0: gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Hier achter mij, ergens in de bosjes, ligt Floor te slapen. En Floor is dakloos en die leeft in armoede. Hoewel hij daar zelf heel anders over denkt. Ik ga hem zoeken.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Dankzij de financiële armoede, waar ik heb dan geluk dat ik daar ten dele zelf voor kies, krijg je gewoon een heel nieuw soort rijkdom. En vooral in ontmoetingen. Weet je, vooral ontmoetingen. Ja, voor mij is het wel logisch of zo.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in

0: Parijs. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Zeker weten dat je op tijd komt? Check de verkeersinformatie uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, dan iets warmer.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio 5.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: ben meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look!

0: te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, okay. Nou mag ik u dadelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar. Waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verteld?
6: Dat is goed. Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks, zit je te lezen, die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
7: Zo dadelijk in West wordt wakker, kijken we wat er in de kranten staat. We zijn er al mee bezig, stiekem. Maar eerst het 6 uur regio-nieuws met Bob Brinkman.
8: De patiënt die mogelijk is besmet met het Hantavirus is aangekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurde gisteravond onder begeleiding van politie en meerdere ambulances. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip MV Hondius. Op een terrein van de politie in Den Haag is gisteravond een auto in de brand gevlogen. De auto was eerder in beslag genomen. Waardoor de auto in brand vloog en waarom die in beslag was genomen is nog onduidelijk. En 4 verdachten van het aanzetten tot terrorisme en lidmaatschap van IS komen voorlopig op vrije voeten. Het viertal uit onder andere Den Haag en Leiderdorp zou via TikTok jihadistische filmpjes hebben verspreid. Zij mogen de zaak in vrijheid afwachten. Meer regionieuws hoor je om 6:30. Nu het overige nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien?

0: Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. e-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Tot 10 uur, West wordt wakker.
6: Dit is Radio West.
7: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Dat is gelukt. Koffie gezet. Quinn. Zet de radio aan. Dat gaat goed, hoor zo. Met Sjeerd en Jorinda van 6 tot 10 begint een nieuwe dag. Goedemorgen.

0: Ja, want Gwen is natuurlijk ook vandaag gewoon weer onze buitenpost, hè, voor dag 2. Want Bob die blijft lekker binnen. Die wilde deze week een dak boven zijn hoofd. Ook omdat Reinoud natuurlijk nog altijd vakantiedagen van 2024 aan het opmaken is. Dus ja, vandaar dat we een beetje aan het husselen zijn en aan het shuffelen.
1: Ja, gisteren was jouw eerste officiële dag als onze buitenpost. Hoe beviel het?
2: Ik vond het echt superleuk. Het is echt superleuk om gewoon de regio in te mogen en mooie verhalen te maken. En nou ja, gewoon op die manier de provincie wat beter te leren kennen.
1: Ja, je ging naar onder andere een repair café.
2: Ja.
1: Die wilde meer jongeren aan het werken, eigenlijk om hun eigen spullen te repareren. Ben je nou helemaal geïnspireerd en heb je de hele dag gewoon je stofzuiger was kapot bijvoorbeeld. Heb je hem gefixt?
2: Ik heb mijn stofzuiger wel gefixt. Kijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf niet was. Dat was mijn vriend. En ja, nou, ik heb de hele dag maar nagedacht over hoe die puzzel nou op te lossen was in het repaircafé. En het is nog niet gelukt.
0: Nee. Nou, ik hoorde ook wel dat er op allerlei afdelingen heel veel enthousiasme is over Gwen. Want Gwen is natuurlijk nieuw. En ja, die is aan allerlei dingen ook aan het proeven die je dan kan doen in zo'n bedrijf. Maar dat de afdeling techniek zelfs echt geëist heeft bij de leiding na het horen van Gwen in het repaircafé, dat zij daar ver van weg moet blijven.
1: Nee, ze mag niet meer komen.
0: Nee.
1: Nou, dat is echt, want ja, we hebben hier een heel techniek hok.
0: Heel techniek hok.
1: De camera's worden gefixt, ja, en de studio liggen allemaal knopjes.
0: Maar dat zit er voorlopig niet in.
2: Dat is niet echt mijn specialiteit, nee.
0: Nee. Ze hadden toch liever niet dat de hele boel naar de knoppen ging. Nou ja, en Gwen horen we vandaag weer terug. Want die neemt zo dadelijk zijn lekker handdoekje ook onder haar mee, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en dan trekt ze de wijde regio in. Kortom, we zijn benieuwd wat dat allemaal weer op gaat leveren.
1: Ja, en we gaan natuurlijk ook weer een handdoek weggeven. Maar we hebben nog iets waar jij gebruik van kan maken.
2: Ik?
1: Nee, gewoon de luisteraar.
0: Oh, sorry. Wat fijn.
1: Ja, ja, het heeft alles met Bob te maken. Maar ik kan nog niet te veel zeggen.
0: Oh. Een verrekijker om naar vermiste duiven te zoeken.
1: De Turkse tortel.
0: De Turkse tortel.
1: Heb je hem al gevonden, Bob?
3: Woekoe!
1: Ja, oh, nee, dan komt hij binnen.
3: Ja. Nee, de Turkse tortel is nog steeds vermist. Ja. Dus mocht je een Turkse tortel zien, graag contact opnemen met de radiostudio.
0: Ja, heel fijn. Iets wat Bob kan gebruiken.
1: Nee, jij kan iets. Ja, jij kan Bob gebruiken.
0: Je kan Bob gebruiken?
1: Ja, die komt dan bij je langs om je te helpen.
0: Ja, dan weet Bob zelf niks
3: van. Ik sta ook perplex op dit moment hier. Ja. Maar we gaan het later horen. Voor 10 uur nog?
1: Ja, wel voor 10.
3: Spannend.

0: En je hebt mooi en je hebt heel mooi en je hebt... Ja, mooi eigenlijk in knallende hoofdletters natuurlijk. En dat is dit toch wel. Van Morrison om 6:45. Terwijl Bob werkelijk als een wilde man door de krant bladert.
1: Dat kuchen hoort er altijd een beetje bij.
0: Ja, dat hoort er wel bij.
2: Doe je ook zo aan je vinger likken, toch?
0: Ja, om dan ook eventjes het nat goed om te kunnen...
2: Ja.
0: En eigenlijk wil je dan al iets zeggen over wat je dan leest... en dan hoop je dat de rest dat opmerkt... maar die gaat dan ook gewoon heel onverstoord verder.
1: Ja.
0: En dat is dan toch frustrerend. Niet waar? Is dat wel een beetje ook gewoon de story of your life?
1: Dat ik dingen wil zeggen, maar niemand luistert.
2: En dat je dan moet doen om de aandacht te trekken.
1: Nou ja, ik weet niet hoe mijn nieuwsbulletins bij jullie over zijn gekomen afgelopen week. Maar...
0: Nee, dat weet ik zelf ook niet.
1: Nou, daar is je antwoord dan.
0: Ja, ach jeetje.
1: Ja.
0: Nou, je kan er altijd met ons over praten.
1: Dankjewel.
3: Wat staat er in de krant? Vanmorgen.
0: Of een luisteringsvest. Wat staat er allemaal in? Ja, best natuurlijk serieus nieuws trouwens op de voorpagina's van de krant. En ook nieuws wat steeds serieuzer wordt.
2: En dat ook deze regio op is gekomen. Ja. Want het gaat natuurlijk over de MV Hondius. Het cruiseschip, het Nederlandse cruiseschip. Met daarin de uitbraak van het Hantavirus. Inmiddels zijn er eerste patiënten in Nederland aangekomen. Eentje in het LUMC. Waarschijnlijk die andere in Nijmegen terechtgekomen. Alle kranten schrijven er wel over. Bijvoorbeeld de volpagina van de Telegraaf. Situatie rond de Nederlandse cruiseschip wordt inderdaad steeds ernstiger. Inmiddels zijn de eerste opvarenden dus hierheen gekomen. Maar er wordt ook nog wereldwijd gezocht naar contacten van besmette passagiers. En uiteindelijk is er dus een Nederlands bemanningslid... en een Britse arts van het schip die verkeren in ernstige toestand. En een derde vrouw, een Duitse vrouw, is in nauw contact geweest met een van de overledenen. Die zou geen klachten hebben. En die is via Schiphol dan naar een Duits ziekenhuis vervoerd. En die Britse en de Nederlandse patiënten... die liggen dus nu in een Nederlands ziekenhuis. En het AD schrijft ook nog even wat de situatie nu op dat schip zelf is. Want daar zitten dus nog heel veel mensen natuurlijk vast. Ongeveer 140 opvarenden. Daar hebben ze verder geen symptomen. Ze mogen op het schip eigenlijk niet samenkomen... zegt een van de passagiers in een gesprek met de BBC. Ze mogen wel op afstand van elkaar naar buiten... Dragen van een mondkapje is natuurlijk verplicht. En maaltijden, normaal gesproken hartstikke gezellig met z'n allen. In zo'n restaurant. Maar dat wordt nu verplicht naar hun hut bezorgd. En daar moeten ze dat dan oppeuzelen. En ja, het is natuurlijk een virus. Daar komen alle coronadeskundigen ook weer van stal. Die worden weer van stal gehaald.
0: Ja, je ziet ze allemaal weer terug.
2: Ja, Ab Osterhuis, ken je nog?
0: Net natuurlijk.
2: Nou, die wordt in het AD gequote. En die zegt, ik kan me voorstellen dat de Nederlanders allemaal in quarantaine moeten. Alle passagiers. Waarschijnlijk, de mensen die dus verder weg staan van de besmette passagiers... die kunnen uiteindelijk wel gewoon naar huis. En daar moeten ze dan in quarantaine goed in de gaten houden... of ze nog klachten krijgen. Dat zijn eigenlijk dezelfde klachten als die je bij een normaal virus ook krijgt. Maar hij denkt dus dat het uiteindelijk... dat ze wel allemaal gewoon naar huis mogen.
0: Ja.
2: Maar het is nu allemaal heel onduidelijk. Dat is, lijkt me vooral heel frustrerend als je nog op dat schip zit.
0: Ik kan geen kant op ook natuurlijk. Wat ook wel interessant is, is natuurlijk waar het begonnen is dan. Hè? Want dat schrijft de Telegraaf dan... zie ik er ook wat een en ander over. Vogelspot-excursie misschien. En een bezoek aan een vuilstortplaats met knaagdieren.
2: Ja. Ja, het gaat vaak van, of eigenlijk altijd, van een dier op mens. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad ratten. Dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen eigenlijk. Hè? Waar dat vandaan komt. Ja.
0: Nou, daar zal ongetwijfeld nog meer over te horen zijn de komende dagen. En ook te lezen in de kranten. Een ander verhaal ook nog op de voorpagina van het AD. Want Alzheimer Nederland doet een beroep op minister Hermans... om een nieuw Alzheimer-medicijn toch te vergoeden. Het zou 10.000 patiënten gezondheidswinst opleveren. Het medicijn kan het ziekteproces van mensen met Alzheimer... maar zo'n 18 maanden vertragen. De Europese Medicijnautoriteit, de EMA, heeft het middel als veilig gekwalificeerd. Maar Zorginstituut Nederland adviseerde de minister van Volksgezondheid, Sophie Hermans, om het niet in het pakket op te nemen. Alzheimer Nederland zegt niets van het negatieve advies te begrijpen. Het is een middel wat voor veel patiënten gewoon te duur is om zelf te betalen. En de patiëntenvereniging zegt, patiënten en behandelaars moeten zelf kunnen beslissen of ze het middel willen gebruiken. Want wat doet het? Het ruimt voor een aantal van hen de schadelijke eiwitten in de hersenen op, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen functioneren. Daar is het duidelijk dat er een gezondheidswinst te behalen is. Een wondermiddel voor een grote groep is het niet. Dat erkent ook de patiëntenvereniging. Anders zouden we het wel van de daken schreeuwen en ook harder. Maar we willen wel de stem van deze mensen laten doorklinken. En dat doen ze dus vandaag ook op de voorpagina van het AD.
2: Ja.
1: Bij de grootschalige hack op onderwijssoftware Canvas zouden meer dan 44 Nederlandse onderwijsinstellingen zijn getroffen. Dat blijkt uit de lijst die hackersgroep Shiny Hunters heeft gedeeld. Onder de slachtoffers bevinden zich onder andere de Hogeschool Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Haagse Hogeschool bij ons in de regio en het Grafisch Lyceum in Rotterdam. De instellingen worden door Shiny Hunters afgeperst. Dat schrijft de Telegraaf deze ochtend. Wereldwijd zijn er meer dan 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gelekt qua gegevens. Het gaat dan om namen, e-mailadressen en studentnummers. Er zijn geen wachtwoorden of identiteitsbewijzen buitgemaakt. Deze instellingen hebben inmiddels ook een dreigend bericht ontvangen van Shiny Hunters, die hackersgroep. De scholen zouden tot en met 7 mei krijgen, dat is vandaag, om met de hackers te onderhandelen om zo te voorkomen dat de data op het dark web wordt gepubliceerd. Of de instellingen hierop ingaan, dat is nog niet bekend. En als Shiny Hunters die naam je bekend in de oren klinkt, dan klopt dat. Want die hackers zaten ook achter de hack van Odido.
0: Oh, dat zijn zij natuurlijk inderdaad. Ja, ze maken er echt werk van.
1: Beroepshackers. Bijna.
0: Dan toch ook nog een mooi bericht in de krant. Want de truck is terug.
2: De truck is terug.
0: Fans hebben er heel lang naar gezocht, gevonden. Ze hebben hem gerestaureerd. Ik heb het over de, en dit zal jou ook aanspreken, Bob, de verloren gewaande vrachtwagen van Henk Wijngaard.
1: Nee.
0: Ah, ja.
2: Met de vlam in de pijp.
0: Met de vlam in de pijp. Zaterdag gaat hij gewoon weer achter het stuur kruipen van zijn eigen vrachtwagen. Inmiddels 80, 60 jaar getrouwd met zijn treintje. Hij is al 50 jaar artiest. Hij trekt nog elke week volle tenten.
1: Ja, studenten ook, die heel erg fan zijn van hem.
0: En hij gaat dus nu gewoon zelf weer eens met zijn vrachtwagen rijden van zijn huis in Emmen naar wegrestaurant De Lichtmist. Waar het de hele middag feest is, voor zover je dat daar kan zien. Hij is dan het stralende middelpunt naast een volledig opgeknapte Scania. En Wijngaard is er helemaal ontroerd over. Ik heb de vrachtwagen niet teruggezien sinds ik hem verkocht heb. Het was mijn eerste wagen. Het was eigenlijk een melkwagen die we ombouwden. Zodat ik vanuit de achterkant kon optreden. Ik reed van optreden naar optreden. Klep open en zingen maar.
2: Ja. Wat goed.
0: Wat mooi. Hij ziet er echt fantastisch mooi uit ook weer.
2: Ja, inderdaad, want in de jaren 80 toen had hij alle kleuren van de regenboog. Ja. En nu is hij mooi geel.
0: Ja,
2: helemaal geel, maar hij ziet er hartstikke strak uit. Ja,
0: uit 1982. Zo. En het lijkt toch alsof hij gisteren uit de fabriek komt.
2: Absoluut, ja.
1: Maar krijgt hij de vrachtwagen nu ook voor altijd terug? Of is het eenmalig, dat optreden in de Lichtmist?
2: Nee, die gaat gewoon een museum in, denk ik.
1: Oh ja, dat zou wel
2: het truckersmuseum.
1: Ja, precies.
0: Ja.
2: Dat zegt het verhaal nog niet helemaal.
0: Dat zegt het verhaal nog niet, maar het zou wel leuk zijn als er zoiets gebeurt. En die hereniging, dat wordt natuurlijk een fantastisch moment, toch?
1: Absoluut, ja.
0: Ja. Ja.
1: Wat gezellig.
0: Hopstukken. Ik heb ook even de klep opengetrokken.
2: Ja. Nou.
0: En er is die, zo vroeg in de ochtend al.

0: pijp.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
3: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
8: Ja, het is exact 6:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
9: Tjeerd, goedemorgen. En Jorinda, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: De patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus is aangekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurde gisteravond onder begeleiding van politie en meerdere ambulances. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip MV Hondius. Het is duidelijk dat de patiënt symptomen heeft van het Hantavirus. Eerder maakte het Leids Universitair Medisch Centrum bekend dat ze de patiënt opvangen in strikte isolatie. Om privacyredenen willen ze niet zeggen of het om een Nederlandse of een Britse patiënt gaat. Op een terrein van de politie in Den Haag is gisteravond een auto in de brand gevlogen. De auto was eerder in beslag genomen. Waardoor de auto in brand vloog en waarom die in beslag was genomen, dat is niet bekendgemaakt. De brand is geblust. En 4 verdachten van het aanzetten tot terrorisme en lidmaatschap van IS komen voorlopig op vrije voeten. Het viertal uit onder andere Den Haag en Leiderdorp zou via TikTok propagandavideo's van IS hebben verspreid. Daarin werd aangezet om Joden, magiërs, kruisvaders en Russen te vernietigen. Alle 4 mogen zij nu de zaak in vrijheid afwachten. Daarbij moeten ze zich wel aan bepaalde regels houden. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen de vrijlatingen vanwege de ernst van de zaak. Ook zouden de verdachten mogelijk weer de fout in kunnen gaan.
8: Jordi Bloem, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen, Tjeerd.
8: Ja. Eerst even terug naar gisteravond, want dat vond ik toch wel heel bijzonder. Aan de ene kant van het huis was het echt, werd het helemaal donker. Een gitzwarte lucht was het. En aan de andere kant van het huis, werkelijk alsof het huis de scheidslijn was, compleet licht. Prachtig vanaf de zee. En met mooie wolken en een beetje roze en een beetje blauw. Ja, ja, ja. En wat dus heel gek was, ik keek op de buienradar. Ik zag werkelijk niets van regen. Ook mijn telefoon zei, er komt niks. En toch een knallen van een regenboog ineens in die gitzwarte lucht. Terwijl ik eigenlijk niet echt ergens kon zien dat het regende. Dan moest ik aan jou denken.
11: Ja, dan heb je toch op afstand moeten regen zijn geweest. Maar zover dat de laagstaande zon er toch nog wel een regenboog heeft uitgehaald. Want dat kan niet anders. Er moet wel regenen. Maar dat was dan ver aan de andere kant van het huis. Want landinwaarts waren er wel veel wolken, hoor. Dus,
8: maar echt gitzwarte lucht ook, hè?
11: Ja, dat lijkt dan af en toe wat donkerder dan dat is. Maar ja, het is in ieder geval toch wel een storing geweest. Want die zat wel in het zuidoosten van het land. Dus ja, zover kan je dan misschien wel kijken. Oh. Maar niet ver genoeg dat je de regen niet hebt gezien.
8: Nee.
11: Maar er moet wel wat regen in het spel zijn geweest. Dus wat dat betreft zat je echt op de scheidingslijn. Wel heel mooi.
8: Had je het ook willen zien?
11: Ja, want dit heb ik natuurlijk gemist. Want ik zat wel onder dat wolkendek. En ik heb wel een klein beetje regen gehad, hoor. Ik heb wel een beetje gevoeld.
8: Juist. Krijgen we vandaag ook dit soort tafereel?
11: Nee, want dat is eigenlijk opgelost. Die wolken die zijn nog wel een beetje aanwezig in het zuidoosten van het land. Maar ja, die zijn aan het oplossen. En in de regio is er nog wel het een en ander aan een klein beetje bewolking. Maar het zijn vooral de opklaringen die je doet. Dus weer de laagstaande zon. Maar dit keer komt hij dus wel op. Vanuit het oosten. Gisteren ging hij natuurlijk onder in het westen. En we hebben te maken met een hoge drukgebied. Dus het is rustig weer. En het heeft zelfs behoorlijk afgekoeld afgelopen nacht. Wijk aan zee 0 graden. Wel buiten de regio. Maar toch de laagste temperatuur zuiden van het land. Dus het vriespunt hebben ze daar gehaald. Maar ook bij ons in de regio aan de grond her en daar lichte vorst. Bij Voorschoten bijvoorbeeld en bij Rotterdam Diehake Airport. Daar zag ik zelfs -3 aan het gras. IJs aan het gras, maar dat is inmiddels verdwenen. De zon is opgekomen, er zijn dus opklaringen. En vanmorgen dan heel veel zon. Later vanochtend en vanmiddag ook wat bewolking, stapelwolken. Geen gitzwarte lucht. Je hoeft niet van het ene kant van het huis naar het andere te rennen.
8: Oh, gelukkig.
11: Rustig dus, zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Vanmiddag 15, 16 graden, misschien direct aan zee 14... met een wat meer noordelijke wind. Maar het is allesbehalve slecht weer. En morgen, ja, ook heel veel zon. Zaterdag ook, het wordt allemaal wat warmer. Oostelijk windje morgen, 18 graden ongeveer in de middag. Zaterdag de warmste dag van de periode, zeg ik er meteen bij. 20 of 21 graden 's middags.
8: Juist, nou heerlijk zeg.
11: Ja.
8: Ja, heel mooi. Dan gaan we ook eens eventjes. Ik vind het spannend, want we weten het officieel niet wie daar bij de ANWB zit.
0: Zeg, nou, Robert Vriese, denk ik.
8: Robert Vriese, zeggen ja. wij. Jordi, wat denk je? Wat voel je?
11: Het heeft aan de grond wat gevroren, dus dat kan bijna niet anders.
8: Nee, Bob?
9: Tim Schaap ga ik dan gokken, maar gewoon om het spelletje te maken.
8: Ja, om het spelletje te maken. Ja, ik zeg Erwin Hart.
5: Tjeerd heeft gelijk.
8: Ach, ja.
11: Oh, natuurlijk.
5: Tjeerd is ervaren. Tjeerd weet hoe het hier aan toe gaat.
8: Ik weet hoe de hazen lopen bij de ANWB.
5: Robert heeft een hekel aan ochtenddienst. Dus,
11: ja, die doen we niet meer.
9: Zoveel te leren nog, Jorin.
0: Ja, gelukkig.
8: Van harte welkom, Erwin Noord.
5: Leven is leren. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file van 10 kilometer... tussen Knoopert Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. De vertraging is ook 10 minuten, dat is toevallig. 5 minuten op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer file.
8: Dankjewel, hè.
5: Dag.
9: Ja, tot zover de uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: West wordt wakker.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Helemaal maximaal. Golden Earring. En I Need Love. En misschien horen we vanmorgen nog wel meer van iemand van de Golden Earring.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dat zou heel leuk zijn. Ik kan het nog niet beloven, maar het hangt in de lucht. In ieder geval. 7:15 is het geweest.
1: Ja. Gaan we ze dan weer draaien ook?
0: Nou, dit was al 6 minuten. Hè? Ze kunnen ook te veel willen natuurlijk. Kijk. We praten hierbij over al het nieuws van deze ochtend. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hantavirus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers die krijgen een brief, zegt de GGD.
2: Gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen. Omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
0: Verslaggever Edwin van den Berg over wat deze groep moet doen.
3: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten. En de GGD zal ook elke dag met ze bellen. Om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het Hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
0: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en een Britse patiënt. Eén van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Het tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland aangekomen. Ik las ergens dat daar technische problemen mee waren. Dan zit in zo'n traject op een gegeven moment ook echt alles tegen.
1: Ja, inderdaad. Ja. De drie noordelijke provincies en gemeenten gaan kijken of ze zelf 10% kunnen meebetalen aan de Lelylijn. Daarmee hopen ze het Rijk over te halen om alsnog te investeren in de spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Vooralsnog is het alleen nog maar een plan, want hou je vast, het project kost 14 miljard euro. Speciaal adviseur Klaas Knot die weet als oud-bankier wel een oplossing. Namelijk wat we allemaal moeten doen als we grote uitgaven doen. Sparen.
4: De lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies, probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds.
1: Ja, om het bedrag rond te krijgen moet er 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro gespaard worden. En de regio wil daar dus 10% van bijdragen.
0: Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg. Na die spectaculaire 5-4 zege weet je nog wel vorige week in Parijs. Maar het zal vandaag bij de koffiemachine nog vaak gaan over deze handsbal van Paris Saint-Germain.
5: En oeh. Ja. Wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
0: Ja. Het werd geen bal op de stip en Barin is er echt woedend over. Maar volgens de scheidsrechter kwam de bal via een eigen speler tegen de hand. En dan is het geen strafschop. Nou ja, hoe dan ook, de Fransen die spelen dus uiteindelijk... Hier nog even over nadenken. Ja. Hoe dan ook, de Fransen spelen de finale tegen Arsenal. En die zijn dus hartstikke gefortuneerd.

0: De Fortunes, macht voor 7 op Radio West. En wij zwaaien de deur open.
1: De Buitenpost.
0: Ja, was Gwen, die is al de regio door en heeft op dit moment die magische handdoek onder haar arm.
2: Ja, en die is aangekomen in Schipluiden, want daar woont Agnes. En Agnes was gisteren de gelukkige die handdoek in ontvangst mocht nemen. Ja, Gwen, is het een beetje gezellig in Schipluiden? Woont ze daar mooi?
3: Het is heel erg gezellig. De koffie die is lekker aan het pruttelen. En we zijn samen eventjes om de tafel gaan zitten. En ik kijk eventjes op de muren van het huis van Agnes. En er hangen gewoon heuse kunstwerken aan de muur. Het lijkt wel een soort mozaïekschilderij. Maar dan van haakwerk, hè, Agnes?
4: Okay, kruisjes, geborduurd.
3: Oh, geborduurd. Het is een borduurwerk. Agnes, je bent 82 jaar. En je bent echt de meest drukke 82-jarige die ik ken.
4: Nee, joh.
3: Wat doe je zoal in het dagelijks leven?
4: Nou, lekker uitslapen.
3: Uitslapen en twee koren en borduren en breien en haken.
4: Een handwerkclub heb ik ook nog op dinsdag. Dus ik heb lekker druk.
3: En wat gaat de dag vandaag brengen?
4: Ik zit hier gezellig met... hoe heet jij?
3: Ik ben Gwen.
4: Oh, met Gwen. En die zit me lekker uit te horen. En dan ga ik dadelijk bloed laten prikken. En dan ga ik naar de zang, naar het Buitense Koor. En dan is de ochtend om.
3: Ja, en hele kunstwerken, zoals ik al zei. En nu heeft Agnes iets nieuws bedacht. En dat is het haken van pannenlappen. Ik heb een hele mooie pannenlap van Agnes gekregen. Eentje met heel veel kleuren. En dat is er dus eentje die je dus om de pan heen kan doen. En waardoor je het dus makkelijker kan afgieten.
4: Juist, helemaal goed.
3: Ik heb het goed begrepen, hè? En in ruil daarvoor, nou ja, die kreeg u sowieso. Is hier de handdoek.
5: Die zit nog
3: in het pakketje. Maar ja, dit is dus de handdoek waar we het al die tijd al over hebben, Agnes.
4: Nou, hij is geweldig, hoor. Ik dacht echt dat het een mooie sjaal was. Hij ziet er schitterend uit. Hele mooie kleuren, blauw en rood. En er staan de weetjes van West in natuurlijk. Ja, leuk hoor. Nou.
3: Ja, komt hij goed van pas?
4: Ja, hij komt goed van pas. Ik ga het ermee gerozen.
3: Nou, helemaal goed. We hebben weer iemand blij gemaakt met zo'n felbegeerde handdoek hier.
0: Hij kan vandaag al mee naar de sauna.
3: Hij kan mee naar de sauna, inderdaad, Agnes.
4: Oh, wat goed, joh. Nou, dat is niks voor mij.
3: Nou, goed. Wij gaan nog eventjes koffie drinken hier.
0: Ja.
3: En tot de volgende.
0: Tot de volgende, Gwen. En heel bijzonder, Jorien. Wist jij eigenlijk al dat Queen zijn tijd ver vooruit was? Dat hij dus
2: Queen?
0: Al,
2: nee, Queen, ja, echt waar?
0: Ja, dat hij dus al een liedje hebben gemaakt over deze handdoek.
2: Oh?
0: Ja, toen de handdoek er nog helemaal niet was. Maar ze voelde dat gewoon aankomen. Het is echt heel bijzonder.
2: Hoe is het dan? Towel, magic towel.
0: Nee, maar het is wel een ode aan de handdoek. Moet je maar luisteren. It's a kind of magic. Oh, ja.

0: www.belastingdienst.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Zometeen in Westwoord Wakker niemand minder dan Cesar Zuiderwijk. Het regio-nieuws van 8 uur met Bob Brinkman.
9: De patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus is gisteravond aangekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar ligt de patiënt op een isolatiekamer en staat een team van 30 specialisten voor klaar. Dat wist de Telegraaf vanmorgen te melden. Over de identiteit van de patiënt is niets bekendgemaakt. Vandaag is de eerste zitting in de zaak rondom de 16-jarige Giannini uit Delft. Hij is om het leven gekomen bij een steekincident in Den Hoorn afgelopen januari. De 18-jarige verdachte zit inmiddels niet meer vast... en beroept zich mogelijk op noodweer. Zometeen in West wordt wakker, meer hierover. En de grootste politieke partij van het Westland, Westland Verstandig, is gepasseerd bij de onderhandelingen. Het CDA, Gemeentebelang Westland, VVD en LPF gaan samen in die gemeente formeren. Zij hebben vertrouwen in de onderlinge samenwerking. Meer regionieuws hoor je om 8:30. Nu het overige nieuws.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
11: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
10: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
12: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
10: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Bij de ANWB zit Erwin Dart.
14: Ik loop de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaden en Schiphol 17 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
0: A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. 10 minuten vertraging, 8 kilometer file. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn tussen de N11 en Afrit Aarlanderveen 2 kilometer file. En door een ongeluk op de N207 Hillegom Bergambacht tussen Afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer file.

0: bieden en een half uur vertraging.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We dit niet meer aan te kondigen. Jullie weten wel dat het zover is. Het moment is daar. De magie op de radio. De handdoek. Microvezels. Zijdezacht. En eigenlijk droog voordat hij nat is geworden. Dat is het in het kort.
1: Ja, ik hoef niks meer te zeggen. Nou, behalve het telefoonnummer 070-390-5454. Als je die magische handdoek wil hebben. We hoorden vanmorgen nog van de winnares van gisteren. Gwendy heeft hem bij haar gebracht. En die zei, nou, hij is zo mooi. Het lijkt wel een sjaal. Ik denk dat ik hem om gaat doen als sjaal. Ja, dat kan dus ook gewoon. Hè? Multifunctioneel.
0: Het is een multidingen doekje.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar het is, hij ziet er dus gewoon prachtig uit. Mooi om mee te nemen op vakantie, naar de sauna of gewoon lekker thuis te gebruiken.
0: En we hebben hem ook getest, hè? Bob heeft hem een keer getest. Het werkt echt.
1: Het werkt echt. Die heeft hem overal wel ingegooid waar water lag. Plassen, in kanalen, onder de douche, een hele hoos opgezet.
0: Plantenspuiten erop, tuinslang.
1: En het werkt echt. Hij was gewoon binnen eigenlijk een minuut al een stuk droger. En binnen 2-3 minuten is hij helemaal droog.
0: Nou, 070-390-5454. Als je deze magie dus ook gewoon in huis wilt krijgen. Ja, en ik zou eigenlijk willen zeggen, ja, wie wil dat nou niet? Ik kan me bijna niet voorstellen. Bel maar eventjes en wie weet ben jij vanmorgen dan wel de gelukkige. We gaan eens kijken wie dat is. Radio West, goedemorgen. Met wie?
2: Met Rita.
0: Dag Rita, met Jette en Jorinda. Uit Scheveningen, hallo. Is het op Scheveningen ook al zo mooi vanmorgen?
2: Ja, ik zit heerlijk op balkon een bak koffie te drinken.
0: Oh, wat lekker. Ja, want jij hebt daar natuurlijk goed zicht, hè, daar aan de kust.
2: Ja, ik heb goed zicht, maar ik zie het zelf niet.
1: Nee,
2: maar
1: dat maakt niet uit. Dat
0: is al.
1: Ja, ik herken je naam ineens. Jij bent van Sterren.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
1: Dat is jouw hulphond. Ja, je bent zelf inderdaad
0: niet.
1: Blind.
0: Dat
1: hè?
0: Is waar, ja. Maar je voelt het wel, Rita.
2: Oh, heerlijk.
0: En dat is natuurlijk ook fantastisch, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja.
1: Want op welke manier geniet jij dan van bijvoorbeeld van Scheveningen?
2: De zon en het geluid van de zee, van de vogels, de meeuwen. Niet te veel meeuwen, maar.
1: Ja.
2: Maar ja, en de geuren ook. Weet je, je ruikt de zee, je voelt de warmte van de zon.
1: Ja.
2: Ja, daar kan ik heerlijk van genieten. Ah.
1: Ja, is dat dan ook waar, denk je, dat het is misschien moeilijk te vergelijken, maar dat de andere zintuigen bij jou eigenlijk meer binnenkomen dan bij mensen die het wel gewoon kunnen zien?
2: Ja. Ja, dat denk ik zeker. Ik moest er me wel heel erg bewust van worden. Dat iemand het wel tegen me zei, maar geniet op een andere manier. Want ik zei op een gegeven moment, ja, het maakt eigenlijk niet uit waar ik ben. Ja. Ze zei, nou, ga je gehoor en je gevoel en je geur en alles maar eens gebruiken. En dat is echt zo.
0: Ja, zeker.
1: Ja, bijzonder, ja. Nou ja, je kan zeker ook gaan genieten van de handdoek. Want die voelt heel zacht namelijk. Ik denk dat je er echt het verschil gaat merken met de andere handdoeken.
2: Dat denk ik ook wel. En de bedoeling is weer dat ik heerlijk in de zee ga zwemmen. Dus dan
1: heerlijk.
2: Kan het makkelijk afdrogen. Dus de handdoek snel droog vertellen jullie. Dus dat is super fijn.
0: Nou, Rita, we wensen je ontzettend veel plezier ermee. En geniet dan nog even lekker op dat balkon, hè?
2: Ja, zeker. Dank jullie wel. En een fijne uitzending.
0: En leuk jullie even te spreken op deze manier. Dag, Rita.
2: Okay. Joehoe, dag.
0: Hoi, hoi. In januari kwam de 16-jarige Giannini uit Delft om het leven bij een steekincident in Den Horen, na een confrontatie rond een mogelijke scooterdiefstal. De 18-jarige verdachte zit inmiddels niet meer vast en beroept zich mogelijk op noodweer. Vandaag is de eerste pro forma zitting in deze zaak en daar praten we over met Martijn Hoyer. Martijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Tjert.
0: Ja, kun jij nog eens voor ons schetsen wat er nou precies is gebeurd rond de dood van deze jongen?
3: Ja, de dood van Giannini was op 22 januari. En dat was op de spoorplaats in Den Horen. En dat is een klein parkje dat tussen de doorgaande weg en een woonwijk ligt ingesloten. Daar is een soort kinderboerderijtje. En dat is een hangplek voor jongeren. Nou ja, en daar is Giannini doodgestoken die avond. En er zaten in ieder geval meerdere jongeren in het park. Ja, en wat er exact gebeurt, dus dat is natuurlijk waar het om gaat allemaal. Waarom is Giannini om het leven gekomen?
0: Ja, want wat weten we eigenlijk op dit moment over de rol van die 18-jarige verdachte?
3: Nou, wat we daarover weten, er zijn 3 verdachten in totaal, moet je weten. De 18-jarige verdachte was de eerste die opgepakt werd. Dat was al een paar uur na de moord op Giannini. En wat zijn rol is en waarom ze hem zo snel te pakken hadden, dat gaat natuurlijk duidelijk worden op de inhoudelijke behandeling. Maar het lijkt er in ieder geval op dat hij degene is die met een mes gestoken heeft in Giannini. En dat Giannini daardoor te overlijden is gekomen.
0: Ja, dan wordt er ook gesproken dus over een mogelijk noodweer. Hè? Waar gaat dat dan over?
3: Ja, dat klopt inderdaad. En dat was best opvallend dat dat snel naar boven kwam en dat hij snel vrijgelaten is. En het noodweer in deze zaak gaat erom dat hij volgens zijn advocaat Peter Plasman gehandeld heeft uit noodweer. En dat wil zeggen, volgens Plasman, dat hij aangevallen is, dat hij dat ze geprobeerd hebben om de scooter te stelen. Giannini zou dus de scooter van de verdachte hebben willen stelen. En ja, in een gevecht of een worsteling die daar ontstaan is daarbij, is Giannini gestoken. En de rechtbank wilde hem langer vasthouden, 30 dagen. En dat was al een tijd terug, hè. Zo gaat dat in fases. Maar dat heeft de advocaat van de verdachte aangevochten. En die zegt, ja, deze jongen, 18 jaar, die heeft gehandeld uit noodweer. En het Hof, dat is één stap hoger, heeft Plasman gelijk gegeven. En dat betekent dat de verdachte is vrijgelaten. En ja, nou ja, dat is natuurlijk wel een bijzondere ontwikkeling in zo'n zaak.
0: Zeker. Nou is het vandaag dus een eerste proforma-zitting. Hè. Dat gaat eigenlijk nog uit voor dat de zaak helemaal inhoudelijk behandeld wordt. Denk je toch dat we vandaag ook zeker ook over dit interessante element en ook over het feit dat die verdachte al is vrijgelaten, dat we daar meer over gaan horen?
3: Ja, het is een eerste pro forma. Dat is natuurlijk niet inhoudelijke behandeling. Dat betekent dat niet helemaal helder gaat worden wat er gebeurd is en dat alles behandeld gaat worden. Maar het is best mogelijk dat er meer over gezegd gaat worden. Zeker omdat ik me ook kan voorstellen dat het Openbaar Ministerie misschien wel opnieuw gaat vragen om de verdachte toch vast te zetten. Want op de tenlastelegging staat nog steeds moord. En bij moord is er sprake van voorbedachte raad, zoals dat dan duur heet. En dat betekent dat de verdachte opzet zou hebben gehad om Giannini te doden. Nou, als dat zo is, dan zal het Openbaar Ministerie vinden dat hij vast moet zitten. Ja. Maar ja, als het dus niet zo is en het blijkt om noodweer te gaan en dat Giannini in feite de kwade genius was in dit verhaal, ja, dan zal die vrij blijven. En ja, er gaat natuurlijk tijdens zo'n eerste zitting gaat ook gekeken worden hoe de regie gaat lopen. Hè. Dat betekent dat wat voor onderzoekswensen zijn er nog bij de verdediging, bij het Openbaar Ministerie, dat denk ik gaan allemaal besproken worden vandaag. Ja, en mogelijk, maar ik zeg nogmaals mogelijk, want dat weet ik niet zeker, gaan ze toch kijken of deze verdachte weer vastgezet kan worden.
0: Nou, zeker interessant dus vandaag. En Martijn Hooyer, jij gaat het van ons volgen, horen we later meer over. Dankjewel voor vanmorgen.
3: Graag gedaan.
4: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Alison Royer en Old Crowd Out. 8:50 is het geworden. Radio West West wordt wakker. Cesar Zuiderwijk. Ruim een half uur stond hij op het podium als drummer van de Golden Earring natuurlijk. Met wereldhits als Radar Love, Twilight Zone. We hebben ze vanmorgen trouwens ook nog gedraaid. In zijn theatershow De Naakte Waarheid neemt hij het publiek mee langs die hele lange carrière. Vol muziek, verhalen, humor en natuurlijk de drumsolo's. In Amare in Den Haag laat hij zien hoe zijn leven achter de drumkit eruit ziet. Van zijn eerste zelfgemaakte drumstel tot aan de grote podia van over de hele wereld. En we vinden het hartstikke leuk dat hij vanmorgen ook bij ons is. Cesar Zuiderwijk, Cesar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Ja, waarom dacht ze eigenlijk... Ja, ik wil dat publiek eigenlijk wel eens op een andere manier... dan ik tot nu toe heb gedaan... gewoon meenemen langs alles wat ik heb meegemaakt.
1: Ik heb sinds zeg maar 2005... iets van 6 solo theaterprogramma's gemaakt. En dit is duidelijk de laatste. Veel verder kan ik niet gaan... het is een hele leuke voorstelling. We houden het licht aan. En dan kan ik meerdere cabaretiers aanraden. Want dan heb je echt veel leuker contact met het publiek natuurlijk. Je hoort niet reacties, alleen maar lachen of huilen, weet ik veel. Maar je ziet het gewoon. En je kunt als iemand verbaasd is, dan kun je gewoon inhaken en zeggen: joh, waarom ben je nou verbaasd? Of weet je wel, gewoon heel leuk contact met de mensen.
0: Ja, want normaal sta jij natuurlijk even voor. Wij zien dat natuurlijk niet, maar normaal sta jij op het podium, denk ik, toch in heel veel donkerte te staren. Ja. Hè? Je hoort wel heel veel van ons, maar je ziet ons natuurlijk niet echt.
1: Voor hetzelfde geld gaat het licht aan. Je ziet die mensen. Voor hetzelfde geld gaat het licht aan, zit er niemand meer. Maar nou durven ze niet op te staan en weg te lopen.
0: Nee, we blijven. Kijk, alsjeblieft zeg. Waarom wil je zo graag dat tweerichtingsverkeer? Waarom wil je ons zien?
1: Nou ja, kijk, we hebben ons hele leven gespeeld voor de mensen die in de zaal zitten. Dat zijn toch fans en mensen die je zoveel keer gezien hebben. En die hebben nooit de kans gekregen om met je te praten. Of weet je, je doet je concerten, ze gaan naar huis en ze weten nog niks behalve de muziek die ze gehoord hebben. En dat is dus een heel ander concept dit. En het werkt goed. Ja. Ik heb een backdrop bij me met meer dan 100 fotootjes of zo. En achter elke foto zit een verhaal. En als iemand zegt van, joh, wat is dat nou, joh? Dat je in de lucht hangt aan een kabel of zo, met een pak waar je op trommelt. Ik zeg, wat is dat dan voor foto? Nou, dan kun je erop inhaken.
0: Voel je die behoefte ook in jezelf om die verhalen nu gewoon eens te vertellen? Want ik bedoel, je hebt natuurlijk ook jarenlang hebben jullie natuurlijk als de coole muzikanten gestaan. Hè? Misschien ook wel een beetje op afstand wat de magie vergroot. En dat je dan nu wat ouder wordt, dat je denkt, nou, maar ik wil dit ook gewoon wel eens kwijt. Wat voor bijzonder leven ik heb geleid.
1: Ja, maar ja, het werkt twee kanten op. Ik hoor ook van die mensen wat zij hebben meegemaakt en dat we ze plezier hebben gegeven. En dat boek is ook uit natuurlijk.
0: Ja?
1: Uiteindelijk, want dat is natuurlijk al heel lang aan je gevraagd of je memoires wil schrijven. Ik had nooit zo'n klik met uitgevers die ik verder niet ken. Maar toen kwam Jean-Paul Hek, zelf een drummer, een hele goede journalist en een goede vriend van me. En toen dacht ik, ja, dat wordt tijd. Nou ja, maar als je dan toch A zegt, dan moet je maar gewoon alles op tafel gooien. Ja. En als het dan toch zo is, dan kan het in het theaterprogramma ook natuurlijk.
0: Heb je eigenlijk ooit vermoed en geweten, natuurlijk altijd wel een beetje, maar nu je al die verhalen van mensen hoort, wat jullie eigenlijk met z'n allen hebben betekend voor ons, en wat dat met mensen gedaan heeft, heb je ooit eigenlijk geweten hoeveel dat is?
1: Nou, daar sta je niet zo bij stil, hè. Als je met iets bezig bent, dan denk je, ja, het zal allemaal wel. En nogmaals, het contact met fans, met mensen, dat is de laatste tijd meer dan ooit.
0: Ja.
1: Het is niet anders. Hoe moet ik dat verklaren?
2: Word je daar een beetje ongemakkelijk van eigenlijk, als je dat dan hoort?
1: Nee, het is gewoon hartstikke leuk, weet je wel. Nederlanders zijn niet zo... zoals Amerikanen of zo, want daar kun je de deur niet uit, weet je wel. Tenzij je publiciteit nodig hebt, ga je wel de deur uit. Maar ik ben heel veel in Brabant en in de lokale supermarkt is een kletskassa.
0: Ja,
1: dat is wel gehoord. Een kletskassa.
0: Wat is dat?
1: Ja, joh. Ja, dat is, als je in de rij gaat staan met de kletskassa, dan word je geacht gewoon je mond open te doen, weet je wel. En dan vraagt de kassière van, wie wint nou eigenlijk die tribute, Zees?
0: Jij komt daar natuurlijk niet weg, hè, bij die kletskassa.
1: Dan mag ik niet zeggen. Nee. Iemand anders, nou, ik vond de Bijou wel te gek. Ja. Dan zegt iemand erachter van, nee, Brian Adams, man, was toch ook. Nou, dan sta je weer, weet je wel. Ja. Nee, maar dat is hartstikke leuk, joh. je hebt wat meer vrije tijd ervoor. Ja. Ik speel gewoon niet zo veel als vroeger met Erie natuurlijk.
2: Nee. Hey. Je hebt me wel een beetje laten schrikken, want je vertelde net dus dat dit je laatste voorstelling gaat zijn.
1: Die heb ik 4 jaar gespeeld. Ja, dat is 30-40 keer per jaar. En het is uiteindelijk, het mooie verhaal is rond. En ik ben natuurlijk ook niet meer de jongste. En het is een hele klijp om een nieuw theaterprogramma neer te zetten. En een grotere klijp om op tijd te zijn. Want,
2: maar Cesar, de Rolling Stones hebben gisteren gewoon nog een nieuw single uitgebracht. Die zijn allemaal ouder dan jou. Die zijn allemaal in de 80.
1: Maar het reizen is ook moeilijk aan het worden. Ik moet vanavond naar Roden.
0: Ja, of Oplezies.
1: Dat is bij Groningen.
0: Ja, ik snap.
1: Dan moet je toch echt wel een uurtje extra uittrekken om daar te komen, weet je wel.
0: Je neemt ons natuurlijk helemaal mee in al jullie avonturen en alles wat je beleefd hebt. Ben je zelf eigenlijk ook, toen je dit programma ook ging maken, ben je ook wel weer dingen tegengekomen waarvan je dacht van, ja, inderdaad zeg, dat heb ik ook allemaal beleefd.
1: Ja, vooral uit je jeugd, hè. Dan komen herinneringen terug. Je ziet foto's, denk je, verrek joh, daar lig ik in een kinderwagen.
0: Ja.
1: En ik kan me herinneren dat ik lag te kijken naar bomen en zo. Mijn moeder die rolde me altijd in de kinderwagen richting Koekamp en het Haarsebos. En dat zijn gewoon hele oude herinneringen.
0: Ja.
1: Waar je normaal gesproken niet... Dat denk je niet aan, weet je wel. Maar in de huiselijke sfeer, hoe het was. En de pick-up waar je plaatjes op draaide. En dat je zondagmorgen was opera... Ja, dan komen al die flarden van operamuziek ineens weer terug. Weet je, dat is wel heel bijzonder. Dat zou iedereen eens moeten doen. Gewoon gaan zitten en heel diep terugdenken.
0: Ja, en waarom zou iedereen dat moeten doen?
1: Omdat het goed voor je is.
0: Ja, je werd er blij van?
1: Een soort van zelfverschuldiging. Nou, ik moet zeggen, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Dus misschien helpt dat ook wel. Weet je.
0: Zeker.
1: Het is nou helemaal zo.
0: Je staat daar nog steeds en je staat er nog steeds vol passie. Dat stonden jullie ook bij die laatste concerten met al die artiesten ook. Ik bedoel, die energie die er nog steeds is. Wat is dat toch, Cesar? Dat jij nog steeds met zo ontzettend veel plezier daar dan achter zo'n drumstel zit. Dat die passie er nog altijd is.
1: Ja. Nou, de drummen heeft sowieso een groot voordeel natuurlijk. Je kunt niet vals spelen.
0: Nee.
1: hallo. Dat maakt het allemaal wat makkelijker.
0: Ja.
1: Maar het is toch fantastisch. Gewoon een jongensdroom om in een bandje te spelen. En dat zo lang te kunnen en mogen doen. En wat je zegt, dat One Last Night, dat was natuurlijk fantastisch.
0: Nou hè.
1: Ja,
0: heeft dat veel goeds met jullie gedaan? Was dat wel een mooi afscheid?
1: Zelf. Ja, natuurlijk. En ook voor George.
0: Ja.
1: Dat je nog een keer hoort wat die man allemaal gemaakt heeft.
0: Nou.
1: En hoe die speelde. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is heel mooi uitgepakt. Cesar, het is altijd een feest om met je te praten. Dat zouden we uren kunnen doen. Maar jij gaat met ons praten. Dus dat is ons geluk. Hier in de buurt ga je dat doen. Dat wordt toch een beetje een thuiswedstrijd. Hè? Natuurlijk op zondag 17 mei in Amare.
1: Ja. Ja. En een hele leuke voorstelling. Het begint om 3 uur. Want we hebben een extra lange voorstelling. Er komen allemaal vrienden en bekenden van vroeger meespelen.
2: Rinus ook, hè?
1: Rinus komt ook even mee.
0: Ja.
1: En René Nodelijk natuurlijk van de Alligators. Ik heb nog wel een paar verrassingen voor je.
0: Oeh, dat kan je nog niet noemen, hè?
1: Mooi is. Nee, maar dat komt wel goed.
0: Ja.
1: Nou. Maar 20% van de gezetten gaat naar ALS. Dat wil ik ook nog wel hebben.
0: Ook heel belangrijk, zeker.
1: Dus dat is ook belangrijk. Daar moeten we voor blijven knokken. Nou. Dat onderzoek gewoon goed doorgaat.
0: Zeker. Ja. Dat mogen we niet vergeten. Je moet erbij zijn. Je mag erbij zijn. En César praat gewoon tegen ons, met je. En je kan terugpraten. En er zijn ontzettend veel bijzondere gasten. Als je bij één voorstelling uit deze reeks moet zijn, is het die wel op zondag 17 mei in Amare in Den Haag. De Naakte Waarheid. En na afloop is er ook nog een signeersessie met César Zuiderwijk. Zoals altijd was het onze waar genoegen, César. Dank je wel, hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: En veel plezier in Den Haag dan, hè. Joe, dag.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
0: Ja, het is altijd mooi om er even met César Zuiderwijk te praten ook. Maar we gaan over tot de orde van de dag. 8:55. Een overzicht van het regio-nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
17: Tjeerd, goedemorgen. Jorinda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
17: En Martin, goedemorgen.
18: Een zeer goedemorgen.
17: In het Leids Universitair Medisch Centrum ligt sinds gisteravond een patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip MV Hondius. Dat Nederlandse schip was onderweg van Argentinië naar Kapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en ook stierven. Het ligt nu voor anker voor de kust van West-Afrika. In het Leidse ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
19: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
17: Volgens de Telegraaf gaat het dan om een team van 30 specialisten. Het LUMC wil om privacyredenen niet zeggen over de identiteit van de patiënt. Op een terrein van de politie bij de Zichtenburglaan in Den Haag is gisteravond een auto in de brand gevlogen. De auto was eerder in beslag genomen en dat gebeurt soms na een delict of een ongeluk, als er onderzoek nodig is bijvoorbeeld. Waardoor de auto in de brand vloog en waarom die in beslag was genomen en of die twee met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Vandaag is de eerste zitting in de zaak rondom de 16-jarige Giannini uit Delft. Hij kwam om het leven bij een steekincident in Den Hoorn afgelopen januari. De 18-jarige verdachte zit niet meer vast en beroept zich mogelijk op noodweer.
20: En het noodweer in deze zaak gaat erom dat hij volgens zijn advocaat Peter Plasman, omdat hij aangevallen is, Giannini zou dus de scooter van de verdachte hebben willen stelen. En ja, in een gevecht of een worsteling die daar ontstaan is daarbij, is Giannini gestoken.
17: Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer in West wordt wakker. Voor de familie kwam het binnen als een mokerslag dat de verdachte zich mogelijk gaat beroepen op noodweer.
0: Jordi Bloem, goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen, Tjeerd.
0: Ja, hallo. Ja, mooie dag hè, in het verschiet.
21: Ja, dat noodweer, dat is natuurlijk een juridische term, maar dat heeft met het weer nu helemaal niks te maken.
0: Nee, want ik zie echt de zon hier al vol op schijnen. Ja, het wordt volgens mij warm ook, het wordt heerlijk.
21: Nou, warm valt op zich nog een beetje mee. Maar in de zon en uit de wind heb je gelijk, hoor. Dan mag je graden bij de luchttemperatuur die we in de schaduw meten optellen. En dat wordt vanmiddag 15 of 16 graden, die schaduwtemperatuur. In dat weerhutje, weet je wel, zoals Huub die ook heeft, in Laak. Nou ja, de wind die komt uit het noorden tot noordoosten. Dat is natuurlijk niet die warme hoek, maar die valt wel mee. Rustig weer, hoor. Zwakke tot matige wind. Volop zon nu. Vanmiddag ook wel wat bewolking. Vooral landinwaarts, stapelwolk. Of het helemaal bewolkt wordt, dat is nog even afwachten. Maar het kan zijn dat zo'n wolk net wat groter wordt. En dat die toch de zon even afdekt. Vanavond dan lost de bewolking weer op. Dan krijgen we een vrij heldere nacht met weinig wind. En een minimumtemperatuur van een graad of 7. Dat is minder fris dan afgelopen nacht. Ik denk ook niet aan vorst aan de grond. Hadden we afgelopen nacht wel. En morgenmiddag dan zitten we weer op graad of 18. Direct aan zee kan een beetje wind van zee waaien uit het noorden. En kan het enkele graden afkoelen morgenmiddag. Een beetje rekening mee houden misschien. Voor de rest ook morgen flinke zonnige periode. Weinig verandering. We merken de invloed van een hoge drukgebied op de Noordzee. Dat trekt helaas wel weg. Maar daar hebben we zaterdag nog wel mee te maken. Dus ook dan zonneschijn, veel zonneschijn. En noordoostelijk windje of oostenwind zwak tot matig. En dan wordt het 's middags op diverse plekken, ook in onze regio, 20, misschien wel 21 graden. Dat wordt meteen de warmste dag van de week en van de periode. Zondag, dan kan het iets minder mild worden, maar toch nog 's middags 18 graden. Misschien net wat meer wolken. Er kan vanuit het zuiden een storing dichterbij komen, maar waarschijnlijk blijft die nog ten oosten van Zuid-Holland. En houden wij het tot zondagavond droog. Ja, en dan stop ik, want vanaf volgende week wordt het minder allemaal.
0: Oh ja, laten we dan vooral stoppen. Ik bedoel, wie dan zorgt, wie dan leeft, toch?
21: Zo is het. Ja. Ja. Ja.
0: En snel naar Erwin de Hart dan, dat is onze reddingsboei, uitgeworpen bij de ANWB.
4: Ja, nou en even aansluitend op het weerbericht. Ik zie hier de bejaarde Benoordenhouter uit het raam. Zie ik heel vrolijk in de zon rondstappen.
0: Zie je?
4: En dat is een beeld wat ik graag zie.
0: Ja, nou mooi ook.
4: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam gaat het ook stapvoets tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen. Een kwartier vertraging in 8 kilometer file. Richting Amsterdam verder tussen de Hoek, knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwmeer. Een kwartier vertraging in 8 kilometer file. Bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. En 11 Leiden Bodegraven bij de A12 3 kilometer file. En er is nieuws van het spoor. Want er zijn te weinig treinen blijkbaar tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. En daarom rijden er minder sprintertreinen. De stoptreinen zeiden we vroeger. En dat duurt ongeveer tot 11 uur vanochtend.
0: Ja, wist ik altijd, vond ik altijd wel dat je beter wist waar je aan toe was met zo'n stoptrein. Hè? Dat die gewoon stopt.
4: Ja, dat verwacht je ook niet al te veel.
0: Nee, precies. Dat, ja. Exact dat. Ja. Ja. Nou, dit was keurig netjes, mannen. Niet door elkaar heen en zo. Ik ben echt heel tevreden.
4: Een pluim. Dankjewel.
18: Kan ik afronden dan?
0: Jazeker.
18: Okay, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
22: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: rustig maar. Prins! En
1: wordt wakker sport met Martin Brein.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriend en vriendin.
0: Goedemorgen. Even kijken waar je zit. Oh, je zit achter die. Ja, zeker. Ja. Je moet even de microfoon iets omhoog halen, Martin, want anders horen we je niet goed. En dat willen we natuurlijk niet.
2: Ja, nee, logisch. Nee.
0: Laten we even beginnen met Paris Saint-Germain, want die staat in de finale van de Champions League. Ja. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg. Na die spectaculaire 5-4 zege vorige week in Parijs. Ja, dat was fantastisch natuurlijk, Martin. Maar ik denk dat het vandaag vooral toch bij veel mensen en ook bij ons hierover zal gaan, die handsbal van Paris Saint-Germain. Laten we even luisteren.
3: En ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat. Door een ploeggenoot. Ja, bij João Neves de bal tegen de handen geschoten.
0: Ja, dat werd dus geen bal op de stip. Bayern is daar echt woedend over. Maar de scheidsrechter zegt, ja, de bal kwam via een eigen speler tegen de hand. En dan is het geen strafschop, Martin.
2: Ja, dit was echt waar. Ik had het idee dat de VAR Jules de Korte was. Want ja, dit was werkelijk verschrikkelijk. Ik bedoel, het is een eigen speler die de bal wil opruimen uit de 16. En hem dan zo, ja, vol in de hand van zijn maat speelt. Ja, dit is gewoon een penalty klaar.
4: Ja, maar is dat dus blijkbaar een regel dat dan niet zo is? Dat, maar ik heb er ook nog nooit van gehoord.
2: Ja,
4: Martin,
2: nou,
4: maar
2: ik word zo zag eens dan een beetje moe van die VAR. Kijk, dit is gewoon een dikke, dikke handsbal. Ja, en dan kan je even zeggen, hij komt via die of via die. Hens is hens in de 16, penalty klaar. En Bayern terecht dat ze er boos over zijn. Aan de andere kant vind ik wel terecht dat Paris Saint-Germain naar de finale gaat.
0: Ja, maar dat zeiden ze bij Bayern ook. Hij zei, dat is echt een topteam en het was fantastisch.
2: Is werkelijk onvoorstelbaar zo goed.
0: Ja, nou, het is misschien wel goed hoor, want bij Bayern zeiden ze ook, we hebben de beelden daar bekeken. Wij hebben geen enkel frame gezien dat de bal met de hand wordt aangeraakt. Misschien heeft iemand iets anders gezien. Nou ja, het zal een eeuwige discussie blijven, denk ik. Je doet er nu niks meer aan. Maar dit werd natuurlijk vooraf eigenlijk, zeker na natuurlijk die vorige wedstrijd waar jij ook alleen maar in superlatieven over gesproken hebt, bijna beschouwd als de wedstrijd van de eeuw. Hè? Mooier voetbal ga je niet zien. Hoe was dat ook zo? Of was die andere wedstrijd toch niet te overtreffen?
2: Ja, nee, die was niet. Dat is niet te overtreffen, die andere wedstrijd. Maar tactisch gezien was dit een geweldige wedstrijd. Want ja, Italianen, als ze één ding kunnen, is het verdedigen. Ja, en gewoon heel positief. Ze kwamen natuurlijk al na 2 minuten op 1-0. En daarna was het gewoon kort een bakje voor ze. Ik bedoel, als je ziet hoe hun de bezetting van het veld regelen. Ja, dat is werkelijk onvoorstelbaar.
0: Ja. En de finale op 30 mei in Budapest, Arsenal. Is dat dan ook een wedstrijd waar je heel erg naar uitkijkt?
2: Ja, maar ik moet heel eerlijk wezen en schrijf hem op. Ik geef ze geen kans, Arsenal.
0: Nee, is het gewoon op? Ze kunnen eroverheen wegwezen
2: en naar Paris Saint-Germain.
0: Juist. Heb je dit genoteerd, Jorin?
4: Ik heb het gezegd,
2: Appeltijtje.
4: Appeltijtje, ja.
0: Heel fijn.
4: Martin Brein.
0: Martin Brein.
2: Juist.
0: Sprak tot ons. Ja. Er is ook nog een nieuw berichtje voor je binnengekomen van Bram. Die had trouwens gisteren ook een vraag over een beslissing van de scheidsrechter bij een andere wedstrijd. Maar die wedstrijd had jij niet gezien. Dus daar kan je eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar jij wil sowieso, en daar ging ook Bram zijn appje over. Die nu zegt trouwens, weet Martin wie er ook een gruwelijke hekel aan van Hooijdonk heeft. Johan Derksen, dus Martin is een goed gezelschap. Maar jij wil sowieso iets zeggen over het scheidsrechtersniveau. Ook in ons land. Je ergert je daaraan.
2: Ja, ik vind, ik zie de laatste weken al die na-competitiewedstrijden, de laatste scheiter die ik zelf was, die Hentgens. Dan denk ik, ja, wat doen deze mensen in godsnaam in dat zwarte pak op het voetbalveld? Want ja, die mensen zien dingen die helemaal niet gebeuren. Of die zien die dingen die ze moeten zien, die willen ze niet zien. Ja, ik vind het niveau van ons scheidsrechterskorps dramatisch.
0: Hoe zou dat komen? Is dat ook toch misschien ook wel, heeft de VAR daar ook mee te maken?
2: Ja, ik denk het wel. Want ik bedoel, je ziet af en toe ingrepen van de VAR die nergens op slaan. En als ze moeten ingrijpen, dan doen ze het niet. Dus er is die combinatie van scheidsrechter en VAR. Ja, nou, je mag van mij de VAR in de oceaan dumpen.
0: Ja, terwijl we van tevoren hadden we eigenlijk bij die VAR gedacht van dat is de oplossing voor alles. Hè? Dat gaat ervoor zorgen dat er geen fouten meer worden gemaakt. Maar het heeft toch ook eigenlijk veel verpest, hè? Misschien wel.
2: Ja, maar de ene VAR geeft voor een handsbal wel een penalty. De andere VAR geeft voor diezelfde overtreding niks. Ja, dus er is geen eenheid in die club en geen duidelijkheid over de regels.
0: Nee, het gaat jou te VAR.
2: Het gaat mij te VAR. Ik ben zeer cryptisch vandaag, vind ik.
0: De keukenkampioen-divisie nog eventjes.
2: De keukenkampioen-divisie, ja, had ik dat.
0: Nou, dat heb je opgeschreven. Ik heb het hier staan. Nou,
4: die is afgelopen, toch?
0: Die is afgelopen. Nou, ja, weet ik niet waarom. Er staat op mijn lijstje
2: ertussen. Ja, je had Almere de Graafschap gisteravond natuurlijk.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk nog wel gehad. Hè? Want ja, dus Almere blijft maar winnen in die play-offs.
2: Ja, die speelde echt heel goed voetbal. En dik en dien verdiend gewonnen. En ik hoop dat Almere naar de volgende ronde gaat.
0: De 3-1 hè, tegen de Graafschap.
2: 3-1, ja.
0: Ja, dat was ook wel een soort wolk over.
2: Ja,
0: laten we dat ook in ieder geval blijven volgen. Almere goed op weg. En vandaag stappen we weer gezellig op de fiets natuurlijk ook.
2: Ja, het is weer wielrennen. En de Ronde van Spanje voor dames. Maar morgen gaat mijn weekend weer beginnen. Want morgen begint de Giro voor mannen met als grootste topfavoriet Jonas Vingegaard. En ja, waarom noem je Jonas Vingegaard? Ja, hij rijdt voor een Nederlandse ploeg. En dan kan ik weer lekker uren bij tv'tjes zitten.
0: Ja, ik snap het. Tot slot wil je ook nog eventjes, moeten we nog even voor iets reclame maken. Je wil nog even één datum in het bijzonder even noemen.
2: Ja, voor alle oud, van mijn leeftijd, dat is rond de 70.
4: Ja. Oud, ja.
2: Ja, oud, ja. Ik durf het eerlijk te zeggen. Maar 6 juni, vanaf 9 uur 's morgens bij Duindorp SV, is een mega spektakel, wordt geregeld daar zo. De oude Haagse glorie. En ik vind, ja, ik ga er al om 8:30 naartoe. Maar het is echt geweldig om daar je oude maatjes van vroeger weer tegen te komen.
0: Ja, dat zijn hartstikke leuke bijeenkomsten natuurlijk.
2: Ja, dat is werkelijk. Rob Honke zit in de organisatie.
0: Ja, die doet dat goed.
2: Die doet het geweldig. Zeker. En dat is echt iets heel leuks.
0: Nou, mogen we absoluut niet vergeten. Het is wel echt leuk, Jorien, dat je hebt daar dus oude Haagse glorie met recht. En dat er dan ook een stukje vergane Haagse glorie mag komen. Dat is toch bijzonder.
2: Ik ga naar huis.
4: Oh, arme Martin.

0: Eric Clapton en Change the World.
1: En ja, het is toch ook nog misschien wel even goed om bij stil te staan, Jorin. Want als iemand ook eigenlijk de wereld wel wilde veranderen en misschien ook zelfs de wereld wel een beetje heeft veranderd, dan was dat wel Ted Turner. Die is gisteren natuurlijk overleden. En dat was toch, merkte ik bij mezelf wel even een ding waar ik echt bij stil stond. Ik heb er ook letterlijk bij stilgestaan, want ik heb ouderwets een paar uur naar CNN zitten te kijken.
2: Ja, waar ze station.
1: Zijn station, waar ze echt een fantastisch mooie, op een mooie manier hem herdachten. Werkelijk met ook heel veel oude CNN-sterren. Ik was echt een verstokte, nog wel trouwens als een groot nieuws is, maar een verstokte CNN-kijker. Ik weet nog dat ik, toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis, heb gestampvoet werkelijk thuis. Omdat de Casema, toen nog, de voorloper van Ziggo, CNN niet doorgaf.
2: Oh ja.
1: Eén keertje wel eens een keer op proef, toen hadden we dat voor het eerst. En ik heb toen kwam, ik geloof een president of zo, ik denk Bush misschien nog wel, die kwam naar Nederland toe. En toen hebben ze het doorgegeven tijdelijk in Den Haag. En ik heb toen 24 uur per dag gekeken ongeveer, denk ik. Ik vond dat zo magisch, dat je gewoon de hele dag, je zag toen ook Den Haag op CNN, met het Koerhuis. En dan stond Christiaan Amanpour, natuurlijk even de grootheden, stond daar dan voor verslag te doen. En ik vond dat zo magisch dat je gewoon 24 uur per dag het nieuws kon zien. En natuurlijk, hun deden ook alles live. Dus als er dan ergens iets gebeurde, dat je dat gewoon meemaakte. Dat was natuurlijk zijn droom.
2: Ja.
1: In 1980 heeft hij dat gestart. Iedereen die dacht, dat wordt helemaal niks. En daar werd nou ja, eigenlijk voor gek uitgemaakt. En van, joh, wat denk jij nou? Het ging natuurlijk ook van alles mis in de eerste dagen. Maar die man heeft natuurlijk wel gewoon een manier waarop wij naar nieuws kijken en nieuws beleven. Heeft hij natuurlijk wel veranderd en helemaal op de kaart gezet. En hij is natuurlijk 1000 keer daarna vaak slecht geïmiteerd.
2: Ja, nou ja, ook wel goed geïmiteerd trouwens, maar ook slecht inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel echt wat het bijzonder maakte, dat het inderdaad gewoon 24/7 doorging. En dat kenden we nog niet tot die tijd. In 1980, dat was ook nog wel een uitdaging, denk ik. Zeker ook met internationaal nieuws op dat moment. Maar was het ook niet gek dat het de eerste dagen af en toe niet goed ging. Maar het is natuurlijk, hij heeft daar echt is een voorloper geweest. Maar hij heeft ook wel heel erg een toekomstvisie gehad, wat natuurlijk ook is uitgekomen, ook met behulp natuurlijk van alle digitale hulpmiddelen, dat het ook echt 24/7 doorgaat. Het nieuws.
1: Maar natuurlijk de golfoorlog, dat ieder televisiestation, die eerste golfoorlog, ieder televisiestation in de wereld gewoon schakelde naar CNN en hun eigen uitzending maar gewoon afbrak, waar die drie mannen zaten, de boys van Bagdad, die met een gewone landkaartje, en wij allemaal maar denken dat we het allemaal toen live gezien hebben, in ieders herinnering, maar ons met z'n drieën gewoon vertelde, was de eerste keer dat je gewoon een oorlog live in de huiskamer kreeg, toch? Dat is. En ik hoorde gisteren zelfs dat Russen, toen het allemaal wat beter ging, nog wel eens gezegd hebben tegen mensen van CNN, ook Wolf Blitzer bijvoorbeeld, dat het einde van de Koude Oorlog misschien wel versneld is doordat CNN alles gewoon live in de huiskamer bracht.
2: En waarom heeft dat meegeholpen dan?
1: Omdat zij ook in Moskou gewoon naar CNN zaten te kijken. En ook achter het ijzeren gordijn. En ineens elkaar daar ook gewoon, staatshoofden en leiders elkaar daar zagen zitten. En bevolking live op de televisie aan het protesteren was.
2: Ja.
1: En dat misschien toch processen versneld heeft. Dat is toch wonderbaarlijk.
2: Nou, dat is wel een mooi compliment ook natuurlijk. Ja.
1: Ooit heeft hij zijn zender verkocht. Daar is hij enorm biljardair van geworden. Daar heeft hij heel veel goeds mee gedaan. Hè? Want hij was ook echt van dat hij de wereld wilde verbeteren.
2: In 2016 was zijn vermogen 2,2 miljard euro.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Hè? Ja. CNN is daar misschien dan niet helemaal beter van geworden. Van die verkoop vond hij zelf ook wel een beetje. Maar ik zag gisteren bijvoorbeeld zo'n Wolf Blitzer weer die hij heeft aangenomen. En dat blijft toch fantastisch. Ik werd er gisteren echt een beetje melancholisch ook van geworden.
2: Ja,
1: dat allemaal weer voorbij zag komen.
2: Ja.
1: Toch? Ja, en het is er nog altijd. En ze doen nog heel veel goed werk. En de man heeft heel veel betekend. In ieder geval voor ons allemaal eigenlijk. Hoe we nieuws consumeren. En wat we ook consumeren, dat is straks na 9 uur de tijdmachine. Mooie prijzen, mensen. Ja, Jorin kan er nu nog niks over zeggen.
2: Nee, het is toch geheim?
1: Ja, daar houden we het.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort.

0: Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
12: Zometeen in West wordt wakker.
13: De Radio West tijdmachine.
12: Het 9 uur regio nieuws met Bob Brinkman.
14: In het Leids Universitair Medisch Centrum ligt sinds gisteravond een patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Er staat een team van 30 specialisten klaar, dat wist de Telegraaf vanmorgen te melden. Over de identiteit van de patiënt is niets bekendgemaakt. Vandaag is de eerste zitting in de zaak rondom de dood van de 16-jarige Giannini uit Delft. Hij kwam om het leven bij een steekincident in Den Hoorn afgelopen januari. De 18-jarige verdachte beroept zich mogelijk op noodweer. En vier verdachten van het aanzetten tot terrorisme en lidmaatschap van IS komen voorlopig op vrije voeten. Het viertal uit onder andere Den Haag en Leiderdorp zou via TikTok propagandavideo's van IS hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen de vrijlatingen. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
16: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
15: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018... en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
17: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
15: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En Erwin de Hart, die is bij de ANWB.
18: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer file, 9 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Want zometeen vliegt hij weg.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ik zie de vlammen alweer eronder uitkomen. Dat is een teken dat het niet heel erg lang meer kan duren. Er wordt ook afgeteld. Dat hoor je niet, maar dat is wel echt zo.
2: En, van 100 naar 0 nu.
0: Ja, van 100 naar 0. En dan gaat hij natuurlijk, dan verkiest hij het luchtruim. En dan komen we in een jaar waar we al heel lang niet meer geweest zijn. Of misschien zelfs wel op een plek waar we nog nooit een voetstap hebben gezet. Het zou zomaar kunnen. En we stellen je 3 vragen op het gebied van Niels en muziek uit dat jaar waar we zijn. En als je al 1 vraag goed beantwoordt, dan is dit de prijs die meegaat aan boord van de Radio West tijdmachine.
2: Ja, dan ben je een leuke prijs, namelijk een spel. En dat is leuk met je kinderen of kleinkinderen om te doen. Misschien wel als jullie op vakantie gaan. Namelijk, raad wat er op je bril staat.
0: Raad wat er op je bril staat?
2: Je krijgt dus een bril op. Die krijg je opgestuurd. Hè. Dat is een spel dat je dan krijgt. En dan moet je dus raden met zinnen of met vragen waar je alleen ja of nee op mag antwoorden. En uiteindelijk kom je dus steeds dichterbij wat er dan op je bril staat.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, ik vind het een heel grappig spel.
0: Ja.
2: Ik heb het zelf nooit gespeeld, maar het lijkt me ontzettend leuk.
0: Het is hartstikke nieuw, hè?
2: Ja, dat denk ik, ja. En als je 3 vragen goed hebt, ja, dan wil je echt een hele mooie prijs ook als je de finale wint. Namelijk een nachtje weg op een hele bijzondere locatie. Je kan zelf kiezen uit 50 locaties in Nederland. En het kan een kasteel zijn of een B&B op een mooie plek. Of misschien een hotel met een sauna erbij. Daar word je helemaal in de watten gelegd.
0: Ja, dat is echt wel een bijzondere prijs, hè? Vergeet het niet. Gewoon lekker even een nachtje ertussenuit. Op een plek waar je het zelf gewoon heel fijn vindt. 070-390-5454 voor dat hele mooie, nieuwe, hartstikke leuke spel met die bril. 070-390-5454. En dus ook nog eens een keertje gewoon voor lekker weg in eigen land door jouzelf uitgekozen. Ja, ik zou het wel weten, hoor, maar ik zou eventjes bellen.

0: een leuk liedje blijft dat toch. Petula Clark.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Die gaat weer vliegen en we zijn benieuwd waar naartoe natuurlijk. Dat gaan we zo dadelijk uitvinden. Want eerst gaan wij onze gast aan boord even van harte welkom heten. Fokkelien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kit.
0: Ja, hallo. Hoe is het met je vandaag?
2: Ja, het kan niet beter, joh. Het is mooi weer. Het ziet er goed uit voor vandaag.
0: Ja, heerlijk. Word je er dan ook meteen vrolijk van als je dan 's ochtends opstaat en je kijkt uit de ramen, dat je dan denkt, nou, ik heb er zin in deze dag.
2: Ja, dat scheelt echt een... Nou, ik zou zeggen, een slok op een borrel.
0: Ja, ik kan me er alles weer voorstellen, hoor. Ik heb het ook, Jorien die zei het ook vanmorgen nog. Die was ook niet te houden toen het zo lekker licht was.
3: Ja, het was lekker vroeg licht ook.
0: Ja, dat is,
3: gebeurt nu natuurlijk,
0: dat is toch hartstikke mooi.
3: Dat het steeds lichter wordt.
0: Zeker. Fokkeline, heb je nog plannen vandaag dan om van het weer te gaan genieten? Of,
2: Ik ga wat boodschappen doen en vanavond ga ik naar Amare toe.
0: Dus,
2: de festiviteiten van de, of de herdenking van de slag om de residentie.
0: Ja, dat is zeker. Dat is ook bijzonder. Hè? Want dat is natuurlijk met de Prinses Irene Brigade, hè? Die natuurlijk Den Haag bevrijd heeft. Hè? Dat is ook iets om bij stil te staan.
2: Ja, zij hebben een jaarlijkse reunie. En dat wordt afgesloten met een concert in Amare.
0: Ja, en waarom vind je het belangrijk, ook Fokkelien, dat we ook daarbij stilstaan?
2: Ja. Weet je, als ik terugkijk naar de herinneringen van de afgelopen periode, daar zitten indrukwekkende momenten bij, maar het is heel veel feest. En ja, dit is dus specifiek van onze woonplaats, Den Haag. En ik vind het heel belangrijk dat ook jongeren weten dat die oorlog eigenlijk nooit weer moet komen. En ja, dan in deze tijd... Ja, ik vind het heel belangrijk dat daar aandacht aan besteed wordt.
3: Ja, en dat doe je dus niet alleen maar om naar een bevrijdingsfestival te gaan en lekker te feesten daar, maar juist ook terug te denken aan wat er dan ruim 80 jaar geleden is gebeurd.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dat zoiets eigenlijk nooit weer moet voorkomen.
0: Nee, en het is natuurlijk ook wat later die herdenking, hè? Want Den Haag werd eigenlijk feitelijk ook wat later bevrijd, hè?
2: Ja, 8 mei is het morgen officieel.
0: Zeker. Nou, Fokkelien, goed om daar nog eventjes bij stil te staan. Ook, dat hebben we dan nu ook gedaan. En dan stappen we nu de tijdmachine in. En dan gaan we eens even kijken in welk jaar we terecht gaan komen.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
4: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata.
0: Ja, dat zijn we meteen. We doen de deur nog niet open. Of de klanken werkelijk uit 2012 komen ons al tegemoet. We worden warm welkom geheten, Fokkelien, in dat jaar, vind je niet?
2: Ja, ik ben benieuwd wat ik er allemaal nog van weet.
0: Ja, dat is altijd gek, hè? Want hoe dichter bij het ligt, hoe minder we vaak denken te weten, hè, van zo'n jaar.
2: Ja.
0: Ja, nou, we gaan het gewoon bij je uittesten, Fokkelien. We zien het. Je krijgt 3 keer de kans. Let goed op.
2: Oké.
0: Lorien wint voor het eerst het Eurovisie Songfestival met het nummer Euphoria. Later wint ze trouwens nog een keer. Uit welk land komt Lorien?
2: Geen idee.
3: Nee, heb je het gezien, denk je, het Songfestival in dat jaar?
2: Nee, ik denk het niet.
3: Oh, ja, dan is dat een moeilijke vraag. Nou, noem een land, zou ik zeggen. Eentje die meedoet altijd.
0: Ja.
3: En altijd heel succesvol is,
0: trouwens.
2: Nee, ik ga voor Engeland.
0: Meryl Streep wint in 2012 haar 3e Oscar voor haar rol in The Iron Lady. Wie speelde ze in die film? The Iron Lady.
2: Dat zal Madame Thatcher geweest zijn.
0: Mitt Romney wordt geen president van Amerika. Hij verliest van de zittende president, die dan zijn 2e termijn ingaat. Wie was dat ook alweer in 2012? Wie was toen de zittende president van Amerika?
2: Ik denk Obama.
0: Jij zegt Obama.
5: Je hebt 2 vragen goed.
3: Ja, hartstikke goed.
0: Goed. Nou, Fokkelien, dat valt toch nog mee, hè?
2: Ja, dat valt me alles mee.
0: Zeker.
3: Ja, Thatcher en Obama, die waren goed. Dus de politieke vragen, die had je, Fokkelien.
0: Dat is gewoon een vakgebied. Dat zit in haar portefeuille, denk ik, bij Fokkelien.
3: Dat denk ik, ja. Het Songfestival, dat zat het niet. Want Lorien komt namelijk uit Zweden.
2: Oké, ja, dat is ook zo'n bekend land.
0: Ja, ook inderdaad succesvol voor het Songfestival. Ja. Maar Fokkelien, het levert je een mooie prijs op.
3: Ja, een leuke spel krijg je. Raad wat er op je bril staat. Ja, een beetje een gekkigheid eigenlijk. Maar wel echt een grappig spelletje krijg je.
2: Oké, nou, ik ga het proberen. Ja. Misschien is wel.
0: Nou, we gaan zien wat er op je bril staat, Fokkelien. Mooie herdenking gewenst vanavond ook, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, Fokkelien.
2: Doei.

0: zijn alleen mijn vriendjes hoor. Guus Meeuwis. En daarmee gingen we ook nog eventjes terug, natuurlijk, naar 2012. De Radio West tijdmachine maakte daar een tussenstop. Jazeker, want dat is natuurlijk op dit moment vol bezig. Dat merk je misschien niet, maar hier eigenlijk gewoon... dan hoor je eigenlijk de stemmen hoor je gewoon één voor één binnenkomen. Dat gebeurt natuurlijk via omroepwest.nl. Hier. Dit zijn allemaal stemmen die dus nu binnenkomen op allemaal liedjes die de eeuwige roemstatus hebben gekregen. Dankzij jullie natuurlijk in Aan de Bak hierna weer te genieten op deze zender. En dat zijn er inmiddels vele. Honderden. We gaan richting de 1000. Die gaan we allemaal uitzenden natuurlijk. Beginnen we eind mei mee, een week lang. Dat wordt één groot platenfeest. Maar ja, dan moet er wel gestemd worden.
1: Ja, zodat
0: we inderdaad in de juiste volgorde plaatsen. En onze waardering uitspreken. Nou, noem het allemaal maar op.
1: Ja, die volgorde. Ja, dat betekent dus dat sommige opeens staan. He, met Multicolor. Dan op 2 Mattia Bazar.
0: En
1: met Vicento. En dan René Vroger op 3 vooruit. Met This is the Moment.
0: This is the
1: plaat
0: moment.
1: Van Bob.
0: Van Bob Brinkman.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je misschien wel denkt... nou ja, ik kan daar wel wat hulp bij gebruiken. Ik heb wat tips nodig van waar ik dan op moet stemmen. Het zijn zoveel liedjes namelijk. En ja, hoe selecteer ik dat dan? Misschien vind je het wel moeilijk dat het via de website gaat... en ben je dan nog niet zo digitaal allemaal.
0: Dus je hebt wel gewoon even geen computer bij de hand?
1: Dat kan ook, ja. Of je vindt het gewoon heel gezellig als Bob Brinkman... onze stemservice bij je langskomt... Ja. Om dat bij jou thuis allemaal te regelen.
0: Dat is wel het beste argument, hoor.
1: Dat vind ik ook het beste argument. Ja. Hij neemt een iPad mee en een ei... Dus hij komt gezellig bij je ontbijten.
0: Ja,
1: en in de tussentijd kletsen jullie gezellig over muziek. Gaan nog even wat luisteren. Dan de stemlijst natuurlijk voor de eeuwige roem. Gaan jullie ook invullen. En dat doet hij allemaal gewoon... daar komt hij ook.
2: Hallo.
1: Hi, hallo. Dat doet hij gewoon in zijn vrije tijd.
2: Had iemand een stemservice besteld?
0: Nee.
1: En toevallig is dat dan ook bij ons in de show.
0: Ja.
1: 070-307-8080.
2: Dat komt heel toevallig uit, inderdaad.
1: Ja, dat is echt handig.
2: Zie je toch niet van tevoren?
1: Ja, nee. dat je dat ook gewoon in je vrije tijd doet eigenlijk.
2: Ja, maar Eeuwige Roem is natuurlijk wel de hitlijst van Radio West. Hè? Ja. Laten we daar niet, dat dan niet vergeten.
0: Nee, dat er niet kinderen achterover doen.
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee, nou, dat kan dus. De Bob's stemservice. Gewoon bij jou thuis. Je hoeft er maar één ding voor te doen. Je eventjes te melden en dan komt hij langs.
1: Ja, 070-307-8080. Dan kan je naar appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Tijdens het ontbijt is misschien ook gezellig als we een stemvorkje prikken samen.
1: Ach, nou, mooi.
0: Ja.
3: Eeuwige roep.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
6: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
7: Het is 1 over half 10. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
8: Tjert, goedemorgen. Jorinda. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: In het Leids Universitair Medisch Centrum ligt sinds gisteravond een patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip MV Hondius. Dat Nederlandse schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. Drie zijn er gestorven. Het ligt nu voor anker voor de kust van West-Afrika. In het Leidse ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
10: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
8: Volgens de Telegraaf gaat het om een team van 30 specialisten. Het LUMC wil om privacyredenen niet zeggen over de identiteit van de patiënt. De toekomst van de raamprostitutie in Den Haag wordt doorgeschoven naar de nieuwe coalitie. Al jaren worstelt de gemeente met de raamprostitutie in de Doublettstraat en de Geleenstraat in het centrum. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's en het is ook nog niet gelukt om voorwaardige alternatieven voor het raamsekswerk te vinden.
11: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
8: Politiek verslaggever Lot van Bree eerder vanochtend in West wordt wakker. De hoge kosten en de veiligheid van de sekswerkers zijn de oorzaak dat dit dossier al jarenlang van college naar college wordt doorgeschoven. En er was een lange adem voor nodig. Maar na 21 jaar heeft Ruud de wagen op zijn terrein bevrijd van al het onkruid. In Kwintsheul stond een wagen, een blauwe bus, op een afgeschermd stukje terrein, helemaal overwoekerd met groen. Ja, met onkruid, dat daar twee decennia de tijd had gekregen om te groeien. De eigenaar is dus de 72-jarige Ruud, die er verder niet naar om heeft gekeken. Wat zorgt voor onbegrip bij direct omwonenden. Maar dat doet hem verder niets. Bij Omroep West doet hij nu exclusief zijn kant van het verhaal. Quote, waar bemoeien die lui zich mee? Wat een dom gelul. Omwonenden willen altijd alles van je weten. Nou, het gaat ze helemaal niks aan.
7: Einde quote.
8: Maar precies. Ja. Maar na onze eerste publicatie heeft hij toch maar voor de zekerheid dus dat onkruid verwijderd.
7: Ja, je ziet nu wel echt die wagen inderdaad. Hè? Hoe die,
8: wat vind jij van die blauwe wagen? Want ik kende die wagen niet. Het merk niet. Het is heel oud dit. Ja, Lemken staat
7: ja, het
8: op de voorkant.
7: Ja, een hele oude wagen. Maar ik vind wel mooi. Het is bijna een stukje. Ja, nou, het is bijna een museumobject, zou ik willen zeggen, toch?
8: Nou ja, te bewonderen in Kwintsheul dus. Ja. Om nu goed te zien, omdat al het onkruid is weggehaald. Het onkruid wat door de wagen heen in de bus is gegroeid, dus achter het stuur zit, dat is nog niet weggehaald. Dus daar moet nog eventjes de snoeischaar aan te pas komen.
7: Oh, ik zie, want er zit inderdaad ook gewoon in de auto zitten, is ook een plantje gegroeid.
8: Achter het stuur, ja.
7: Dat is bijzonder.
8: Natuur vindt wel een weg.
7: Ja, en wie ook een weg vindt over natuur gesproken, Jordi Bloem.
12: Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Vanmiddag ook landinwaarts stapelwolken, wat minder zonneschijn, maar blijft wel droog. Zwakke tot matige wind uit noordoost of noordelijke richting. En vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10. Er zijn brede opklaringen. Het is vrij helder. Morgen opnieuw veel zonneschijn. Ook dan in de middag wat stapelbewolking, maar droog. En dan wordt het morgen warmer dan vandaag. Morgenmiddag ongeveer 19 graden. Aan zee kan het wat afkoelen met een naar noord draaiende wind. Voor de rest is de wind zwak tot matig uit oost-noordoost. En zaterdag, dat wordt de warmste dag. 20 of 21 graden. Ook dan droog en veel zonneschijn.
7: En bij de ANWB is nog altijd Erwin de Hart.
9: Ja, nog altijd. Want er staat nog steeds wat vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 2 kilometer langzaam rijden. En 11 Leiden-Bodegraven 3 kilometer file tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Dat was het met de snelweg. Wat de snelweg betreft, er rijden nog steeds minder stoptreinen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Dat komt omdat er te weinig stoptreinen zijn. En dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend.
7: Ja, nou Erwin, ontzettend bedankt voor vanmorgen.
9: Nou ja, insgelijks, anders was het nooit, was het wel uitgesproken, maar nooit uitgezonden.
7: En zo is het. Mooie teksten. Bijna poëtisch.
9: Bijna. Net niet.
7: Net niet, dat is
9: ja, jammer.
13: Willen jullie al eens koffie gaan drinken met elkaar?
9: Want ik was in de Siska Peters met Dans naar de Zon.
7: Siska, nou, dat is vandaag. Je hebt wel een beetje gelijk. Dat is vandaag natuurlijk wel. Als jullie nog even het moment even hadden met z'n allen.
13: Mag Erwin Hart nu ineens zomaar een plaatje
14: ja, maar dit is,
9: jaloers, Bob.
7: Is niet zomaar een plaatje.
13: Ja, Erwin.
14: Ja, maar dit plaatje, want dit betekent veel voor jou, hè, Erwin?
9: Heel veel. Dit heb ik gedroomd. En toen dacht ik, wat is dit voor melodie? Het gaat om het intro eigenlijk.
14: Ja, tududum, tududum. Ja.
9: En het is eigenlijk staat het voor mooi weer en positieve dingen voor mij.
7: Ja. Nou, en dat zijn we het allemaal helemaal mee eens. We kunnen nog, dat je die droom onthulde, kunnen we ons nog herinneren als de dag van gisteren. Ja. En wat mooi is van dit plaatje is eigenlijk dat wat je nu buiten ziet, dat voel je dan meteen zelfs met je ogen dicht. Het is ook even de beste intro's uit de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
14: Ja, het is wel een jammer dat je erheen loopt.
7: Ja, maar wel lekker.
9: Nee.
13: Moet ik nog afkondigen eigenlijk?
7: Nee, natuurlijk niet zo. Ben je
9: het is mooi. Tot zover.
7: Nee, niet. Want hier komt Siska.

0: Ja, Siska Peters, dat we dat weer even tevoorschijn hebben gehaald. En Dans naar de zon. Het is echt, oh, ja, dit, hè, dit is het eigenlijk. Het begin van het nummer. En dan die overgang. Het is een heel ding ooit geweest, als je dat gemist hebt, in ons programma In West Wordt Wakker. Omdat dus Erwin de Hart er echt van gedroomd had. Ja. Die had dit liedje helemaal in zijn gedachten en dat moest eruit.
1: Vooral dat intro. Dit. Ja, en we hebben toen helemaal uitgezocht welk liedje het was en waarom dat hij er zo blij van werd. En vandaar dat het toch een beetje centraal staat. Ja, überhaupt als het mooi weer is. Maar zeker als we dan Erwin de Hart aan de lijn hebben.
0: 1975, wat misschien even leuk is om te weten, is dat Siska Peters toen in Soest woonde. In dezelfde straat als Peter Koelewijn, maar ook in dezelfde straat als George Kooijmans van de Golden Earring.
1: Nou, wel een succesvolle straat.
0: Ja, ze zijn zelf ook nog eens een keer met z'n allen koffie gaan drinken.
1: Ja, dat snap
0: je. Je hebt het niet van mij, maar het is echt waar. Het is gebeurd. Nu we toch allemaal in de Golden Earring herinneringen ook zitten. Hè, vanmorgen natuurlijk ook met CSL Zuiderwijk. Is toch leuk om te weten.

0: Tracy Chapman. And baby, can I hold you? Kwart voor tien geweest op Radio West in West wordt wakker. Ja, het gaat gebeuren.
1: We gaan er door!
0: Want hij is namelijk as we speak op dit moment zijn tas aan het uitpakken. Bernard ter Horst. En neemt ook plaats. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: De aan de bak tas wordt uitgepakt. Ja. Er zit heel veel in nog, hè?
2: Ongelooflijk. Ik ben halve administratie nog kwijt, nou, maar het gaat goed komen.
0: Wat heb jij een hoop administratie?
2: Ja, zeg. Joh, het is echt niet te geloven. Ja. Nou, ja,
0: goed. Hoor je het maar eens terug. Straks dus in ieder geval.
2: Dank je. Je bent ook erg, jij.
0: Ja. Angelique, bonjour.
3: Bonjour, tout le monde.
0: Ik hoor jou vanmorgen en dan komt dus heel gek, komt dit in me op. Moet je opletten.

0: Ja, dan hoor ik jouw stemgeluid en dan ineens dan zit dit liedje in mijn hoofd.
1: Die Lenny Kortom.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik hoor de nachtegaal, Angelique.
1: Wat leuk, zeg.
0: Ja, vind ik zelf ook. En daar gaan we ook iets mee doen, hè? Want je hebt de nachtegaal in het vizier.
1: Ja, ik vind het eigenlijk, als je hoort nachtegaal, dan denk je van, ja, dat is een soort van romantische vogel toch wel een beetje. Nou ja, die gaan we dus vanavond gaan we die horen. Ik weet niet of we ze gaan zien, maar we gaan ze wel horen.
0: Oh, ik word er nu al een. Horen ze even, zeg.
1: Ja. Leuk, hè?
0: Oh, die is echt opgewonden, deze. Ja.
1: Ja, het is echt. Het is nachtegalentijd. Nachtegalentijd in de Noordduinen. Want we gaan naar Noordwijk. Vanavond is er een wandeling, een nachtwandeling. Van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds.
0: Oh, het refrein. En nachtegaal, liefdeslied
2: voor een man. Daar gaat de uit zijn tijd.
0: Ja, prachtig inderdaad. De nachtegaal. We gaan hem vanavond horen of misschien ook zien inderdaad. Ja,
1: het zou toch leuk zijn als Lenny Koer erbij zou zijn?
0: Ja, nou die is... Ja.
3: Ik weet niet of de nachtegaal dan ook blij is.
0: Nee, die trekt ze misschien wel terug.
1: Dat is
0: concurrentie,
1: ja.
0: Ziet hij dat, hè?
1: Ja. Precies, absoluut. Verzamelen vanavond op het parkeerterrein Wandveld aan de zijde van Groot Hoogwaak. Je moet gewoon naar de Noordduinen van Noordwijk, langs de zeereep. Daar wordt ook gewandeld. En ja, dan gaan we de nachtegaal. Gaan we horen.
0: Sorry, Angelique, sorry.
1: Ja, maar zo'n nachtegaal, ja. Die kan je, ja, daar moet je er ook wel naar luisteren.
0: Zeker, ja.
1: Slechts weinigen hebben hem ooit gezien. Het is een onopvallende vogel. Ja, als je hem hoort, dan denk je, nou, dat moet een hele mooie vogel zijn. Maar hij is eigenlijk heel onopvallend. Hij is een beetje zandkleurig. En hij valt daardoor een beetje weg eigenlijk in die Noordduinen. Maar dat is natuurlijk expres. Want hij wil eigenlijk niet gezien worden.
0: Nee.
1: Maar hij wil wel gehoord worden. Maar waar het duister
0: is, heeft niet een doel. Kom maar hoor, Lenny, ga maar. Ja. Nou, je ziet hem dus niet, want dat wil hij niet.
3: Wat een leuk nummer eigenlijk.
0: Ontzettend leuk nummer eigenlijk. Je hoorde te weinig, eerlijk gezegd. Ja.
3: En nu lullen we er ook doorheen, dat is ook lullig.
0: Dat is wel zo. Ja. De nachtegaal. Eén vraagje nog even daarover, Angelique. Wat zijn we niet te vroeg, omdat het een nachtegaal is, dat we dan in de avond gaan?
1: Nee, de nachtegaal die wil toch, voordat het donker wordt, wil hij toch wel wat zeggen. Dus daarom 8 uur is een prima tijd, want dan gaat de zon gaat langzaam onder. En dan gaan ze toch een beetje contact met elkaar zoeken. Ja, en in het donker, ja, dan gaan nachtegaalen ook slapen.
0: Ja, zeker. Oh, Lenny Koer nu ook. Wat fijn.
3: Dat is de lokroep.
0: Wat lief, dit is de lokroep.
3: Van Angelique, kom alsjeblieft vanavond.
0: Wordt geroepen.
1: Ja, als je wil vanavond meelopen, kijk even op de website www.strandloper.nl. Het is een wandeling voor volwassenen. Kinderen van 8 jaar zijn welkom, maar wel onder begeleiding van een volwassene. En neem zelf, als het lukt, een verrekijker mee.
0: Ja, en dat is allemaal voor de mensen die het gemist hebben. Ik kan me niet voorstellen, maar dat is dus allemaal in de Noordduinen van Noordwijk, hè?
1: Zo is het.
0: Ja, dankjewel, Angelique. Wat een toestand ineens, hè?
1: Ja, leuk.
0: Ja,
1: ik hou daar wel van.
0: Nou, ik ook. Zometeen, doen we een beetje rustig voor de nachtegaal. Zometeen na 10 uur gaan we aan de bak. Wat gaan we doen, Bernard?
2: Ja, moet ik ook zachtjes praten?
0: Ja,
2: dat
0: dan doen.
2: Maar ja, anders van ik die nachtegaal bakken, ja, natuurlijk. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de tijdmachine, die komt voorbij. We gaan weer aandacht besteden aan de eeuwige roem. We hebben een ambassadeur die even aandacht aan zo'n nummer gaat geven. En we gaan naar het jaar 1979 in de archiefbak en 1973.
0: Ja.
2: En jij zit altijd te wachten, wat is het thema voor de plaat voor 12?
0: Graag.
2: Dat is het thema Jong.
0: Pardon, Jong? Paul Jong?
2: Nee, ja, nee, het moet in de titel zitten.
0: Forever Jong.
2: Heel goed.
0: Oh, Alpha Film.
3: Wat goed.
2: Ja, dat is 1.
0: Angelique, zeg eens wat. We are the Young, Dan Hartman.
2: Het had gekund, ja. Maar die andere is Advice for the Young at Heart van Tears for Fears.
3: Oh, ja.
0: Dat is heel mooi. Mooi. Prachtig. Nou, we zijn er al uit voor die wordt het. Dus we hoeven niet met stemmen, mensen. Dat is geen probleem.
2: Nee, we stemmen maar lekker.
0: Ja. Tot morgen, Angelique. Ontzettend bedankt.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Doei.
0: Oh ja.
3: Oh, daar komt hij weer. De nachtegaal, wat mooi zeg.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger

0: opgeleide.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vecht

0: Willem.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
3: Het is een halve minuut over 10. Dit is Radio West. Straks in Aan de Bak, de archiefbak, eeuwige roem en de tijdmachine. Maar nu eerst Bob Brinkman met het nieuws.
4: De Seidwendetunnel richting Wassenaar, de N14, gaat vanavond en vannacht dicht. Sinds begin maart is één rijstrook in de tunnel afgesloten vanwege schade aan het wegdek. Het asfalt moet vernieuwd worden en dat gaat dus vanavond gebeuren. In het Leids Universitair Medisch Centrum ligt sinds gisteravond een patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus. Er staat een team van 30 specialisten klaar, schrijft de Telegraaf. Over de identiteit van de patiënt is niets bekendgemaakt. En vandaag is de eerste zitting in de zaak rondom de dood van de 16-jarige Giannini uit Delft. Hij kwam om het leven bij een steekincident in Den Hoorn afgelopen januari. De 18-jarige verdachte beroept zich mogelijk op noodweer. Meer regionieuws hoor je om 10:30. Nu het overige nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepwestadverteren.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
12: Tot 12 uur Aan de Bak.

was dat There Must Be an Angel. The Eurythmics, dit is Radio West. Goedemorgen, het is aan de bak. Ja, tijd voor aan de bak. 13,5 minuten over 10. Patrick van Houten nog lekker op vakantie. En dat betekent dat ik er voorlopig voor je bij ben. Bernard Rost is de naam. En we gaan weer 2 uur lang de vaste items afwerken in dit programma. En die zijn altijd heel erg leuk. 2 keer de archiefbak. Die zitten allebei...

was dat There Must Be an Angel. De Eurythmics, dit is Radio West. Goedemorgen, het is aan de bak. Ja, tijd voor aan de bak. 13,5 minuten over 10. Patrick van Houten nog lekker op vakantie. En dat betekent dat ik er voorlopig voor je bij ben. Bernhard Rost is de naam. En we gaan weer 2 uur lang de vaste items afwerken in dit programma. En die zijn altijd heel erg leuk. 2 keer de archiefbak. Die zitten allebei in de jaren 70, als ik het goed heb. Inderdaad, ja. In beide uren gaan we naar de jaren 70 in de archiefbak. We gaan met een ambassadeur kijken naar hoe de stand is. Althans, die gaat even een plaat uitlichten waarop je kan stemmen voor de eeuwige roemlijst. We spelen de tijdmachine. En om het even niet te vergeten, dit is aflevering 2275 van Aan de Bak. En als je nog iemand weet die jarig is en die wil je graag gefeliciteerd hebben op de radio, doe dat dan even. Meld er haar of hem even aan op aandebak@omroepwest.nl. Dus je kunt je jarige aanmelden op aandebak@omroepwest.nl. En laat ik het vooral niet vergeten, we draaien veel

0: Wat een heerlijk nummer blijft het toch. Santana, I'll Be Waiting.
1: De plaats voor 12.
0: En zoals je weet, kun jij kiezen welke platen we gaan draaien voor 12. We zetten het altijd zo rond 7 uur al op Facebook uit welke nummers je kan kiezen. En vandaag is het thema jong. Je kan kiezen uit twee nummers. Ik laat ze even horen een stukje.
2: Nummer

Wordt het 1 of wordt het 2? Welke ga je kiezen? Dat is Advice for the Young at Heart. Dat is de eerste van Tears for Fears. Of wordt het Forever Young van Alphaville? Eén van de twee gaan we draaien. Je kunt stemmen. Ga daarvoor naar onze Facebookpagina. Maar je kunt ook even naar het WhatsApp-nummer gaan van Radio West. Maar het handigst is altijd de Facebookpagina. Zo is het maar met. Nou, we horen het straks wat het is tegen 12. Nu Olivia Dean op de radio. I could be-

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Kooijmans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem, die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
11: Het is 1 minuut over 10:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Het regionieuws nu met Bob Brinkman. Goedemorgen, Bob.
12: Goedemorgen, Bernard. Vandaag is de eerste zitting in de zaak rondom de dood van de 16-jarige Giannini uit Delft. Hij kwam om het leven bij een steekincident in Den Hoorn afgelopen januari. De 18-jarige verdachte zit niet meer vast en beroept zich mogelijk op noodweer.
13: En het noodweer in deze zaak gaat erom dat hij volgens zijn advocaat Peter Plasman, omdat hij aangevallen is, Giannini zou dus de scooter van de verdachte hebben willen stelen. En ja, in een gevecht of een worsteling die daar ontstaan is daarbij, is Giannini gestoken.
12: Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer eerder vanochtend in West wordt wakker, hier op Radio West. In het Leids Universitair Medisch Centrum ligt sinds gisteravond een patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip MV Hondius. Dat Nederlandse schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en stierven. Het ligt nu voor anker voor de kust van West-Afrika. In het Leidse ziekenhuis zijn ze goed voorbereid. Volgens de Telegraaf staat er een team van 30 specialisten klaar. Het LUMC wil om privacyredenen niet zeggen over de identiteit van de patiënt. En 4 verdachten van het aanzetten tot terrorisme en lidmaatschap van IS komen voorlopig op vrije voeten. Het viertal, onder andere uit Den Haag en Leiderdorp, zou via TikTok propagandavideo's van IS hebben verspreid. Daarin werd aangezet om Joden, magiërs, kruisvaders en Russen te vernietigen. Alle 4 mogen zij de zaak dus in vrijheid afwachten. Ze moeten zich wel aan bepaalde regels houden. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen de vrijlatingen vanwege de ernst van de zaak.
11: Ja, en als ik naar buiten kijk, schijnt de zon, maar wat doet het weer? Jordi Bloem.
14: Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Vanmiddag ook landinwaarts stapelwolken, wat minder zonneschijn, maar blijft wel droog. Zwakke tot matige wind uit noordoost of noordelijke richting. En vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10. Er zijn brede opklaringen. Het is vrij helder. Morgen opnieuw veel zonneschijn. Ook dan in de middag wat stapelbewolking, maar droog. En dan wordt het morgen warmer dan vandaag. Morgenmiddag ongeveer 19 graden. Aan zee kan het wat afkoelen met een naar noord draaiende wind. Voor de rest is de wind zwak tot matig uit oost-noordoost. En zaterdag, dat wordt de warmste dag, 20 of 21 graden. Ook dan droog en veel zonneschijn.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: I can get no satisfaction. The Rolling Stones. Ze blijven maar doorgaan, die mannen. En een grote schare fans, nog steeds natuurlijk. Ja, het is er weer tijd voor.
1: De archiefbak.
0: En in het archief gaan we naar
2: 1979.
0: Een groep studenten van de Technische Hogeschool van Eindhoven vestigt in juni 1979 het wereldrecord zuinig autorijden. De Eindhovense constructie weet met 1 liter benzine ruim 732 kilometer af te leggen. En dat is 150 kilometer meer dan het vorige record, dat op naam stond van een Engels instituut. De Technische Hogeschool van Delft, zoals het dan nog heet, krijgt bij de zuinigheidsmarathon de prijs voor het meest innovatieve ontwerp met een zelfgebouwde 10cc-motor. En dan de reiswereld. Die pleit in 1979 voor vakantiespreiding. Dat doet de internationale reisorganisatie Hotelplan bij de presentatie van het winterprogramma in juli op Scheveningen. Als de vakanties beter gespreid worden, kunnen de prijzen omlaag, omdat hotelcapaciteit dan doeltreffender benut kan worden. Dat kan wel 10-20% schelen in de prijs. Op dat moment zijn vooral ouders met schoolgaande kinderen de pineut, omdat ze de dure hoogseizoentarieven moeten betalen. Nou, het is nog niet helemaal veranderd, volgens mij, sinds 1979. Maar dat terzijde. In het Museum voor het Onderwijs in Den Haag is in 1979 de tentoonstelling Mens en Computer te zien. De ontwikkeling van telraam tot computer wordt uit de doeken gedaan. En die tentoonstelling is al behoorlijk speels en interactief opgezet.
3: Hier worden onder andere leerlingen van scholen vertrouwd gemaakt met de werking van deze elektronische apparatuur, die uit het moderne leven niet meer is weg te denken. Ook de veelbesproken chip is er te zien. De microcomputer die in allerlei apparaten kan worden ingebouwd en waarmee de automatisering in de industrie bijvoorbeeld aanzienlijk kan worden versneld. Ook wordt er gedemonstreerd met een kleine computer waarmee de juiste spelling van een woord gecontroleerd kan worden. De computer noemt iedere aangeslagen letter en geeft aan of het woord goed of fout is gespeld.
2: M-O-N-E-Y 1979.

0: Ja, dit soort muziek klinkt toch altijd het lekkerst als de zon schijnt, vind ik. Umberto Tozzi was dat en Gloria.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het is weer tijd, je kan weer gaan bellen. We pakken bellen nummer 5. Laten we dit snel doen inderdaad voor de tijdmachine. Als je mee wil spelen, bel dan even voor de tijdmachine. En ja, het nummer hoef ik bijna niet meer te noemen, want ja, dat wordt alweer gedraaid hier. Dus wacht lekker af. Straks na de volgende plaat spelen we de tijdmachine. En die volgende plaat, die is van Michael Bublé. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal wel, hè? Ja. Everything.

0: Ja, mooi zingen kan hij wel. Michael Bublé was dat. En het heet allemaal Everything. En het is de hoogste tijd voor...
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Inderdaad, we gaan hem weer spelen. De Radio West Tijdmachine. De hoofdprijs van deze week is een unieke overnachting. En dat is een overnachting voor twee personen. Je kan een hotel kiezen wat bij je past. Dat kan natuurlijk een gastronomisch arrangement zijn. Of je kan voor luxe gaan met een sauna. Of een B&B met een uitgebreid ontbijt. Dat maakt allemaal niet uit. Je kunt kiezen uit meer dan 50 bijzondere plekken in heel Nederland. Ja, we gaan natuurlijk weer met iemand dat spelen. En dat iemand, of die iemand, is vandaag Wil van Lummel. Goedemorgen, Wil.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je was helemaal blij dat je erdoor kwam, hè? Wil?
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, ik hoor. Je was helemaal blij dat je erdoor kwam, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Je bent er toch bijna nooit door?
0: Nee, dat is, het loopt altijd storm als we dat gaan spelen, het spelletje.
2: Ja, waarom?
0: Maar gelukkig...
2: Je moet wel.
0: Ja, zo is het. Maar
2: ik denk dat je nog nooit iemand hebt getroffen die niet blij is als die erdoor is.
0: Nee, dat klopt. Nee, ze hebben nooit gezegd. Hey, Gert, van nou ben ik erdoor, dan wil ik niet mee. Ik hoor een toontje tussendoor. Ik weet niet wat dat is, maar... Zit dat bij jou in je telefoon? Wil? Wil? Hallo, Wil? Het gaat niet helemaal goed bij Wil, de telefoon, geloof ik. Ik krijg nu straks ineens een andere kandidaat aan de lijn. Wil? Ja, zo kunnen we het spelletje niet spelen, Wil. Wat een toestand. Wil? Hallo? Nou. Dat was Wil. Dus, niet de bedoeling om zo het spelletje te spelen natuurlijk. Nou ja, wacht even. Ik zie dat ze nog een keer belt, dus we gaan Wil nog... Het gaat niet helemaal goed bij Wil, de telefoon, geloof ik. Ik krijg nu straks ineens een andere kandidaat aan de lijn. Wil? Ja, zo kunnen we het spelletje niet spelen, Wil. Wat een toestand. Wil? Hallo? Nou. Dat was Wil. Dus, niet de bedoeling om zo het spelletje te spelen natuurlijk. Nou ja, wacht even. Ik zie dat ze nog een keer belt, dus we gaan Wil nog een keer te pakken nemen. Als lukt hier nu.
2: Ja, hallo.
0: Ja, wat deed je nou, Wil?
2: Ja, ik deed helemaal niks. Maar er is op het ogenblik af en toe een beetje, ik was bijna vergeten,
0: ja.
2: Een beetje iets raars met mijn telefoon.
0: Ja, dat was zeker raar. We hebben er in de hele regio van mee kunnen genieten.
2: Ja, nou zeg dat wel.
0: Ja, maar goed.
2: Ik hoop nou dat het wel goed gaat.

0: Ja, dat hoop ik wel. We gaan het heel gauw spelen, want anders hebben we niet eens meer tijd om het spel te spelen. Dus nee, we starten het.
1: Nee, zo is dat. Ja.
0: We gaan in de tijdmachine zitten met z'n tweeën. Hou je vast.
2: Deuren gaan dicht.
0: Ja.
2: Deuren gaan open.
1: Ja.
0: Welk jaar zijn we? 1998.
1: Ja, ja.
0: We zijn in 1998, ja. En ja. Waar was jij toen, Bill? Weet je dat nog?
1: Toen was ik al in Den Haag, zoals nu nog steeds.
0: Oké. Okay. Dus een echte Hagenaar of Hagenees. Maakt niet uit, maar in ieder geval Haagse.
1: Ja.
0: En was je toen nog aan het werk of zo?
1: Ik was in Den Haag.
0: Ja.
1: Toen, ja.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan 3 vraagjes stellen, Wil. Ben je er klaar voor?
1: Ja, natuurlijk.
0: Je weet het, hè? Als je 1 of 2 vragen goed hebt, dan ben je de dagprijs. Dat is een leuke cadeaubon van €50 van Pluto Sport. En anders ding je zelfs, als je ze alle 3 goed hebt, nog mee voor die hoofdprijs die ik net noemde. Dus laten we maar gauw beginnen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Welke Amerikaanse film over het zinken van een schip wint in 1998 11 Oscars? Dus welke Amerikaanse film?
1: Ja, Titanic, toch?
0: Titanic, zeg jij. Oké, okay, dan gaan we door naar vraag 2. In welk pretpark wordt in 1998 de indoor achtbaan Vogelrok geopend? Ja. In welk pretpark wordt in 1998 de indoor achtbaan Vogelrok geopend?
1: Is dat in de Efteling?
0: Ik schrijf Efteling op. En dan gaan we naar de 3e, dat is Jeltje van Niebehoven. Die wordt in 1998 de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. En later wordt ze ook nog raadslid namens de PvdA in een plaats in onze regio. En welke plaats is dat?
1: Nou, ik ga maar voor Den Haag.
0: Jij gaat voor Den Haag. Nou, je hebt...
1: Ik hoopte dat je haar partij vroeg.
0: Nee, dat staat er niet inderdaad. Nou, maar we gaan dus even aan de machine vragen.
1: Ja, doe dat.
0: Hoeveel vragen jij goed hebt? Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Zeker.
2: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja! Nou, het was een moeilijke start, maar je hebt gewoon alle 3 de vragen goed. Hey.
1: Oh, nee, zeg, dat is niet te geloven.
0: Ja, nou, dat heb je hartstikke goed gedaan, Wil. Echt.
1: Ja.
0: Hartstikke geweldig. 3 vragen heb je goed. Ja. Het eerste was inderdaad dat schip 11 Oscars voor de Titanic. De indoor achtbaan Vogelrok, dat was inderdaad de Efteling. En,
1: ik dacht, dat had eens een keer gehoord dat hij daar was.
0: Ja. En Den Haag natuurlijk was voor de Jeltje van Niebehoven. En Jeltje was, ik zei trouwens in de vraag, hè, die was namens de PvdA. Dus dat stond al in de vraag. Maar jij hebt ze alle 3 goed. Dat betekent dat je ook nog meedingt voor de hoofdprijs deze week. En die gaat er aanstaande vrijdag tussen 4 en 7 uit. Dus lekker luisteren dan ook weer natuurlijk. Ja, toch? En de dagprijs, dagprijs komt sowieso naar je toe.
1: Ja.
0: En dan dank ik je hartelijk voor het meespelen in deze aflevering Tijdmachine. We gaan er nog meer doen vandaag.
1: Wat gegevens hebben jullie, hè?
0: Ja, nou, blijf nog even hangen, dan check ik het even zo. Ja?
1: Oh ja, prima.
0: Dankjewel, Wil. Ja, bedankt voor het meedoen. Dag.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet...

0: VVD en LPF gaan samen formeren. Gemeentebelang Westland en VVD zaten ook in de vorige coalitie. De Zuidwendetunnel richting Bassenaar gaat vanavond en komende nacht dicht wegens werkzaamheden. Sinds begin maart is één rijstrook in de tunnel gesloten omdat het wegdek beschadigd is. Op het terrein van het bureau voertuigenonderzoek van de politie in Den Haag is gisteravond een auto in brand gevlogen. Auto's daar zijn in beslag genomen na een ongeluk of een delict. Waarom de auto die in brand vloog in beslag genomen was, is niet bekend. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
8: Tot 2:00.

0: Cher en Strong Enough. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze zonnige donderdag. Al een beetje op weg naar het weekend. Zometeen horen we van onze weerman Jordy Bloem over een klein half uurtje hoe het weekend gaat worden. En ik denk dat hij goed nieuws heeft. We gaan alvast warm draaien tot 2 uur. Dat doen we zometeen in het volgende uur met Bob Brinkman. Je hoort hem al de hele ochtend natuurlijk met echt serieuze nieuws uit de regio. Maar zometeen, nou ja, over serieus nieuws gesproken, shownieuws. Met niemand minder dan de jubilerende, hij is 65 jaar geworden, René Vroeger. Hij heeft een mooie nieuwe plaat uit. Dat is een opmaat naar een duettenalbum. En we gaan straks eens even bellen met René Vroeger. Dat doen we over een uur ongeveer. En zometeen over een paar minuten. Ja, gisteren ging dat even niet door. Maar spreken we Marcella Rogga. Zij is de hoofdrolspeelster in de musical over het wereldberoemde dagboek van Anne Frank. Je Anne, die komt naar de Rijswijkse Schouwburg. En dat is over 2 dagen al. Zometeen bellen we met haar over de indrukwekkende voorstelling die zij elke keer weer aflevert. Verder natuurlijk de tijdmachine.
1: Op de kaart.
0: En Gwen is er natuurlijk. Gwen Ouwehand. Hallo Gwen.
2: Hallo Menno.
0: Hoi. Ja, ik klink een beetje schor, merk ik nu opeens. Maar ik heb net met Bob Brinkman een nummer in staan zingen voor René Vroeger. Ja, en ik hoor nu aan mijn eigen stem dat ik dat misschien beter niet had kunnen doen. Dat waren een paar octaafjes te hoog.
2: Even goed de keel schrapen, Menno. Dat komt helemaal goed.
0: Ja, goed. Nou, ik laat gewoon het woord even aan jou. Want na gisteren Leiden gaan we er vandaag weer op uit, hè?
2: Ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd waar de dartpijl ons vandaag weer naartoe leidt. Dus laten we hem maar gooien.
0: Zal ik het gelijk doen? Eens even kijken hoor, Gwen, waar we naartoe gaan. Hop! Je hebt wel lekker weer vandaag, dus ik hoop op een lekkere buitenlocatie ook.
2: Ja, zeg dat.
0: Dit is wel mooi. Het is een beetje richting Westland en zo. Even kijken hoor, waar dit precies is. Dit is wel mooi. Hier zijn we een tijd geleden geweest, dat is alweer lang geleden, in Kwinshul.
2: Kwinshul?
0: Ja, klein plaatsje.
2: Okay. Nou, de dartpijl weet ze wel weer te vinden vandaag.
0: Ja, benieuwd wat daar te doen is. Nou, hoor je over een half uurtje. Tot zo, Gwen. Hoi.
2: Tot zo.

0: Ike en Tina Turner en River Deep, Mountain High op Radio West. Het is 11:45. En we gaan het eens hebben over een indrukwekkende musical die komende zaterdag in de Rijswijkse Schouwburg te zien is. Je Anne, de musical over het wereldberoemde dagboek van Anne Frank uiteraard. Het is een indrukwekkend verhaal. Mooi neergezet in 2010 en 2014. Ook al in de theaters met lovende recensies. En nu dus terug met evenzeer lovende recensies. Ik ga een klein stukje laten horen. Zo klinkt dat ongeveer, deze musical.
1: People of Western Europe.
2: Lieve Kitty, ik ben 13 jaar oud.
3: Misschien is het wel een fase waar we door moeten. Misschien gaat het gewoon voorbij.
4: Misschien wel.
5: Het is alles wat ik heb. Wat was dat?
6: En we hebben elkaar.
7: Weet hij dat er een deur zit achter de boekenkast?
2: Ja, ik weet nog.
0: Ja, mooi. En dat in de week van 4 en 5 mei. Marcella Rogga, zij speelt de hoofdrol, de rol van Anne in deze musical. Goedemiddag, Marcella.
8: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
8: Hallo.
0: Hoe is dat om in die musical die rol te spelen?
8: Ja, heel bijzonder. Het is echt een hele eer om dat te mogen doen. En vanuit Anne het verhaal aan de mensen te vertellen. Dat is echt heel erg fijn om te doen.
0: Ja, is het ook moeilijk?
8: Zeker, ja, absoluut. Het is heel moeilijk. En dat ligt hem voor mij voornamelijk bij het feit dat iedereen eigenlijk wel weet wie Anne Frank is geweest.
0: Mm-hmm.
8: En die heeft daar zo zijn of haar eigen beeld bij gemaakt. En ja, dat wil je toch, dat heb ik zelf ook gedaan natuurlijk. En dat wil je dan op zo'n puur mogelijke manier ook overbrengen.
0: Ja.
8: En dat iets wat wel dan aan de verwachtingen van de mensen voldoet, zeg maar.
0: Ja,
8: zoals zij misschien zelf ook een beeld hebben van Anne.
0: Ja, zeker. Ik denk dat iedereen daar zijn eigen beeld misschien wel een beetje van heeft. Maar waar heb jij dan zeg maar dat beeld vandaan gehaald? Uiteraard uit het boek. Heb je veel beelden gekeken ook? Hoe werkt dat?
8: Ja, klopt. Ik heb inderdaad documentaires gekeken, zoveel mogelijk. Ook over Anne Frank natuurlijk zelf, maar ook over de hele periode en de andere onderduikers. Series, boeken gelezen. Ja, en voornamelijk inderdaad het dagboek. Daar heb ik wel de meeste informatie uit gehaald.
0: Ja, ja, het is wel bijzonder, hè? Want jij hebt de rol van Anne overgenomen van je zus, hè? Van Sylvana, die in 2024 nog die rol vertolkte. Heb je ook veel aan je zus gehad,
8: klopt,
0: wat dat betreft?
8: Ja, dat sowieso. Het is heel erg bijzonder om dat van haar te hebben mogen overnemen. We hebben er ook wel veel over gepraat. Maar we hebben ook wel heel erg afgesproken en gezegd, ja, jij moet er ook je eigen Anne van maken. Want je kan, of het nou je zusje is of een andere actrice, je kan nooit iemand echt gaan kopiëren, want je moet een rol echt eigen maken.
0: Mm-hmm.
8: Dus we delen vooral de eer en de dankbaarheid dat we deze rol allebei hebben mogen spelen. En zo hebben we een eigen draai gemaakt. Allebei een eigen draai gemaakt aan Anne Frank zelf.
0: Ja. Ja, mooi. Is er ook iets, nu je er zo in verdiept hebt, hè, nu je in die rol moet kruipen, is er ook iets wat naar boven is gekomen dat je zegt van, god, dit wist ik eigenlijk helemaal niet, dat dit maakt het bij mij los, haar leven?
8: Dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat er wel meerdere dingen zijn geweest die ik nog niet zo goed wist. Ik heb wel een paar jaar geleden het dagboek een keer gelezen, maar nu lees je het natuurlijk op een hele andere manier. Je leest het ook eigenlijk met een schriftje ernaast om gelijk al aantekeningen te maken.
0: Mm-hmm.
8: Maar wat mij voornamelijk heel erg is opgevallen is dat ik niet wist dat zij nog zoveel hoop had in al die jaren. En dat vond ik toch wel iets heel erg moois. En ze schrijft heel erg over later en over na de oorlog en de hoop dat alles goed komt. En die hoop heeft ze echt nog tot aan het einde, houdt ze die vast.
0: Ja.
8: En met wat ze later allemaal wil gaan doen. En dat vind ik echt heel erg mooi.
0: Ja, en ook inspirerend eigenlijk voor ons allemaal nog steeds, hè?
8: Nou, zeker. Ja, absoluut.
0: Ja.
8: En dat is ook wel wat een beetje centraal staat in de voorstelling. We proberen die hoop ook heel erg te laten zien.
0: Ja.
8: Het is niet allemaal alleen maar zwaar en verdrietig.
0: Nee.
8: Wat het natuurlijk ook absoluut is, hè?
0: Ja.
8: Want dat is gewoon het verhaal.
0: Ja. Ja, het is, kijk, mensen die zeggen van ja, een musical, hoe kun je dat nou doen, hè, over het dagboek van Anne Frank? Maar ja, als je het hebt gezien, het is heel, ja, het wordt heel integer gespeeld. De liedjes zijn ook ontzettend mooi. En want jullie zijn met deze bewerking heel bewust bij het verhaal gebleven. Hè? Niet dramatiseren of bewerken. Het is echt het verhaal uit het boek.
8: Ja, dat klopt. Ja, ja, er zijn echt ook wel echt wel zinnen in de gesproken teksten of in de nummers die letterlijk zijn overgenomen van bepaalde stukken uit het dagboek.
0: Mm-hmm.
8: Het verhaal is inderdaad echt overgenomen vanuit het dagboek van Anne Frank. Dus het wordt ook vanuit Anne zelf verteld. En hoe zij de bepaalde mensen die ook in dat achterhuis waren, ook zag.
0: Ja.
8: Daar heeft zij haar eigen beeld van gemaakt. En dat is wat we aanhouden in de voorstelling inderdaad.
0: Ja, mooi. Goed. Jullie hebben nog een paar voorstellingen te gaan. Waaronder dus die in Rijswijk komende zaterdag. Rijswijkse Schouwburg. Ik zag dat er nog een paar tickets waren. Want ja, het loopt storm op deze voorstelling. Uiteraard, zou ik zeggen. Hoe zijn de reacties van de mensen in de zaal?
8: Ja, heel erg mooi. Het is natuurlijk een verhaal wat dus iedereen kent. Wat ik net ook al zei.
0: Mm-hmm.
8: Dus ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken, waarom zou ik er nog naartoe gaan? Of wat jij net ook al zei, hoe kan je nou een musical maken over het verhaal van Anne Frank?
0: Mm-hmm.
8: Maar het is toch door de hoop die we laten zien, gaan mensen ook deels met een goed gevoel uit de zaal, om toch zo ook die hoop in je eigen leven vast te houden en mee te nemen. En ondanks dat het verhaal natuurlijk eindigt zoals we weten dat het eindigt, worden mensen er wel helemaal in meegenomen.
0: Ja, mooi.
8: Tot op het laatste moment.
0: Ja, en die hoop, je zegt het, het woord is al een paar keer gevallen, maar dat is staat wel centraal in jullie voorstelling. Goed. Hey, we gaan. Ik wens je ontzettend veel succes. En wie er nog naartoe wil, komende zaterdag dus een paar kaarten nog te krijgen in de Rijswijkse Schouwburg. Je Anne, met Marcella Rogga dus in de hoofdrol. Dankjewel Marcella en veel succes.
8: Ja, jullie ook bedankt.
0: Okay.
8: Fijne uitzending.
0: Doeg, dankjewel.
8: Oké, doeg.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Rich Girl. Hall & Oates, Rich Girl. En daarvoor die mooie hè, van Snelle, Laat het licht aan. Zometeen gaan we naar Quinn Ouwehand. Ze is voor op de kaart op weg naar Quinns Hul. Daar meldt ze zich zometeen vandaan. Kijken wat daar te doen is in dat mooie dorp. En we hebben natuurlijk de tijdmachine met weer mooie prijzen op weg naar die hoofdprijs morgen. Die hotelovernachting.
1: Hoor jij ze ook nog graag? Die heerlijke disco en soul classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Het is 12:30, Radio West, Menno in de middag. Het zonnetje schijnt. We gaan zo meteen horen van Jordi Bloem, onze weerman. Of dat zonnetje ook blijft schijnen en of het morgen lekker weer wordt en in het weekend. Want ja, daar kijken we natuurlijk naar uit. En inmiddels komt...
13: Zeker. Want ik ga fietsen zaterdag.
0: Oh, echt waar? Ga je fietsen? Echt waar?
13: Ja, zeker.
0: Barbara Huigooien, waar ga je naartoe fietsen?
13: Oudekerk aan de Amstel.
0: Ja, oké, maar waar vandaan? Ja, dat is natuurlijk, dit klinkt heel ver. Maar waar start je?
13: Niet vanuit hier, vanuit Amsterdam.
0: Ja, dat is toch... Hoeveel is dat? Dat is 10 kilometer.
13: Nou, 13.
0: Oh, ja, nou goed, maar dan kan je ook nat worden als het regent.
13: Ja,
0: dat klopt.
13: Precies.
0: Ja.
13: En ik heb mooi weer nodig.
0: Ja, daarom. Gaan we zo horen van Jordi. En jij bent er met het laatste nieuws uit de regio.
13: Ja, dat klopt. Ja. Ik ga beginnen.
0: Lukt het? Of,
13: er zijn nog twee. Ja, er is één.
0: Nou, je valt namelijk, even voor het luisteren, je valt net binnen. Met een rood hoofd en een beetje wild haar. Want je kwam echt aanrennen.
13: Ja, precies. Ik heb ook eigenlijk twee...
0: ik kan ook eerst Jordi natuurlijk. Programma kan namelijk alles. Hallo, Jordi.
13: Doe het even andersom.
0: Jordi, wat is dit nou? Jordi? Jordi staat zijn haar te feunen. Wat is Jordi?
14: Nee, dat is een boor.
0: Oh, een boor.
14: Maar niet van mij. Ik denk van de buurman.
0: Van de buurman. Ach, oké. Nou, hij stopt nu. Hij luistert ook naar West.
14: Hij luistert naar Radio West natuurlijk.
0: Kun je misschien eerst even het weer doen, want dan draaien we het even om. Dan gaan we zo met het nieuws.
14: Meteen voor Amsterdam voor zaterdag. Want dan ga je fietsen, Barbara, toch?
13: Ja, klopt.
14: Nou ja, vandaag is het fietsweer, maar zaterdag ook wel.
13: Ja, zaterdag ook.
14: Okay, ja. En dat wordt een stukje warmer. Ik hoop dat ik...
0: Ja, ga maar door. Die buurman...
14: Ga maar door, hè. Klop.
0: Ik wist niet dat je naast een tandarts woonde, Jordi.
14: Ja, dat had ook gekund. Ja, die wordt hier ook niet zo ver vandaan. Maar dat is echt de tandarts niet. Nou. Ze zijn echt met verbouwing bezig, blijkbaar.
0: Nou, ga verder. We horen je
13: heel goed.
14: Ja, ik ben te verstaan. Ja, het is vandaag nog niet heel warm. 16, 17 graden maximaal. Komt omdat de wind uit het noorden tot noordoosten waait. Maar wel veel zon. We zien een hoge drukgebied. Dat blijft dan nog wel eventjes liggen op de Noordzee. En morgen dan draait de wind al bijna naar het oosten. En kan het al wat warmer worden in de regio? Ik denk aan 18 of 19 graden. Misschien dat het op de stranden 's middags wat afkoelt door een beetje wind van zee. Want de zogeheten achtergrondwind is niet sterk. Dat betekent dus dat je een verschil krijgt tussen wat er boven land gebeurt en boven zee. En ja, dan krijg je een soort zeewindje vanuit het noorden. Dan kan het dus op de stranden wat afkoelen, maar voor de rest is het prima. En zaterdag, ja, dan hebben we een noordoostelijke tot oostelijke wind. En dan kan het ook in Amsterdam heel makkelijk 20 graden
13: nou,
14: worden. Dus dat is
13: heerlijk.
14: Wel een petje op, denk ik, Barbara, want die zon is wel krachtig. Ja, zonkracht 5. Maar niet al te veel wind. Dus ook lekker uit het noordoosten. Oude Kerk aan de Amstel, is dat niet wat zuidelijker?
0: Ja, maar het is buiten de regio, Jordi, dus laat maar lekker zitten. Laat lekker zitten.
14: Maar in de regio is het ook lekker hoor, ook in Zuid-Holland. En dan zondag, dan iets meer bewolking. Noordoostelijke bries en dan wat minder hoge temperatuur. Maar 's middags 17 graden is ook goed te doen. Dus we gaan denk ik toch een heel goed weekend tegemoet.
0: Lekker. Nou, en hoe het verder gaat volgende week over een uurtje. Tot zo.
14: Tot straks.
0: Dan nu het nieuws uit de regio. Barbara.
13: Ja, zeker. In het Leidse Universitair Medisch Centrum ligt sinds gisteravond een patiënt die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip, de Hondius. In het Leidse ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
5: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
13: Nou, het ziekenhuis zegt vanwege privacyredenen niets over de identiteit van de patiënt. De nieuwe coalitie in Den Haag mag een besluit nemen over de toekomst van de raamprostitutie daar. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamprostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat. Kosten van sluiting lopen in de tientallen miljoenen euro's en er zijn geen goede alternatieve locaties gevonden voor het raamsekswerk.
15: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
13: Ja, je hoorde hier verslaggever Lot van Bree in West wordt wakker vanochtend. Ja.
0: Oké, nou dat was hem dan.
13: Ja, dat was hem
0: dan. Ja, dan mag je hem afsluiten.
13: Dan mag je hem ook afsluiten. Ja, nee, maar is altijd leuk. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Tot zo.

0: Ja, dit blijft toch gewoon echt een goed nummer, hè? Nena en 99 Luftballons.
1: Op de kaart.
0: Ja, Quins Hul. We gaan naar Quen. Hallo, Quen.
2: Hallo, Menno.
0: Hi. Ja, Quins Hul moet ik opeens aan denken aan ook een beetje aan Bob Brinkman denken. Die was daar ooit. Bob, kom er even bij. Bob, die zie ik aan de overkant. Bob Brinkman, die was daar, ik denk alweer een paar maanden geleden, in Quins Hul. En dat had een bijzonder verhaal. En wat nu ook weer in het nieuws is, Quen, dat zal je ook wel weten. Staat ook bij ons op de site, hè, en in de Omroep West app te
2: lezen. Ik had zoiets gelezen, ja.
0: Over een wagen die daar stond. Een oude, soort vrachtwagentje wat helemaal overwoekerd was. Toch, Bob, wat was dat ook alweer?
3: Ja, ik zat midden in mijn voorbereiding voor René Vroeger. En die we over drie kwartier gaan
0: bellen. Bereid je dat voor? Sinds wanneer bereid je dat voor?
3: Ik denk dat de hoofdredacteur luistert. Dus ik dacht, ik zeg het maar eventjes.
0: Ja, dat is voor de vorm. Dossier. Ja.
3: Inderdaad.
0: Nou, hartstikke goed. Gelukt.
3: Ja, bij deze.
0: Maar Quins Hul, daar was je toch een tijdje geleden.
3: Ja, en daar zag ik een bus staan op een afgeschermd parkeerplekje. Daar staan grote ijzeren hekken omheen. En het was helemaal overwoekerd met groen en met bramenstruiken. Het liep zelfs door de auto heen. Achter het stuur staken de takken naar boven. En ik vroeg me af van, joh, hoe lang staat die bus daar nou? Nou, ben ik bij omwonenden gaan aanbellen. Bleek dat die bus er al meer dan 20 jaar stond. Nee. Gewoon te staan.
0: En er gebeurde niks.
3: Helemaal niks, nee. En het had toch de omvang van drie parkeergarageboxen... die daarnaast ook nog staan. En ja, die omwonenden die vonden het heel vervelend. Want die man die de eigenaar is van
0: Ruud,
3: die bus...
0: is dat, weet je inmiddels, dat is 72 jaar uit Den Haag.
3: Dat heeft Dennis van Schie, onze Omroep West verslaggever... is daarachter weten te komen.
0: Zetten we ook in het dossier, ja.
3: Ja. Dat ik collega's roem, maar moet je inderdaad even goed opschrijven. En die heeft hem daar neergezet en die is weggegaan. Die is naar zijn huis in Den Haag gegaan en die is nooit meer teruggekomen naar Quins Hul.
0: Hij heeft ook inmiddels gereageerd op de site. Na 21 jaar gaat hij dus, heeft hij dus alles op laten knappen. Hè? Al dat onkruid weg laten halen. Maar hij zegt wel... met tegenzin zegt hij hoor. Waar bemoeien die lui zich mee daar in Quins Hul? Mooi, hè? Dat is dan de enige reactie die hij wil geven. Maar dat verhaal is dus wel bekend, denk ik, Quen, bij iedereen in Quins Hul, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, het valt ook wel op dat het busje inderdaad daar zo staat. Op best wel een groot terrein. Mm-hmm. Het neemt best wel veel ruimte in beslag. Maar ja, nu heeft dus de eigenaar, die heeft al die planten daaromheen weggehaald. En dat is overduidelijk te zien. Maar eigenlijk is dan daarmee alleen maar het geraamte van dat oude busje overgebleven. Het staat er nog steeds heel erg verlaten bij, moet ik zeggen. Lekke banden, de bumper die er half afhangt. Ja. En inderdaad... een ijzeren hek eromheen. Dus het wil nog niet echt helemaal voortgaan.
0: Nee, het is best vreemd eigenlijk. Hè? Dat je een paar garageboxen, dat hij die auto niet gewoon even weghaalt. Hè, Bob, dat is toch ook eigenlijk best wel...
3: Ja, hij is ook niet van plan om hem weg te gaan halen. Hij zegt ook nog op bij ons op de website... een oldtimer uit de tijd dat jij nog niet geboren was. Dat is het. Een Mercedes type 170 uit 1951. En hij blijft ook nog staan, punt. Hij sluit
2: weer
3: de quote af met inderdaad nu, jij weer.
0: Ja. Nou ja, goed, misschien dat ding, hoe langer je me laat staan... hoe meer geld die waard wordt natuurlijk. Het wordt vanzelf een oldtimer.
3: Het is een leuk spaarpotje, denk ik inderdaad. Zo. Maar die buren die vinden dat niet zo leuk. Want ik denk dat het misschien wel een klein tennisveld is... van wat daar is afgezet voor die bus. En de duivenclub die daarnaast zat, die wil die grond wel hebben.
0: Ja. Heb jij nog iemand gesproken daar, Quen? Of want je staat nu bij dat busje?
2: Nee, dat niet. Ik heb eventjes rondgeslenterd hier door Quins Hul. En de dorpse kenmerken vallen mij vooral heel erg op. De buren die eventjes de stoep aan het vegen zijn. Oh, en toch eventjes die van de buren ook meenemen. De kerk die in het midden van het dorpje staat. En natuurlijk een poes die altijd op dezelfde plek bij dezelfde supermarkt aanwezig is.
0: Ja. Dus, leuk. Ja, de supermarkt.
2: Ik ga Quins Hul weer eventjes ontdekken. Ja.
3: Doe dat.
2: Ontdekken.
3: Nou, het is inderdaad een gemoedelijk dorpje met een blauwe bus als doorn in het oog.
0: Dat is zo. Nou, laten we die bus even rusten, Quen. En dan ga je lekker Quins Hul in, want dat plaatsje heeft natuurlijk veel meer te bieden. Horen we je zo meteen na ene.
2: Helemaal goed, tot zo.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Goed, Bob die gaat weer verder met de voorbereiding op shownieuws. Over een half uur begroeten we hier in dit theater namelijk René Vroeger. En jullie mogen nu bellen 070-390-5454 voor de tijdmachine. Ik heb een leuke prijs uit de Omroep West prijzenkast. Als je één of twee vragen goed hebt, heb je de drie goed. Ja, morgen is de finale, hè? Dan kun je zomaar in de finale terechtkomen. Win je een hotelovernachting voor twee personen. 070-390-5454.
4: Hey Menno, prijs even een lekker plaatje.
0: Nou, ik dacht opeens aan deze uit 1981, lang geleden, van Peter Blanker. Ken je hem nog? 1981, het is moeilijk bescheiden te blijven.
5: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: voor zich. Voor een kerel met zoveel geluk.
1: Ja, de immer bescheiden Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, blijft toch een leuk plaatje, hè, Hans?
3: Ja, hartstikke leuk, hoor. Al jouw plaatjes zijn hartstikke leuk.
1: Ja, vind je dat? Ja, de jaren 80?
3: Ja, ik vind de meeste wel leuke plaatjes. En ja. De jaren 60 ook.
1: Ja, dus, ja. Maar van welk jaar blijf je het meeste bij? Welk decennium?
3: Nou, van rond de 60 jaar wel.
1: Ja, hè? Ja, dat is toch ook onverwoestbaar, hè, die muziek?
3: Ja.
1: Ja, en dan komen de Stones deze week weer met een nieuwe plaat uit. In juli zelfs, ja, met een heel album.
3: Een heel album komen ze uit nieuw.
1: Ja, bijzonder, hè?
3: Ja, dat is heel bijzonder, ja. Die leeftijd.
1: Hé, hey, maar dan weet ik een beetje ook ongeveer welke leeftijd je bent. Als je de jaren 60, toen was jij jong, ging je erop uit?
3: Ik was, ik ging er wel op uit toen al, maar ik moest even wachten. Want ik heb nog 21,5 maand in staat toelicht geleden in die tijd. Dus van 64 naar 65. Dus toen moest ik echt op bed liggen de hele dag.
1: Zo, ja zeg. Hey.
3: Maar toen was ik 15 en toen ik eruit kwam, was ik 17. Dus ja, dat heb ik. Maar ja, ik heb het goed ingehaald allemaal, hoor.
1: Nou,
3: dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, je bent niks tekort gekomen, Hans.
3: Echt niet, nee.
1: Oh, goed zo. Goed zo, heel goed. Hey, en wat doe je vandaag de dag?
3: Nou, lekker genieten van het leven.
1: Ja, hè. Ja.
3: Dus lekker op terras zitten buiten hier. Heerlijk.
1: In Naaldwijk?
3: In Naaldwijk, ja.
1: Ja, heb je een leuke terrasje in Naaldwijk?
3: Ja, ik heb een heel prachtig mooi terras. Lekker.
1: Lekker.
3: Dus.
1: Nou, daar moeten we ook maar weer eens naartoe met op de kaart, hè, naar Naaldwijk. Dat is ook altijd wel wat te doen, toch?
3: Pim is hier al geweest, hoor.
1: Ja, Pim. Ja, tuurlijk. Toen hij nog verslaggever
3: was. Toen is hij hier geweest ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja, waar is hij niet geweest? Nou, binnenkort. We gaan Bob vragen in op de kaart of hij ook weer eens even naar Naaldwijk komt binnenkort. Ja.
3: Hij is altijd welkom dan.
1: Oké, Hans, dus. We schrijven het op. Hij houdt van een klein drankje. Daar houdt hij wel van, Bob. Dus,
3: ja, maar die heb ik wel staan. Ik heb een eigen barretje, dus.
1: Kijk, dat klinkt heel goed. Hij begint op te stuiteren, ja. Hé, we gaan eens eventjes naar die tijdmachine, want we hebben een mooie prijs. Namelijk een hotelovernachting voor twee personen. Ja. Als je morgen de finale haalt en wint. Heb je daar zin in, of?
3: Ja, met mijn vrouw helemaal.
1: Oh, ja. Oh, je speelt ook namens je vrouw, hoor ik. Nou, heel goed.
3: Tuurlijk.
1: Hé, hey, luister. We gaan 3 vragen stellen aan je. En dan hoop ik dat je, dat je in ieder geval... laten we hopen dat gewoon alles goed is. We beginnen met... In 2012 zijn we trouwens aangekomen met een politieke vraag. Hij kwam naar de landelijke politiek om premier te worden. Maar het lukte Job Cohen niet. En in 2012 stopt hij als fractievoorzitter. Van welke partij?
3: Van de PvdA was die.
1: En dan vraag 2. De jongste solo-zeilster die ooit de wereld is rondgezeild. Die komt aan op Sint Maarten. Ze heeft er 518 dagen over gedaan. Haar voornaam is Laura.
3: Wat en de achternaam is mij, die Dekker.
1: Ja, nou zeg, hé. Wat goed. Ja, dat is een makkie voor je natuurlijk. Hey, en dan de laatste vraag. Ja, als je die goed hebt, doe je best. Hè. Dan kom je misschien wel in de finale morgen. Hoe heet de zanger van Bluff die in 2012 het nummer Later als ik groter ben uitbrengt?
3: Weet je dat? Pascal...
1: Pascal heb je goed.
3: Ja, Pascal.
1: En de achternaam kan ook een soort voornaam zijn. Pascal, ja.
3: Ja, Evident of zo.
1: Ja, Pascal.
3: Pascal.
1: Ja, ik kijk naar de jury of ze Pascal goed vinden. Nou, ik ga het ze vragen. Daar gaan we.
3: Ja.
4: Je hebt 3 vragen goed.
3: Ja, super.
1: Ja hoor, Hans.
3: Helemaal goed.
1: Nou. Hey, Pascal Jacobsen was het. De zoon van Bluff. Pascal Jacobsen.
3: Pascal was en de rest dat...
1: Maar de jury is vandaag coulant. Dekker had je natuurlijk goed als je eigen achternaam en de Partij van de Arbeid. Inderdaad, Hans, ik feliciteer je met een supportersjaal van ADO Den Haag met het Omroep West logo erop. Als je niet voor die club bent, dan geef je hem maar weg. Maar belangrijker, morgen kom je misschien wel in de finale.
3: Nou, dat is helemaal leuk wezen.
1: Oké.
3: Ik wacht rustig af.
1: Maak er een mooie dag van daar in Naaldwijk, Hans.
3: Ja, dat komt best uit. Jullie ook een hele prettige uitzending verder.
1: Dankjewel, doeg.
3: Geniet van de zon.
1: Zo is het.
3: Doei.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Zometeen het tweede uur, Menno in de Middag, wil je niet missen hoor. Shownieuws is er dan met Bob Brinkman en René Vroger. Maar voor het zover is, het is nu 1 uur, het nieuws uit de regio, Barbara Huigen.
13: Quantumprocessorproducent Quantware uit Delft heeft ruim 150 miljoen euro opgehaald bij een nieuw financieringsfonds. Met het geld wil Quantware een fabriek in Delft bouwen waar de processors worden gemaakt. De beslissing over wat te doen met de twee raamsekswerkstraten in Den Haag wordt neergelegd bij de nieuwe coalitie. Over sluiting, omvorming of verplaatsing wordt al jaren gepraat. Sluiting is erg duur en een alternatieve locatie is nog steeds niet gevonden. Vier verdachten van het aanzetten tot terrorisme en lidmaatschap van IS komen voorlopig op vrije voeten. Het viertal uit onder meer Den Haag en Leiden-Dorp zou via TikTok hebben opgeroepen tot de islamitische jihad en geweld tegen Joden. Sommige video's werden 100.000 keer bekeken. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken tegen de vier verder gaan. Meer regionieuws dadelijk om 14:30. Nu het overige nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat.

0: mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
5: Tot 2 uur

0: Ja, wat is die leuk, hè? Wesley Bronkhorst met Samantha Steenwijk. En over Samantha gesproken, Bob, jij hebt nieuws.
1: Nou, absoluut. Nou ja, volgende week mag ik als op de kaartverslaggever bij haar langs in de stal van de paarden.
0: Ja, en dat is een lang gekoesterde wens. Maar je mag er niet op rijden. Dat heeft ze alvast verteld, want ja, daar verheugde jij je op.
1: Ja, eigenlijk
0: zal nog wel
1: wilde
0: voor jou een soort Shetland pony staan. Maar daar is zelfs daar is ze bang voor als je erop gaat zitten. Dus...
1: En dat hij doorbreekt.
0: Ja, precies. Nee, maar leuk joh. Dinsdag
1: gaan we naar de wedstrijdpaarden, dressuurpaarden. En daar mag je dan niet zomaar als leek, wat ik ben in de paardensporterij, mag je daar niet op rijden.
0: Nee,
1: en dat snap ik ook.
0: Samantha Steenwijk naast... Befaamd zangeres, ook gek van paarden.
1: Ja.
0: En daar is ze hartstikke goed mee ook. Dus volgende week dinsdag, hier in Menno in de middag. Dus gaan we naar de stal van Samantha.
1: Ik hoop wel dat ik het paard een suikerklontje mag geven.
0: Vast wel.
1: Ja.
0: Ja. We gaan naar Gwen. Hoi Gwen.
2: Hoi Menno.
0: Hoi. Ja, ik wou wel zeggen, je bent er toch nog wel. In Kwinshul, waar je beschreef net zoals een heel vriendelijk dorp... met zo'n kat die bij de supermarkt zit. Iedereen die zijn straatje schoonveegt. Waar ben je precies?
2: Ja, na wat rondslenteren door Kwinshul heen... kwam ik eigenlijk terecht bij een druivengaard. Een druivengaardenhouderij. Of ik weet niet hoe je
0: wijngaard,
2: dat noemt eigenlijk.
0: Een wijngaard, zoiets.
2: En echt een hele bijzondere plek ook. Want het is ongeveer zo groot als 2 voetbalvelden bij elkaar.
0: Ja.
2: En er staan hele oude kassen... in de vorm van een soort piramide, maar dan eentje die verder loopt naar achter. En ja, het is echt alsof je weer eventjes in Italië waant eigenlijk.
0: In Kwinshul.
2: En ik sta op dit moment voor een oude poort. Even kijken.
0: Ja.
2: Want hier binnen zie ik dat wat dames heel hard aan het werk zijn. Oeh, als je de kas hier naar binnen loopt, dan is het echt wel 20... graden minimaal. Misschien wel 30, tegen de 30 aan. Wauw. Wat zijn jullie aan het doen?
3: Aan het druiven krenten.
2: En wat houdt dat in?
3: Ja, de trosjes mooi groot maken dat de druiven kunnen groeien. En dat het een hele mooie tros wordt.
2: Ja, want in deze kas zijn eigenlijk alleen maar hekken met daaromheen... planten waar dus druiven uitgroeien.
0: Ja.
2: En die trosjes die groeien eigenlijk heel erg dicht op elkaar op. En deze dames die zijn hier heel hard aan het werk om al die trosjes uit elkaar te maken. Uit elkaar te halen.
0: Mm-hmm.
2: Zodat het een hele mooie tros met druiven wordt.
0: Aha.
4: De trosjes zijn we aan het uitdunnen.
0: Aan het uitdunnen?
4: Uitdunnen. Ja, de kleintjes moeten eruit. Dus dat verdient.
2: Eventjes geschrokken van de microfoon.
4: Ja. Ja. Nee hoor, de druiven zijn... Nog klein, ze zijn nog groen. En ze moeten gewoon gaan groeien. Ze worden natuurlijk een stukje groter. Dus wij gaan ze nu uitdunnen. En dan de kleintjes eruit halen. Die mogen niet blijven zitten.
0: Ja.
4: En dan worden het hele mooie, volle bosdruiven.
0: Nou, wow. Wat gebeurt er uiteindelijk, Gwen, met die druiven? Want ik zie Bob hier al kijken of het wit of rode wijn is. Maar wat gaat ermee gebeuren?
1: Ik zoek een glas ook eigenlijk.
2: Ja, Is het uiteindelijk de bedoeling dat al deze druiven in een soort grote ton terechtkomen... en dat jullie ze dan plat gaan stampen en dat er wijn van wordt gemaakt?
4: Nee, dat doen we hier niet. Het zijn allemaal tafeldruiven. Hè?
0: Oh ja.
4: Die worden verkocht aan hotels of bedrijven die misschien druiven willen uitdelen... of willen geven aan een gebeurtenis, een relatiegeschenk.
0: Oh ja.
4: Ja.
0: Ja.
2: En Kwinshul stond jaren terug bekend echt om de druiven die hier vandaan kwamen. Is het er bij jullie met de paplepel ingegoten?
4: Nou, Kwinshul, het hele Westland was echt een druivenland. Een regio, hè, Westland. En er stonden heel veel van zulke kastjes, net als hier.
0: Ja.
4: En dat waren allemaal druiventelers.
2: Ja.
0: Nou,
4: en
0: mooi.
4: Die druiven werden verkocht op de veiling... En dan gingen ze ook naar het buitenland, of Engeland en Duitsland.
2: Ja, precies.
4: Dus dat werd allemaal verkocht. En, het is een heel intensief arbeidswerk wat je hier moet verrichten. En allemaal handwerk, zoals je ziet.
2: Ja, en dat ziet er supergoed uit.
0: Ja.
2: Allemaal specialisten die heel erg goed weten wat ze doen.
0: Goed zo.
2: En ook allemaal vrijwilligers, hè?
4: Allemaal vrijwilligers, ja.
2: En dit, deze...
4: de oudere vrouw, hè?
2: Stichting De Zonnehoek, daar sta ik op dit moment.
0: Ja.
2: En die wordt ook staande gehouden dus door allemaal vrijwilligers... maar ook door Stichting De Zonnehoek. Want dit is dit jaar 25 jaar een rijksmonument. Als ik het goed zeg, Jorian?
5: Ja, dat klopt.
0: Oh ja.
5: Zeker.
0: Nou, weet je
2: wordt het nog groots gevierd?
0: Ja.
5: Ja, we willen het eerste kistje druiven overhandigen aan een persoon die we nog niet bekend gaan maken.
0: René Vroger, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat kan niet
6: anders. Veilingen organiseren voor tweede kistje druiven en een aantal andere kavels.
2: Ah. Spannend hoor. Heel veel succes ermee.
0: Nou ja, laten we dan over een half uurtje bij je terugkomen. Ik weet niet of je daar dan nog bent. Maar dat we dan die naam even onthullen, Gwen. Daar moet je even je best voor doen natuurlijk. We willen weten naar wie dat eerste kistje gaat.
2: Juist. Ik ga het proberen uit te trekken. Komt goed.
1: Trek die druiven ook even uit elkaar. Ja, vanuit. Kijk even mee daar.
0: Quinshul. Gwen, tot zo hè.
2: Tot zo.
0: De Bee Gees.

0: De Bee Gees, More Than a Woman. Het is bijna 13:50, Radio West. En Bob, ja, dit is zo'n dag waar je naar uitkijkt.
1: Absoluut, het is zover. Elke week. Ik zeg...

0: Ja. We hebben al veel artiesten hier in Menno in de Middag gehad. Echt heel veel. Maar ja, hij is nog nooit hier in de uitzending geweest. En ik kijk hier echt naar uit, want ik ben fan.
1: Dus... Ik ben ook een beetje nerveus hoe het is. En meestal kondig ik de artiest aan met een zelfgeschreven gedicht. Maar ja, voor een man van zijn status dacht ik... daar kunnen we wel een schepje bovenop doen, Menno. Okay. Dus bij deze.
2: Het is

0: René! René Vroeger! Ja! Ja, ja!
1: Ik weet niet of jullie in juni wat te doen hebben, maar dit is bijna topperswaardig.
2: Oh, wow, nou, ik ben wow. Toevallig 19 en 20 juni vrij, René.
3: Ja, ik ook
2: dus,
3: nu. Ja.
1: Wauw. Ik heb ze slechter gehoord.
3: Oh, nou, dat is een mooi compliment. Zeker uit jouw mond, René. Hey, leuk je te spreken hier, René. Welkom op Radio West. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hey, je zit in de auto volgens mij.
1: Hoe jullie? Ja, we zijn even onderweg.
2: Waar rij je?
1: Maar, wat zeg je?
2: Waar rij je?
1: Wij zijn nu bij de grens van België.
3: Oh, oh ja, ja.
2: Dus, een stukje onderweg.
3: Ja, want we bellen je ook niet voor niks, René. Want je bent 65 geworden. Je hoorde het net al eventjes in dat geweldige nummer dat we hebben ingezongen.
2: Maar je komt, ook,
3: je komt ook nog eens met een geweldig duettenalbum uit. Ja, dat is om het te vieren. Even. Ja, nou ja, goed. We gaan hem zo meteen draaien natuurlijk met Waylon. En er komen er nog meer aan, hè?
1: Ja, we zijn bezig met 6, 7 grote namen. En eigenlijk wel, ja, de jonge garde natuurlijk in Nederland. En ja, ik had zoiets van, ja, ik ben 65. Dan kan ik wel een feest geven. Maar ja, je bent er een heel jaar jarig. En dat, ik hou van heel lang vieren. Dus dan doen we het maar met een plaat.
2: Ja, ja, Waylon is dan...
1: leuke mensen.
2: Ja, wie zijn die leuke mensen? Waylon is er dan eentje van. Heb je meer namen al?
1: Nou ja. Ja, ik heb allerlei... Ik heb de mooiste namen. Ja. Maar daar mag ik helaas nog niks over zeggen.
3: Ja, ja, ja, ja, dat dacht ik al. Maar goed...
1: Helaas. Helaas.
2: Ja. Ik kon het proberen.
3: Ja, ik denk dat er een van de toppers misschien wel bij zit of zo. Maar
2: nee,
3: goed, ja,
2: dat over de jonge garde. Jeroen van der Boom, Gerard Joling zijn... Niet, ja, nee. Ik vind ze aardig, maar jong vind ik nou ook weer overdreven.
3: Ja, dat is waar.
1: Nee, leuk. Nee, jongens, er zitten wel hele verrassende dingen in. En, maar echt gewoon mooie mensen. Mensen die het ook leuk vinden met mij te zingen.
3: Ja.
1: Want ik, ja, je gaat ze bellen en dan... we doen mee. Ik moet eerlijk zeggen, echt te gek.
2: Ja. Ja, wanneer kwam dat idee van een duettenalbum eigenlijk?
1: Nou, dat speelde al een tijdje in mijn hoofd. Want ik ben natuurlijk gek om met jonge talenten te werken. En toen had ik zoiets van, ja, we schrijven de laatste tijd weer veel. En het mooie is dat ik nu met al die talenten doe me...
3: Oh, je valt even weg.
2: Zit er een tunnel tussen Den Bosch en Antwerpen?
3: Ik denk dat hier nu... René? Ben je er nog? Hallo?
2: Of net de grens overgegaan met België.
3: Ja, België, dan valt het weg natuurlijk. Ja, dat is even een abonnement alleen voor Nederland natuurlijk.
2: Ja, ja. Kom, let wel de kleintjes. Ook René Vroeger.
3: Hey, wat jammer nou zeg. Ik had nog zo veel aan hem te vragen.
2: Kunnen we anders dat plaatje draaien en even de verbinding opnieuw proberen te herstellen? Is dat een idee?
3: Zullen we dat even doen?
2: Ja, ik denk dat het handigst is.
3: Dat vind ik een goed idee. Gaan we even opnieuw bellen met René Vroeger. Want we willen natuurlijk veel meer van hem weten. Dit is hem dus. De nieuwe van René Vroeger samen met Waylon, waar we het net al over hadden. Hoe de liefde gaat. Gaan we zometeen even weer opnieuw contact leggen met René Vroeger.

0: Ja, ik vind dit dus echt, echt serieus een lekkere plaat.
1: Ja, ook een beetje die country van Helen er doorheen.
0: Echt geweldig. René, je bent er weer, hè?
2: Ja, ik ben er weer. Ja. Dom van me.
0: Ging je de grens over?
2: We hebben nog landgrenzen.
0: Ja, ja, precies. Hey, weet je wat het leuk is?
2: Oh.
0: Ja. Hey, maar goed, we hadden het over je 65 jaar. Je album dat eraan komt met onder andere dus dit nummer erop, wat we net hoorden. Het is voor jou denk ik ook wel een beetje terugblikken ook wel op je rijke carrière. Ik heb hem, omdat ik wist dat we gingen bellen, weer thuis weer eens even uit de kast getrokken. Sweet Hellos en Sad Goodbyes. Dat is een album dat ik begin jaren 90 kocht. Toen ging ik ook naar je Ahoy-concert. Ja, zo oud ben ik al, Bob.
1: Ja, mijn ouders hadden dat album ook.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik ben 54, dus zeker. Ik ging met mijn toenmalige vriendinnetje uit Den Haag, trouwens, Caroline, naar Ahoy om jou te zien. Dat was, ja, dat waren geweldige beginjaren van jou, hè?
2: Ja. Ja, we hebben er veel gedaan natuurlijk. De mooiste concerten gedaan en nog steeds, we zijn nog steeds onderweg, hè. Maar dat heeft de laatste jaren een beetje laten wachten, omdat ik natuurlijk vreselijk druk met toppers altijd ben geweest. Maar we zijn wel weer van plan om meer te gaan toeren. En een beetje meer vroeger naar voren te laten komen.
0: Ja, en komt dan bijvoorbeeld echt weer dat Your Place on Mine en dat soort... En This is the Moment en Just Say Hello, dat soort nummers?
2: Absoluut. Die gaan we toch weer oppakken. En ja, weet je wat het is? Het blijft gewoon leuk. Ik kom heel af en toe nog wat in de kroeg.
0: Ja.
2: En dan worden ze nog steeds gedraaid.
0: Ja, natuurlijk.
2: Een plaat als Just Say Hello, die is bijna goud. Je moet je voorstellen dat ik nog in een periode zat dat we nog ouderwets cd's verkochten. Maar die is nu qua streaming ook weer goud. En ja, ik vind dat toch wel weer leuk om mee te mogen maken.
1: Ja, maar mijn ouders draaiden dat al. En ik was denk ik een jaar of 6 en ik zong het al mee. Fonetisch natuurlijk, want ik ken helemaal geen Engels. Maar het is voor jong en oud, is het leuk. Maar René, je zegt dat je René Vroeger weer meer in de etalage wil gaan zetten. Betekent dat misschien ook een keer een einde aan de toppers voor jou? Want je zit er al heel lang in.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, ik ga er gewoon meer tijd voor maken. En ik wil toch wel weer een beetje meer in het land, weet je. Een beetje meer gaan toeren weer en zo. Dus wie weet, zeker in de toekomst wordt er hard over nagedacht.
0: Ja, leuk. Nou, daar kijken we echt naar uit. Want je zegt Just Say Hello bijvoorbeeld. Ja, dat soort nummers zijn blijven
1: onverwoestbaar. Your Place or Mine heb je ook nog natuurlijk.
0: Ja. Hey, en de toppers, René, want dat komt er dan ook weer aan. Dat blijft toch ook een
2: fenomeen.
0: Ja.
2: Dit jaar, 19 en 20 juni. Ja, Summer is Magic. Het is weer zo een feest aan het worden.
0: Ja?
2: We hebben nu de show. Ja, de show is klaar. Volgende week, over 2 weken, zijn we aan het repeteren. Met al die jongens bij elkaar. Alle danseressen weer. Alle gasten. Ja, het is weer zo een feest.
0: Ja.
2: Onvoorstelbaar.
0: Ja, en het is zo...
2: En het blijft me doorgaan.
0: Ja, nou, dat wil ik net zeggen. Want het is een concept natuurlijk. Hè. Je verzint een keer zoiets.
1: In 2004,
0: al jaren geleden. Ja. En hoe verklaar je dat elke keer weer zo'n succes is? Want alle stadions zijn elke keer weer vol. Hoe verklaar je dat?
2: Nou, ik denk dat de grootste winnaar is het wij-gevoel.
0: Ja.
2: Gewoon het gevoel van de mensen bij elkaar. De bakker zit bij de minister-president op schoot. Weet je, en dat is gewoon het leuke bij ons. Wij hebben ook geen doelgroep. Wij hebben echt van 0 tot 95.
0: Ja.
2: Weet je, dus iedereen is daar. En inmiddels de mensen die in 2005 voor het eerst kwamen, die nemen nu hun kinderen mee.
0: Ja.
2: En die kinderen komen nu alleen en dat gaat maar door.
0: Ja.
2: En wat wij wel proberen te doen is gewoon iedereen muzikaal te bedienen.
0: Ja.
2: Want je probeert toch echt wel, weet je, ik wil heel af en toe, dan zie je af en toe jonge jongens van 19, 20 jaar met hun handen omhoog staan en die staan mee te walsen. Maar die hebben geen idee waar ze op walsen.
0: Nee.
2: Maar aan de andere kant hebben we daarna weer een dance medley. Ja, en dat is dan weer te gek.
0: Ja. Ja, ja, en het gaat inderdaad alle kanten op. Ik ben er ook een paar keer geweest. En het is
1: natuurlijk, maar het gaat van, daar zit een muis waar daar op de trap naar de laatste hit van Avicii bijvoorbeeld. En alles ertussenin.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat is voor ons ook, weet je wel. Het is gewoon een soort van guilty pleasure. Het is gewoon te gek om dit ook te mogen doen.
0: Ja.
2: En je moet je voorstellen, we doen heel veel liedjes. Ja, die ik normaal niet op mijn repertoire op staan.
0: Nee, dat maakt het ook zo leuk inderdaad. Goed, nou, we kijken er naar uit straks in juni. Ja, gaan we doen.
1: Ja, zeker.
0: Hey René, ontzettend leuk om je hier in de uitzending te hebben gehad.
1: Rij voorzichtig.
0: Rij voorzichtig.
1: Eventjes.
0: En we kijken uit naar de rest van het album, hè.
2: Oké, man.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Zullen we hem gewoon even doen?
1: Ja, natuurlijk. Hey, René, als je naar ons naar de regio komt, dan gaan we je gewoon weer in de uitzending halen. Met je solo-concert.
2: Heel. Heel graag.
1: Ja,
2: heel graag.
1: Dat doen we.
0: Dag René. Leuk.
1: Dag René Vroeger.
2: Oké, jongens.
0: Hoi, hoi. Hoi, hoi. En dit is hem.
1: Just Say Hello van

0: Heb jij hier echt dansles op gehad, Barbara?
1: Eerlijk waar.
0: Echt
1: in
0: waar?
1: Amersfoort.
0: Ja?
1: Het is echt waar.
0: En wat dans je hierop?
1: De Quickstep.
0: De Quickstep, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Kun je hem even doen?
1: Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Ja, zo gingen we.
0: Barbara Huigen met een dansles live hier in Menno in de middag. Goed, leuk. Goed, van René Vrogen gaan we zo meteen het laatste half uurtje in. Je hoorde Barbara al even, die heeft zo meteen het nieuws uit de regio. We hebben het weer natuurlijk met Jordi. Gwen, die meldt zich nog een keer vanuit Kwinsel. En we hebben jouw plaat. En die gaat over Moederdag.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Let's
3: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Ja, we zijn wat later met het nieuws. Ja, nee, vroeg, het liep even uit, hè? Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan maken we op tijd voor. Het is bijna 8 minuten over 2:30.
1: Ja.
0: Barbara, het nieuws uit de regio.
1: Ja, we gaan er dansend doorheen. Quantware, de quantumprocessorproducent uit Delft, heeft ruim 150 miljoen euro opgehaald bij een nieuw financieringsfonds. Met het geld wil Quantware een fabriek in Delft bouwen waar de processors worden gemaakt. Het bedrijf werd opgericht in 2021 en maakt onderdelen voor quantumcomputers. Dat zijn krachtige computers die moeilijke problemen heel veel sneller kunnen oplossen dan de computers die nu worden aangeboden. De opvang en zorg voor de opvarenden van het cruiseschip Hondius in het LUMC verloopt volgens plan. Het ziekenhuis zegt alle voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo wordt de betreffende patiënt in strikte isolatie behandeld. De opvarende kwam gisteravond aan met de eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een 37-jarige man is aangehouden voor de steekpartij in de Moorsweg in Leiden van vorige week donderdag. Toen werd een man in zijn gezicht gestoken nadat hij was aangevallen door een groepje van 5 personen. De dader komt uit dat groepje en was na de steekpartij gevlucht. De politie ging op zoek naar een man tussen de 25 en 30 jaar. Of de aangehouden Leidenaar ook de gezochte dader is, is gezien het leeftijdsverschil de vraag.
0: Jordi, goedemiddag nogmaals.
8: Goedemiddag, mijn oom.
0: Ben je ook een fan van René Vroger?
8: Ja, een beetje wel. Ja, ja. Want ik ken hem natuurlijk ook al heel lang. Ik ben ook een beetje mee opgegroeid.
0: Ja, dus, ja, dat is toch leuk. Blijft het tijdloze muziek, hè?
8: Dat is het, ja.
0: Hey, Jordi, het weer, het ziet er, ja, dat heb je een uur geleden verteld, best aardig uit voor het weekend. En we horen zometeen van je hoe het verder gaat dan. Vandaag ook aardig, hè?
8: Ja, inderdaad. Er zijn wat stapelwolken ontstaan landinwaarts. De meeste zonneschijn in een brede kuststrook. En de temperatuur is al redelijk aan het oplopen. In Den Haag is het onder meer al een graad of 16. Nou, dat is ook een beetje de maximumtemperatuur. 16, 17. Dat is eigenlijk wel volgens het langjarige gemiddelde voor deze 7e mei. Wind komt uit een gemiddeld noordelijke richting, zwak tot matig. Het is rustig. We merken de invloed van een hoge drukgebied. Dat trekt geleidelijk wel weg, maar we hebben de komende paar dagen er nog wel profijt van. Morgen is de wind oostelijk en dan kan er wat warmere lucht ons bereiken. Vannacht is het nog wel fris, een graad of 7 wordt het minimaal. En de bewolking die er dus nu her en der is, die gaat verdwijnen. Morgenochtend ook eerst zonnig of licht bewolkt. In de middag komt er weer een beetje stapelbewolking, vooral weer landinwaarts, maar over het algemeen veel zon. Ook morgen geen neerslag en de middagtemperatuur met die oostelijke wind zwak tot matig wordt wat hoger, 18 of 19 graden. Kijk, dat wordt al aangenamer, ja. Dat wordt lekkerder. En dat is dan vrijdag, maar in het weekend dan kan de temperatuur nog wat hoger stijgen. Vooral zaterdag eigenlijk. Met een noordoost of oostenwind kan het 20 graden worden. Eerder leek het dan uit te zien dat het nog wat warmer zou worden. Maar ik denk net aan 20 graden. Maar goed, in de zon en uit de wind voelt dat veel warmer aan. Want we hebben ook behoorlijk wat zon op zaterdag. En dan zondag misschien iets meer wolken. Maar ook dan laat de zon zich wel zien. Een wat toenemende noordoostenwind. En een middagtemperatuur wat lager, wat minder hoog. Graad of 17. Maar goed, als je om het hoekje gaat zitten, is dat ook goed te doen. Waarschijnlijk ook dan nog wel droog. Maandag zou er een enkele bui kunnen passeren. En volgende week is het sowieso wat wisselvalliger, met soms wat meer bewolking. Dinsdag lijkt dan weer helemaal droog te zijn. Later in de week wordt de kans op regen dan weer wat groter. Zo wisselt het een beetje van dag tot dag. En wat toch wel opvallend is, is dat die temperatuur weer lager wordt. Beetje jammer misschien, met een noordwestelijke wind op maandag 13 graden. De dagen daarna 14, misschien 15 graden. Ja, dat is een beetje het maximum voor later in de week. Dat is wel een beetje onder de maat voor de tijd van het jaar.
0: Goed zo. Dankjewel, Jordi.
8: Graag gedaan.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaats. Ja, voor jouw plaats zoeken we deze hele week plaatjes in het kader van Moederdag. Hè. Zondag is zover. Ja, je kunt een plaatje aanvragen voor je moeder of ter nagedachtenis aan je moeder. Je mag ook een plaatje aanvragen waar mama of moeder in zit. En jij wil even meedoen, hè, Barbara?
1: Ja, ik wil er eentje doen. Dat is Mama van de Spice Girls. Ja, het zegt alles.

0: Volumia, blijf bij mij, Xander de Buissonnier. Hè. En die Xander de Buissonnier is vanaf vandaag ook te zien op in de serie Hell of Hotel. En we hadden afgelopen maandag hier in Menno in de Middag Tommy Christiaan. En die zit ook in diezelfde serie. En die vertelde inderdaad hoe het was om opgesloten te worden met medegevangenen in een gevangenis. Daar gaat die serie namelijk over. En dat is best heftig. Dat is het hele stuk, kun je trouwens nog teruglezen. Dat interview dat ik had met Tommy Christiaan op onze site en in de Omroep West app. En Xander de Buissonnier zit dus ook in die serie Hell of Hotel, waarin ze dus worden opgesloten met ex-gedetineerden in een gevangenis. En vanaf vandaag is dat te zien via NPO Start.
1: Op de kaart.
0: Ja. We gaan voor de laatste keer vandaag naar Gwen Awand. Die is in Kwinshul, waar ze net druiven ging plukken. En kijk wat ze nu aan het doen is, Gwen.
2: Ja, hallo Menno.
0: Hoi.
2: Ik ben inderdaad weggegaan bij het druivenplukken. Dat werkje was me toch iets te precies. En mijn concentratievermogen is niet daartoe beschikt, denk ik.
0: Oh, nee, oké.
2: Dus nu ben ik beland aan het water. Als je 10 minuutjes in de auto stapt vanaf de druivengaard, dan kom je weer op een hele andere plek terecht. Het is een dorp met vele gezichten en vele mooie gezichten ook. Want ik kijk nu over op een landschap waar ik eigenlijk een soort de Hollandse experience zie. Want ik zie een molen en natuurlijk wat past bij het Westland. De kassen steken er bovenuit. En hier kan dus ook gewoon een kano gehuurd worden. En dan kan je dus met die kano eventjes een tochtje maken. En Sjors, jij verhuurt die kano's, hè?
3: Jazeker, dat is mijn beroep.
2: Ja. Ja. En je verhuurt nog veel meer. Ik zie e-choppers staan, ik zie mensen verderop, zie ik midget golven. En jij zit eigenlijk gewoon op jouw eigen terras.
3: Ik zit nu momenteel even lekker op mijn eigen terras, ja. Ja, ja. Nee, wij zijn een recreatiebedrijf en wij doen allerlei dingen om lekker bezig te zijn.
2: En als je zelf één ding mag kiezen, wat vind je nou echt het allerleukste wat je kan doen bij jouw recreatiebedrijf?
3: Nou, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de tijd af. Maar 's ochtends vroeg in een kanootje stappen, dat is wel heel erg leuk, hoor. Als het landschap ongeveer ontwaakt, dat is genieten. Maar ja, op zondagmiddag met een elektrisch bootje varen, terwijl het halve Westland ook lekker aan het varen is, dat is ook een hele dot gezelligheid bij elkaar. Dus dat is ook leuk.
2: Ja, nu, zoals je hoort, gaat er nu ook een paard voorbij.
0: Ja.
2: En verderop zie ik ook nog eens koeien staan. En de terras wordt omgeven door een prachtige blauwe regen. En binnenin kun je dus een bakje koffie halen. En dat is ook in een soort van stijl van een kas. Zoals je hoort, het is allemaal van glas. En ja, ik heb toch wel echt Kwinshul op een hele andere manier mogen leren kennen. Ja. Ik kende het alleen maar als een soort klein dorpje, omgeven door de landschappen. Maar het is veel meer dan dat. Daar ben ik wel achter gekomen.
0: Goed zo. Ja, dat is mooi. Een goede toeristische bestemming. Ik zou zeggen, pak die kano en ga erop uit, Gwen. En dan horen we je morgen weer, hè?
2: Zeker, tot morgen.
0: Morgen. Gwen Awand is dan weer terug in Op de Kaart. En dan gaan we weer naar een nieuwe bestemming. Dit was Kwinshul. Leuk om haar daar te horen. Dan we weer wat meer weten over dat kleine dorp. Zometeen jouw plaat tot besluit van deze Menno in de Middag. Maar deze mag er ook zijn van Toto, Rosanna.

0: Toto en Rosanna. En tot zover deze Menno in de Middag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan hebben we het weekoverzicht. Gaan we nog even terugblikken op alles wat we hebben meegemaakt deze week in Menno in de Middag. En we hebben de vrijdagmiddagborrel met de vrijdagmiddagborrel artiest. En daarin gaan we alvast even vooruitblikken op de Bloklandfeesten van komend weekend in Nieuwveen. Dat zijn legendarische feesten met heel veel artiesten. En een van die optredende artiesten hebben we morgen hier in Menno in de Middag.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. Plaatjes over moeders in het kader van Moederdag. Mirella van Veen zegt... Mamma Mia. Ja, hoe kunnen we hem vergeten? Nou, we gaan hem draaien hoor. ABBA. Zometeen veel plezier met Paul, Muziek aan Zee. Daarna Bas. Met dan ook weer de tijdmachine en die mooie prijzen. Maak er nog een mooie dag van.

0: Dit was Mijl in de middag. Tot morgen.
1: Was al zware marathon. Mooi.
2: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
3: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
4: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
3: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
5: Alleen op TV West.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stiel, sterk werk.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
16: Stiel, sterk werk.
17: Zo meteen neem ik je mee op een tripje naar Wall Street. Het is 2:00, hier is het nieuws met Barbara Huigen.
18: Een 37-jarige man is aangehouden voor de steekpartij in de Moorsweg in Leiden van vorige week donderdag. Toen werd een man in zijn gezicht gestoken. De politie ging op zoek naar de dader die tussen de 25 en 30 jaar zou zijn. Of de aangehouden Leidenaar ook de gezochte dader is, is gezien het leeftijdsverschil niet bekend. De opvang en zorg voor de opvarenden van het cruiseschip Hondius in het LUMC verloopt volgens plan. Het ziekenhuis zegt alle voorzorgsmaatregelen te nemen en behandelt de patiënt in strikte isolatie. De opvarende kwam gisteravond aan op Schiphol met de eerste evacuatievlucht. Vandaag is de eerste zitting in de zaak rondom de 16-jarige Giannini uit Delft. Hij werd in januari doodgestoken in Den Hoorn. De 18-jarige verdachte beroept zich mogelijk op noodweer. Om 2:30 meer regionieuws, nu het overige nieuws.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig.

0: Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
2: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
6: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Donderdag 7 mei alweer. En welkom bij Muziek aan Zee. Ik ben er tot 4 uur en ik had je een tripje beloofd naar Wall Street. Nou, daar is hij dan. 10cc, de Wall Street Shuffle.

0: prachtig duet van Peter Gabriel samen met Kate Bush. Don't give up.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En we hebben weer goed nieuws gevonden. Gelukkig is het allemaal niet zo moeilijk, want er gebeuren een hoop mooie dingen in de wereld. Zo zijn er 13 Nederlandse dierentuinen die zich samen gaan inzetten voor natuurbehoud en natuurherstel in Madagaskar. Madagaskar is dat eiland rechts van Zuid-Afrika, zullen we maar zeggen. Malagasy heet het ook wel. Ze gaan 1 miljoen bomen planten en daarmee moet het leefgebied van bedreigde diersoorten worden uitgebreid. En dierentuinen gaan bij uitstek natuurlijk over het behoud van alle diersoorten. Dus als je een keertje in Pleindorp bent of een artist, realiseer je dat ook die dierentuinen eraan hebben meegewerkt.

trouwens, heeft iemand al mooie liedjes gemaakt. Dit draait gaaf voor je ook. Everybody's Talking, Harry Nilsson. Iemand anders die hele mooie liedjes maakt is Nona. Luister naar deze, Forever Yours.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
15: Voor het regionale nieuws in Muziek aan Zee gaan we naar Barbara Huigen.
16: Goedemiddag Paul. Een 37-jarige man is aangehouden voor de steekpartij in de Moorsweg in Leiden vorige week donderdag. Toen werd een man in zijn gezicht gestoken. De politie ging op zoek naar de dader die tussen de 25 en 30 jaar zou zijn. Vanwege het leeftijdsverschil is het dus de vraag of de aangehouden Leidenaar ook de dader is. Vandaag is de eerste zitting in de zaak rondom de 16-jarige Johnny uit Delft. Hij werd in januari doodgestoken in Den Hoorn. De 18-jarige verdachte beroept zich mogelijk op noodweer. De opvang en zorg voor de opvarenden van het cruiseschip Hondius in het LUMC verloopt volgens plan. Het ziekenhuis zegt alle voorzorgsmaatregelen te nemen. De opname heeft geen gevolgen voor andere patiënten. De patiënt, die mogelijk besmet is met het hantavirus, ligt in strikte isolatie. De opvarende kwam gisteravond aan op Schiphol met de eerste evacuatievlucht. Na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeenten de eerste wethouders geïnstalleerd. Maar tientallen beoogd kandidaten twijfelen of ze het wel moeten doen. Dat komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. De wethoudersvereniging krijgt er vragen over.
17: Er worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er wel meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
16: De vereniging is bang dat kandidaat-wethouders afhaken.
15: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
18: Er is wat bewolking vanmiddag, maar voor de rest zijn er ook flinke zonnige perioden hoor. Het blijft droog. En met een zwakke tot matige wind uit noordelijke tot noordoostelijke richting is het vlak aan zee een graad of 13, maar landinwaarts 16, plaatselijk 17 graden. Komende nacht is het vrij helder, de stapelwolken zijn dan opgelost en dan koelt het af tot ongeveer 7 graden. Blijft weinig wind. Morgen ook niet veel wind, dan uit een oostelijke of noordoostelijke richting. 'S Middags aan de kust wat meer noordelijk, dan wordt het daar ongeveer 16 graden. Maar landinwaarts 18 of 19 graden, warmer dan vandaag. En ook morgen aardig wat ruimte voor de meizon. En zaterdag hetzelfde weer eigenlijk, flinke zonnige periode. Het wordt nog wat warmer, de middagtemperatuur een graad of 20.
16: Er is verkeersinformatie van de ANWB, Rijn Baartmans.
3: Door een ongeluk doe je er op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel een half uur langer over. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar is het raak tussen Reeuwijk en knooppunt Gouwen. 5 tot 10 minuten, ook dit komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.
16: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan zee.
1: Dit is Radio West. Bicycle, bicycle, bicycle.

Hoe je smaak kan veranderen. Day Tripper hoorde je van de Beatles. En het volgende verhaaltje bij. Ik heb vroeger een keer een singeltje gekocht van de Beatles. Daar stond op de A-kant Help, want dat was mijn favoriete liedje. En op de B-kant stond Day Tripper. En dat vond ik eigenlijk maar niks. Maar als ik het nu hoor, denk ik van, hé, wat is het eigenlijk geniaal.

Desireless, voyage in muziek aan zee. En in datzelfde programma is het ook weer eens tijd voor een van mijn favoriete artiesten. Ik hoop ook die van jou. Billy Joel, Just the Way You Are. Don't go.

0: jaren 80. Samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de Eeuwige Roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Vingers aan de trekker, want ik ga zo meteen triggerfinger draaien in Muziek en Zee. 3 uur, het nieuws met Barbara Huigen.
7: In de zaak rond de doodgestoken 16-jarige Giannini uit Delft komt een reconstructie. Zo kan worden onderzocht wat er gebeurd is in januari op de plaats delict in Den Hoorn. De 18-jarige verdachte werd eind maart in hoger beroep vrijgesproken na een succesvol beroep op zelfverdediging. Het OM heeft zich verzet tegen de vrijlating en betwijfelt of de verdachte inderdaad uit zelfverdediging heeft gehandeld. Het LUMC neemt alle voorzorgsmaatregelen rondom de opvang en zorg voor de opvarenden van het cruiseschip Hondius. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus in strikte isolatie wordt behandeld en dat er geen consequenties zijn voor andere patiënten of bezoekers. De opvarende kwam gisteravond aan op Schiphol met de eerste evacuatievlucht. Een 37-jarige man is aangehouden voor de steekpartij in de Morsweg in Leiden van vorige week donderdag. Toen werd een man in zijn gezicht gestoken. De politie ging op zoek naar de dader die tussen de 25 en 30 jaar zou zijn. Vanwege het leeftijdsverschil is het de vraag of de aangehouden Leidenaar ook de gezochte dader is. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is

0: is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Er is verkeersinformatie van de ANWB, Rijn Baartmans.
2: Het rijdt langzaam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen doe je daar een kwartier langer over.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Dat is diezelfde Peter Koelewijn van Kom van dat dak af. Dat kun je toch wel realiseren, denk ik. Dat het een enorme sprong is geweest in de carrière van die man. Toen hij dit liedje opnam. En dat staat op een album dat ook fantastisch is. Want er staan hele mooie liedjes op. Dus Peter Koelewijn is echt een zeer credible Nederlandse artiest.

Twee legendes achter elkaar hier bij Radio West. Prince met 1999 en Michael Jackson met You're Not Alone. Aretha Franklin is ook een legende hoor. Hier is de Spanish Harlem.

0: Het was wel een zware marathon. Mooi, hoi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
19: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
20: Voor het regionale nieuws in Muziek aan Zee gaan we naar Barbara Huigen.
21: Goedemiddag Paul. De rechter in de zaak rond de doodgestoken 16-jarige Giannini uit Delft wil een reconstructie. Zo kan worden onderzocht wat er gebeurd is in januari in Den Hoorn op de plaats delict. De 18-jarige verdachte werd eind maart in hoger beroep vrijgesproken na een succesvol beroep op zelfverdediging. Volgens de verdachte wilde Giannini met geweld zijn scooter stelen en hebben twee getuigen dat bevestigd. Het OM heeft zich verzet tegen de vrijlating en betwijfelt of de verdachte inderdaad uit zelfverdediging heeft gehandeld. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in de wijk Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe kwamen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niet zeggen over de leeftijd van het slachtoffertje of de verwondingen, alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen, zodat boeren, tuinders en gemeenten snel duidelijkheid hebben over waar het naartoe gaat. De gesprekken daarover worden geleid door oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.
22: We moeten er met elkaar uitkomen. Dus dit is weer zo'n een soort testcase van de polder. Om er pratend uit te komen. En daar heb ik wel goede hoop op.
21: Volgens staatssecretaris Erkens wordt er al flink minder landbouwgif gebruikt, maar komen er nog steeds veel schadelijke stoffen in de natuur terecht.
20: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
23: Er is wat bewolking vanmiddag, maar voor de rest zijn er ook flinke zonnige perioden hoor. Het blijft droog. En met een zwakke tot matige wind uit noordelijke tot noordoostelijke richting is het vlak aan zee een graad of 13, maar landinwaarts 16, plaatselijk 17 graden. Komende nacht is het vrij helder, de stapelwolken zijn dan opgelost en dan koelt het af tot ongeveer 7 graden. Blijft weinig wind, Morgen ook niet veel wind. Dan uit een oostelijke of noordoostelijke richting. 'S Middags aan de kust wat meer noordelijk. Dan wordt het daar ongeveer 16 graden. Maar landinwaarts 18 of 19 graden. Warmer dan vandaag. En ook morgen aardig wat ruimte voor de meizon. En zaterdag hetzelfde weer eigenlijk. Flinke zonnige periode. Het wordt nog wat warmer. De middagtemperatuur een graad of 20.
21: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan zee.

Ah, Anouk, onze eigen Anouk hier uit Den Haag. Met het wondermooie Michel. Een van de mooiste liedjes die ze ooit gemaakt heeft, hoor, wat mij betreft. Maar we grossieren een beetje in leuke liedjes en in mooie liedjes. Want hier is Janet Jackson en Together Again.

Janet Jackson, Together Again. Misschien dacht je van dit is de meedansplaat van de dag en was je alvast begonnen met dansen. Maar ik heb nog een leukere meedansplaat van de dag. You're a Friend of Mine van Clarence Clemens en Jackson Browne.

Eigenlijk zitten allemaal mede als bladen natuurlijk. Signed, sealed, delivered, I'm yours van Stevie Wonder, hoorde je. En daarvoor Clarence Clemens met You're a Friend of Mine, de officiële meedansplaat van de dag. En daarvoor weer een officieuze Together Again van Janet Jackson. Maar misschien kun je ook dansen op Sommieu, hoor.

Langzaam dansen is dat al geworden op Sommier. Hey, dit was het met Muziek aan Zee voor vandaag. Straks Bas en ik ben er morgen weer om 2 uur. Veel plezier verder.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: In West komt thuis twee rechtszaken. Het verhaal over klokken en een verhaal over vogels. En nog heel veel meer. Het is 4:02. Het nieuws uit onze regio krijg je van Barbara Huigen.
10: In de zaak rond de doodgestoken 16-jarige Giannini uit Delft komt een reconstructie. De rechter wil laten onderzoeken wat er gebeurd is in januari op de plaats delict in Den Hoorn. De 18-jarige verdachte beriep zich op zelfverdediging en werd eind maart door het Hof vrijgesproken. Het OM heeft zich verzet tegen die uitspraak en betwijfelt of de verdachte inderdaad uit zelfverdediging heeft gehandeld. Het LUMC neemt alle voorzorgsmaatregelen rondom de opvang en zorg voor de opvarenden van het cruiseschip Honje zeer serieus. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt die mogelijk is besmet met het hantavirus in strikte isolatie ligt en dat er geen consequenties zijn voor andere patiënten of bezoekers. De opvarende kwam gisteravond aan op Schiphol met de eerste evacuatievlucht. Bij een val uit een raam op de eerste verdieping van een huis in Den Haag eerder vanmiddag is een jong kindje gewond geraakt. Het ongeval gebeurde in de Reijerkopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe kwamen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niet zeggen over de leeftijd van het slachtoffertje of de verwondingen. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een

0: ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
3: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
5: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
6: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Ja, Earth and Fire wordt hier op Radio West nooit vergeten. Memories, goeie avond. Bijna 10 minuutjes over 6. Dit is West komt thuis. En op de donderdag, je weet het...
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, alleen maar muziek gemaakt hier op Hollandse bodem. En of dat dan instrumentaal is, of Engels, of Nederlands... dat maakt allemaal niet uit. Maar het moet wel gemaakt zijn binnen de landsgrenzen van Nederland. Een verzoekje, dat is allemaal geen enkel probleem. Stuur dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Verder de dienstmededelingen. Nou, het spelletje In zijn achteruit ga ik dadelijk spelen. Ja, een goed liedje hoor, wat ik in zijn achteruit heb gezet. Van een Nederlandse band. En jullie kennen hem allemaal. En het liedje is ook regelmatig te horen geweest op Radio West. En nou, zo af en toe komt het zeker nog voorbij. En dat is ook meer dan terecht. En dan hebben we dat ook gehad. Dan ga ik gelijk van start met het eerste verzoekje van de avond. Want Roy Lodders die schrijft... Bas, ik heb een verzoekje. Aanstaand weekend ga ik een paar dagen naar Parijs. En daarom wil ik graag het nummer... De Kat van Ome Willem van Zonneveld aanvragen. Nou, natuurlijk. En een fijne reis natuurlijk, hè? De kat...

Nou, met dat plaatje, dan moet het wel lukken om een hele leuke tijd te hebben daar in Parijs. Roy Lodders, speciaal voor jou. Graag gedaan natuurlijk. Verzoekje van Marcel Amt hier binnengekregen via bas@omroepwest.nl. Het nummer Angela van de band Boozy. En die band die komt uit Groningen. Dat was allemaal van mid jaren 70 tot eind jaren 70. Lekker plaatje hoor.

Onder andere Alides Hidding heeft nog toetsen gespeeld in deze band. En ook Jan Akkerman heeft nog even gespeeld bij deze band Boozy. Het liedje Angela, aangevraagd door Marcel Amt. Kwart over zes is het ruim geweest. Je luistert naar Radio West. We zijn bezig aan de Made in Holland at Six. In dit programma In West Komt Thuis. Volgende verzoekje is van Romeo afkomstig. Dat is een enorme fan van de Cats, dat weten we allemaal. Het plaatje Via Contios.

The Cats, een plaatje opgenomen in 1969 en uitgebracht in 1972, als mijn informatie correct is. Vaya con Dios, speciaal voor Romeo dus. Een mail binnengekregen van Martin Mulder en die schrijft: hey Bas, Novastar is een Belgische band met een Nederlandse zanger. De zanger heet Joost Zwegers. Mag dat ook? Vraagteken. Nou, dat dacht ik toch wel, hè? Want dit is toch een partij. Goed, jongens. Ach, ach, ach. Novastar is voor mij Nederlands genoeg, dat kan ik je wel vertellen. Never back down.

Heel veel instrumenten op de opnames van Novastar worden door de zanger Joost Zwegers zelf gespeeld. De man is een multi-instrumentalist. Je hoorde Never Back Down van Novastar. Fijn om te kunnen draaien. Speciaal voor Martin was dat. Ja, en dan een verzoekje van Geer en van Carla. Ach, die willen wel eens even een gezellig plaatje horen. Nou, moet kunnen natuurlijk, hè. Tot aan het dagoverzicht. Deze van Yves Berendsen. Ik heb zin in jou.

0: Hier achter mij, ergens in de bosjes, ligt Floor te slapen. En Floor is dakloos en die leeft in armoede. Hoewel hij daar zelf heel anders over denkt. Ik ga hem zoeken.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Dankzij de financiële armoede, waar ik heb dan geluk dat ik daar ten dele zelf voor kies, krijg je gewoon een heel nieuw soort rijkdom. En vooral in ontmoetingen. Weet je, vooral ontmoetingen. Ja, voor mij is het wel logisch of zo.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haar.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
12: Stihl, sterk werk.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
12: Stihl, sterk werk.
13: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
16: 1 minuut over 6:30. Je luistert naar Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van Barbara Huigen.
17: Hi Bas, hierbij een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een 37-jarige man uit Leiden is aangehouden voor de steekpartij in de Morsweg in Leiden van vorige week donderdag. Toen werd een man in zijn gezicht gestoken. De politie ging op zoek naar de dader, die tussen de 25 en 30 jaar zou zijn. Omdat de leeftijd van de aangehouden Leidenaar niet matcht met het signalement van de dader, is het onbekend of hij het echt gedaan heeft. In de zaak rond de doodgestoken 16-jarige Giannini uit Delft komt een reconstructie. De rechter wil laten onderzoeken wat er gebeurd is in januari op de plaats delict in Den Hoorn. De 18-jarige verdachte beriep zich op zelfverdediging en werd eind maart door het hof vrijgesproken. Het OM is het niet eens met die vrijlating en betwijfelt of de verdachte inderdaad uit zelfverdediging heeft gehandeld.
18: Het onderzoek is nog in volle gang. Het ging vandaag om een regiezitting. Het dossier is nog niet klaar. Er worden verschillende scenario's onderzocht, waaronder een noodweerscenario. Maar wat het Openbaar Ministerie betreft is het nog geen gelopen race of dat slaagt.
17: Vier verdachten uit Den Haag zijn aangehouden voor fraude met coronasteun. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie kregen twee Haagse uitzendbureaus onterecht ruim 8 miljoen euro. Het geld zou daarna via rekeningen en bezittingen in Nederland en het buitenland zijn weggesluist. Een van de invallen was in de Radarstraat en daar is beslag gelegd op onder meer bankrekeningen, cashgeld en dure horloges. De opvarende van het cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het LUMC, is besmet met het hantavirus. Dat laat het ziekenhuis weten. Het LUMC behandelt de patiënt sinds de opname gisteravond in strikte isolatie. De opvarende kwam met de eerste evacuatievlucht gisteravond aan op Schiphol. De nieuwe coalitie in Den Haag mag een besluit nemen over de toekomst van de raamprostitutie daar. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamprostitutie in de Doubletstraat en Geleenstraat. Kosten van sluiting lopen in de tientallen miljoenen euro's en er zijn geen goede alternatieve locaties gevonden, weet politiek verslaggeefster Lot van Bree.
19: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
17: De auto die gisteravond in brand vloog op een terrein van het bureau voertuigenonderzoek van de politie in Den Haag was in beslag genomen na de twee ongelukken in Kwintsheul 2 weken geleden. Een vrouw uit het dorpje kwam daarbij om het leven. Haar wagen werd aangereden door een andere auto. Dat was de auto die later in beslag werd genomen. Beide voertuigen kwamen in het water terecht langs de Hulweg. De Seydwendetunnel richting Wassenaar gaat vanavond en komende nacht dicht vanwege werkzaamheden. Sinds begin maart is 1 rijstrook in de tunnel gesloten omdat het asfalt beschadigd is. Restaurant Triptiek en Boerengoed organiseren op 10 en 11 juni opnieuw een kastdiner in Naaldwijk. Sterrenchef Niven Kuns kookt hier 2 avonden voor in totaal 100 gasten. Volgens Kuns staat het menu in het teken van het seizoen en streekproducten. Gasten krijgen ook de ervaring van dineren op de plek waar een deel van de ingrediënten groeit. Wacht niet te lang met reserveren, want de vorige 2 edities zaten snel vol. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
16: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
20: Komende nacht is er weinig of geen bewolking. De stapelwolken van vanmiddag lossen op. En dan wordt het vannacht ongeveer 7 graden... met zwakke tot hooguit matige noordoosten of oostenwind. Ook morgen waait het uit oostelijke richtingen... en dan wordt het warmer dan vandaag, met aardig wat zonneschijn. En ook morgen geen regen, dus droog wordt het morgenmiddag ongeveer 19 graden. 'S Middags kan aan de kust een noordelijke zeebries opsteken... en dan koelt het daar een paar graden af. Zaterdag wordt het met noordoostelijke wind nog wat warmer, 20 graden. Ook dan is er aardig wat ruimte voor de zon. Wat stapelwolken landinwaarts, maar die brengen het nog niet tot een bui. En waarschijnlijk ook zondag droog met een afwisseling van zon en bewolking. En dan middagtemperatuur 17, misschien nog net 18 graden. En na het weekend, dan wordt het wat wisselvallig en ook duidelijk frisser.
16: Dankjewel, Jordi. Nou ja. En dan maar hopen dat dit het staartje van de avondspits is. Maar Dennis Mooij weet er alles van.
21: Dat klopt helemaal, Bas. Er staat nog maar 1 file. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet nu 5 minuten vertraging.
16: Goed om te horen, dankjewel en een goede wacht.
21: Fijne avond.
16: Joep.
22: West komt thuis.

De Dolly Dots aan het begin van het laatste half uur van West komt thuis. Goedenavond, bijna 10 minuutjes over 5:30. We zijn bezig met Made in Holland at Six, muziek louter van Nederlandse bodem. Een verzoek binnengekregen van Ben Mol. Hij zegt, ja, zou je niet eens een keertje wat van Rubberen Robbie willen draaien? Nou, dat dacht ik wel, hoor. Wat dacht je van de Vuile Zeeballade?

0: een sigaartje, opa.
1: Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Jongen, jongen, wat hebben we toen een zopen. Ik was soms meer een kastelein.

0: Ja, mooi hè. Rubberen Robbie, de vuile zeeballade. En er werd nog even verwezen naar Lekkerkerk. Nou, begin jaren 80 hè, dat gifschandaal daar. Ook alweer meer dan 40 jaar geleden. Zometeen speel ik dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: En ik zal je vast even het fragmentje van de avond laten horen. Welk plaatje is dat in zijn achteruit gezet? Als je dat denkt te weten, bel dan met de studio 070-390-5454. 070-390-5454. Maar voordat ik dat spelletje ga spelen, heb ik hier nog een verzoekje van Vera van den Berg. En ze schrijft, ik wil graag aanvragen, niemand heeft je ooit gezien van zangeres Helga uit 1972. Een prachtig liedje voor alle moeders en aanstaande moeders uit mijn moeders platencollectie.
2: Niemand heeft je ooit...

0: En daar verdwijnt ze weer aan de horizon. Helga, niemand heeft je ooit gezien. Natuurlijk hè, over het ongeboren kindje. Aangevraagd door Vera van den Berg.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan is het nu weer tijd voor dat dagelijkse spelletje In zijn achteruit. Natuurlijk een plaatje van eigen bodem in zijn achteruit gezet. Echt een hartstikke mooi plaatje. Ik heb net het fragmentje al laten horen, maar ik laat het fragmentje gerust nog een keer horen. Ja, herkenbaarheidsfactor hartstikke hoog, zou ik zo denken. Nou, er hingen meteen al twee cracks aan de telefoon van dit spel. En crack 1, dat is natuurlijk die bekende man uit Vlaardingen. Dag Adrie Bel, goeie avond.
2: Hey, goedenavond Bas, Martinier.
0: Dank u hartelijk, dank u hartelijk. Goedenavond. Heeft u een klein beetje kunnen genieten van de zon vandaag? Want het was best lekker, hè?
2: Ja, een klein beetje. Vanochtend vroeg die glasbak heen en weer gereden.
0: Ja.
2: En vanmiddag een autootje verkocht.
0: Heb je een autootje verkocht?
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dat is een Citroën van 25 jaar oud.
0: Nou, die kunnen misschien wel een hoop geld waard zijn. Nou ja, de Deux-Chevaux werden niet eens meer gemaakt 25 jaar geleden.
2: Nee, het was zo'n ei, zo'n Picasso-ding. Gigantische ruimte en ja.
0: Ja, ja.
2: In ruil kreeg ik niks meer voor. Nee, op het marktplaats.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, dan heb je er nog een paar centen voor gekregen. Is er inmiddels ook een nieuwe auto al in Huizenkoning of Huizenbel gekomen? Ja?
2: Uiteraard.
0: Okay, ja,
2: ook weer een Citroën natuurlijk.
0: Ook weer een Citroën. Ja, ben jij een adept van Franse automobielen?
2: Ja, en vooral van Citroën eigenlijk.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen? Neem ons eens mee naar vroeger.
2: Moeten we heel eind terug, hoor. 1974.
0: Ja.
2: En dan was ik 9 en dan zat ik bij mijn pa op die voorbank. Ze hadden ze nog een voorbank in zo'n oude Ford.
0: Ja, ja.
2: En dan reden we hier over de A20 Rotterdam richting Hoek van Holland of die kant op. En toen kwam de CX uit. Met die olische vering. En,
0: ja, ja.
2: Ja, en toen zei ik van, nou, ik wil zo'n auto.
0: Ja.
2: Nou, ga maar flink sparen, jongen, zei hij toen.
0: Ja.
2: En maar 30 jaar later is het toch wel gelukt om er een aan te schaffen.
0: Ja. Heb je er een beetje lang met plezier van kunnen genieten? Want als het natuurlijk allemaal werkt, was het allemaal prachtig. Maar als die oliebollen een beetje kapot waren, dan was je wel een beetje aan de beurt ook, hè?
2: Ja, ja, we hebben een hele goede garage in Delft. Die alleen maar klassieke Franse auto's onderhoud en vertroeteld. Dus.
0: Leuk hoor.
2: Nee, dat kwam helemaal goed.
0: Volgens mij was het verhaal achter de Citroën CX ook dat het Franse staatshoofd, volgens mij de Gaulle toen de tijd, zei een auto wilde waarin hij kon staan. En die auto moest ook door kunnen rijden als er één wiel zou afbreken, af zou rollen.
2: Ja, en dat werkt ook.
0: En dat werkt ook inderdaad. Ja, dat was het verhaal. Ja. Hè? Ja, precies.
2: Dan trekt hij gewoon zijn wieltje in.
0: Ja, ja, dat is toch magnifiek. Mooi woord natuurlijk ook weer, magnifiek. Nou, dat is
2: ja, en het mooie is, de hond die was er ook helemaal gek op.
0: Hoe kwam dat dan?
2: Ja, dat zweven gewoon.
0: Oh, ja. Goed, hè?
2: Ja.
0: Mijn vader heeft ooit wel eens een keer gezegd dat hij eigenlijk ook wel een keer zo'n auto had willen hebben. Maar dat is er nooit van gekomen. Nee, maar goed, maakt niet uit. Zullen we eens even aan Marcel Amt vragen of die toevallig ook iets heeft met Franse auto's? Marcel?
3: Nee, ik heb niks van Franse auto's.
0: Met welke auto's heb je misschien wel wat?
2: Ja, dan.
3: Ik heb zelf een. Ik weet niet of ik een merk mag noemen.
0: Ja, mag.
3: Een Mitsubishi Golf heb ik.
0: Je hebt Japanse degelijkheid in huis gehaald?
3: Ja. Ik heb altijd Opel en Kadett gehad, maar. Hier zijn we toevallig tegenaan gelopen en dat bevallen goed.
0: Ja, mijn broer had ook een Opel Kadett. Dat noemde hij de Cadillac. Want dat klonk dan toch iets.
3: Leuk hoor.
0: Ja, dus dat. Weet je toch. Heb je toch heel wat, zeg maar, hè, als je een Cadillac hebt. Ja. Nou ja.
3: Maar hij bevalt goed. Hij bevalt goed.
0: Nou, dat, kijk, en daar gaat het om.
3: Daar gaat het om. Hij brengt me van A naar B. Dus.
0: Nou ja, joh, dat is hartstikke mooi. Dus dat het een beetje veilig en in comfort doet, ook nog een beetje economisch.
3: Dat is het belangrijkste.
0: Zo is het maar net.
3: Dat is het belangrijkste.
0: Zo is het. Nou jongens, jullie zijn tot nu toe de enige twee die gebeld hebben. Ik wil met alle liefde alle snipperintjes laten horen. Maar ja, je weet het Marcel, Adrie zit voor je.
3: Ja, nou succes Adrie.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik zou zeggen, kop hem er maar in.
2: Nee, je maakt toch niet voor niks die snipper in.
0: Nee, dat is waar.
2: Dan wil ik hem hebben.
0: Oké, nou, let goed op, hè. Dan komt hij eraan.
1: Ja. Snipperhint.
2: Oh, ja, duidelijk.
0: Ja.
2: Ja, dat is die Hollandse leuke, geweldige zangeres Velosky. Met Fred Astaire.
0: Zat zij in die band? Adrie?
2: Oh shit, ik doe het fout.
0: Daar lijkt het
2: wel. Nee!
0: Ja. Ik had een heel stuk informatie opgesnord over de band. Ja. Maar ik weet nou niet meer waar ik het opgeslagen heb. Dus ik ga het even snel...
2: Oh jee.
0: Nee hoor, die zangeres die heette anders. Heili Helder destijds.
2: Heili Helder. Het is een groep.
0: Ja! Oh, Marcel, hoor je dit?
2: Nee, het is gelukkig geen beeldtelefoon, want dan gaan we ook betekent elkaar.
0: Ja. Adrie, dit ben ik van jou totaal niet gewend, joh. En het is notabene nog wel een bandje dat
3: Adrie,
0: bij ons
3: Adrie,
0: uit de buurt
3: komt. Adrie had het over Delft. Daar kwamen ze vandaan, toch?
0: Ja.
2: Nou, dat kan ik niet op die naam kopen.
0: Nee,
2: Fok
0: nee.
2: Fokkeld dan
3: het. Goeie letters, Adrie.
4: Was wel het goede liedje?
2: Het liedje is toch Fred Astaire?
0: Ja, absoluut. Maar ja, je weet het. Ja. Je beurt is nu eigenlijk naar Marcel. Hè? Maar goed, hij stelt jou de gelegenheid om het nog te proberen.
2: Dan buig ik nederig naar nummer 2 natuurlijk.
0: Ja. Marcel, kop jij hem in?
3: De Mo.
0: Ja, met?
3: Fred Astaire.
2: Gefeliciteerd, Marcel.
0: Ja.
3: Dankjewel, Adrie.
0: Fred Astaire.
2: Van harte.
3: Maar als Adrie de handdoek nog niet hebt, dan mag hij hem wel van mij hebben, hoor.
0: Ja, want het zweet van het schaambrood staat nu op de kaken en daar kan hij die handdoek wel bij gebruiken.
2: Dat is heel snel droog. Dit is bijna het Mustafa-effect.
0: Ach god. Die zit nu in Turkije, daar, die belt voorlopig niet. Een week of 10 of zo zit hij daar.
2: Ja. Nee, dat kost te duur. Ja, daarom.
0: Ja. Hey, Adrie, ongelooflijk. Maar ja, wat wou je zeggen, Marcel?
3: Ik heb de handdoek al, dus als Adrie de handdoek wil hebben, mag je hem van mij hebben.
0: Ja, het is goed, dat vindt hij hartstikke fijn.
2: Hartelijk dank, Marcel. Ja.
3: Graag gedaan, Adrie. Over en weer, hè.
0: Zo is het maar net.
2: Ja.
0: Hey jongens, dan ga ik lekker die plaat draaien. Want dat wordt dan ook de laatste van de avond natuurlijk. De Mo, Fred Astaire.
2: De Mo,
0: lekker plaatje hoor.
2: Ja, geweldig.
3: Fijne avond.
0: Dag allemaal. Dag Marcel.
3: Fijne avond.
0: Later.
3: Hoi.
0: Lieve luisteraars, allemaal een heel fijne avond. Morgen weer een nieuwe. En ik laat jullie achter met deze kanjer van een plaat. Fred Astaire.

0: miljoen.
1: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
12: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
13: 12 maanden zitten.
12: Nou, weet je wat?
14: Ja, 18, ja? Waarvan 6 voorwaardelijk.
12: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
13: Hoe kwam dat binnen bij je?
12: Ja, heftig, hè? Dus,
11: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
16: Installatiebureau van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
20: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Seven Nations Army, Ben Lonkel Sol, hoorde u. Over de uitspraak tegen Ali B., die in hoger beroep dus voor 2 verkrachtingen is veroordeeld tot 3 jaar celstraf, sprak ik eerder vanavond met Rut Jager. Zij is de advocaat van zangeres Ellen ten Damme, een van de slachtoffers van Ali B. Ten Damme was destijds met hem in Marokko voor de opname van een tv-programma. Mevrouw Jager, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat was vandaag de reactie van Ellen ten Damme op de uitspraak toen u contact met haar had?
1: Nou, heel eerlijk heb ik haar nog niet persoonlijk gesproken. Ellen is op dit moment bezig met een clubtour. Zij richt zich heel erg op haar muziek. En ja, ze wil eigenlijk zo min mogelijk bezig zijn met deze zaak. Dus ik weet dat voor haar het belangrijkste was dat recht gesproken zou worden. En dat dat met deze uitspraak bevestigd is.
0: En wat was uw eigen reactie op de uitspraak?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. En zat in de metro en later liep ik op het Centraal Station. En ik kreeg appjes binnen. En ja, ik was wel echt... nou, het was wel ook echt een soort van ontlading, ja.
0: En waar kwam die ontlading vandaan?
1: Nou, omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt. Een zedenzaak is altijd een 1-op-1 situatie, of bijna altijd een 1-op-1 situatie. En dan moet je het hebben van de verklaring van de aangeefster. En daar moet dan iets van steunbewijs bij worden gevonden. En de vraag is altijd, ja, is dat steunbewijs dan voldoende voor veroordeling?
0: En een van de dingen die van belang waren voor deze rechters was de verklaring van de ex-vriend van Ellen ten Damme, die zij kort na die gebeurtenis met Ali B. hierover verteld heeft. Want die is betrouwbaar volgens de rechter. Die was van belang voor deze uitspraak.
1: Ja. Ja, de verklaring van Ellen hebben de rechters betrouwbaar geoordeeld, maar ook de verklaring van haar partner destijds, die verklaard heeft van, goh, ik heb Ellen opgehaald na die opnamedagen en ze liep met mij op de markt. En ja, er was duidelijk iets met haar aan de hand. Ze heeft tegen mij gezegd, Ali is een grens overgegaan en op dat moment heb ik daar niet verder op doorgevraagd. Zij wilde daar verder op dat moment ook niet over spreken. Maar hij heeft aan haar gemerkt dat zij emotie had daarbij.
0: Ja, en er was ook nog meer steunbewijs van belang voor deze uitspraak?
1: Ja, nou, wat de rechter doet is kijken naar, hè, wat is er aan steunbewijs in een zaak. En bijvoorbeeld is ook de verklaring van Ali B. zelf. Hè, die heeft gezegd, ik ben die nacht in de kamer van Ellen geweest. Dat is ook als een steunbewijs gebruikt. Dus het is dus niet zo, en dat is naar aanleiding van deze zaak een beetje de gedachte geworden die leeft. Hè, dat er altijd een verklaring van iemand moet zijn die een bepaalde emotie heeft gezien. Maar steunbewijs kan bijvoorbeeld ook een blauwe plek zijn die bij een slachtoffer is waargenomen. Of

0: een appje wat tussen een slachtoffer en een verdachte gestuurd is.
1: Ja, en nu is er ontzettend veel aandacht geweest voor deze zaak. Wat kan de uitspraak betekenen voor de positie van slachtoffers van zedenmisdrijven?
0: Ja. Nou, dat, eerlijk gezegd vind ik dat een hele belangrijke of een hele, ja, goede vraag. Want deze zaak gaat niet alleen over één rapper en drie vrouwen. Deze uitspraak leert slachtoffers dat plegers van zedenmisdrijven niet vrij uit hoeven te gaan. En daarbij is van belang dat wij in de rechtspraak slachtoffers serieus nemen. Dus dat slachtoffers daaruit ook leren dat zij in het strafrecht volledig erkend kunnen worden.
1: En is dat dan ook een belangrijke uitspraak voor de politie? Want je hoort ook wel vaak dat bij een aangifte wordt gezegd, ja, het wordt het ene woord tegen het ander. Dus ik weet niet of je hiermee door zou moeten gaan.
0: Ja, nou dat is precies inderdaad het probleem. Hè. De zedenpolitie is echt overbelast. En wij merken als zedenadvocaten of slachtofferadvocaten dat vrouwen vaak echt ontmoedigd worden om aangifte te doen. Mijn advies aan die vrouwen is, hè, je hebt recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Raadpleeg een advocaat als je erover twijfelt, ga ik aangifte doen of niet. Wij adviseren mensen niet om aangifte te doen als dat op voorhand kansloos is. Maar dan kan iemand wel zijn eigen afweging daarin maken.
1: En nu is het zo dat voor recente zedenmisdrijven een nieuwe zedenwet geldt. Die gold nog niet voor deze zaak tegen Ali B. Maar wat is nou de belangrijkste wijziging in die wet?
0: De nieuwe zedenwet stelt meer feiten strafbaar. Hè, waar voorheen echt dwang bewezen verklaard moest worden. Iemand gedwongen was om seks te ondergaan, is in de nieuwe wetgeving ook de schuldverkrachting opgenomen. Dus de verkrachting van een slachtoffer dat bevriest. Een bevriezingsreactie is een hele normale reactie bij een slachtoffer. En dan
1: dat je uit angst eigenlijk
0: niet
1: gewoon versteent, ja, en niet reageert.
0: Ja. Ja, dan kan een slachtoffer niet reageren. Dat is een natuurlijke reactie, hè? Fight, flight, freeze. Vechten, vluchten of bevriezen. Die bevriesreactie, dan is er geen sprake van dwang. Hè? Want je moet echt nee zeggen, wil er sprake zijn van dwang. Je moet dat echt aantonen aan een pleger. Maar nu is dus ook strafbaar dat je, ook als je geen nee zegt, maar je bevriest en er is geen sprake van consent, kan het toch een schuldverkrachting zijn. Dus de wet is uitgebreid in die zin.
1: En die gold nog niet in deze zaak. Wat ook nog wel aan de orde is gekomen, is het feit dat Ellen ten Damme, uw cliënt, nog glimlachend aan een tv-programma meedeed, niks te merken was. He, dat werd benadrukt, dat wil niet zeggen dat iemand er geen last van heeft. Dat kan ook een strategie zijn om ergens mee om te gaan met iets wat lastig is. Heeft u het idee dat de kennis ook echt aan het toenemen is als het gaat om dit soort zaken, van wat het in dit geval met vrouwen doet?
0: Dat idee heb ik wel. Wat ik wel hoop is dat dat ook in de rechtspraak nog veel verder doordringt. Hè. De verdediging heeft steeds aangevoerd van ja, er is geen disclosure getuige. Want zie inderdaad, Ellen heeft hier gelachen en zij heeft daar niet direct met iemand over gesproken. Nou, de rechters van dit hof hebben gezegd, ze heeft er weliswaar niet direct over gesproken, maar wel vrij snel. En daarbij is ook emotie getoond. Dus je ziet wel dat de rechtspraak daarin ook, ja, ook aan het schuiven is. Van ja, hoe lang na een strafbaar feit moet een slachtoffer zich uitspreken? Wil zo'n steunbewijs nog passend zijn, zeg maar?
1: Ja, en tot slot, de verdediging van Ali B. heeft aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Wat betekent dat nou voor uw cliënt?
0: Dat betekent dat er voorlopig nog geen definitieve einduitspraak is. Dus dat de Hoge Raad zich daar nog zich over de hele procedure nog een keer gaat buigen. Maar dat is een volledig schriftelijke ronde. Dus dan zijn er geen zittingen meer. Dan wordt het eigenlijk volledig schriftelijk gedaan.
1: Hoef je niet nog een keer je verhaal te doen?
0: Nee, en eigenlijk kijkt de Hoge Raad ook niet feitelijk, hè, is er voldoende bewijs, maar de Hoge Raad kijkt meer, hebben de rechters van het Hof het recht goed toegepast? Dus het is een hele andere toets dan de toets die de rechtbank en het Hof over een strafzaak leggen.
1: Goed, advocaat Rut Jager, hartelijk dank voor uw reactie.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dan gaan we naar Groot-Brittannië, want vandaag zijn er lokale verkiezingen daar geweest en de verwachting is dat de Green Party hun beste verkiezingsresultaat ooit gaan behalen. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En dat is op peilingen gebaseerd, hè, want er is nog geen uitslag.
2: Nee, de stembussen zijn nog maar net, nou wat is het, 27 minuten geleden gesloten. En de uitslagen zullen we pas de komende dag of dagen zelfs zien binnenrollen. Maar in een klein gedeelte van Engeland wordt vannacht al de stemmen geteld. En het overgrote deel wordt pas vanaf morgen overdag geteld. Dus we zullen pas vrij laat zien of die peilingen inderdaad gaan kloppen.
1: Want als je het hebt over een goed resultaat voor de Green Party, wat is dan goed, hè? Hoe staan ze ten opzichte van Labour bijvoorbeeld?
2: Nou, kijk eens naar de peilingen, landelijke peilingen. Daar stond Labour 2 jaar geleden, was de uitslag in de lagerhuisverkiezingen, dat Labour 34% van de stemmen haalde. Nou, die gaan nu volgens de landelijke peilingen naar 17%. Dat is een halvering. En de groenen, die gaan van 7% naar 18%. Dus die zouden dus Labour eigenlijk voorbij streven. Nou, dat is nog niet hetzelfde hoe zich dat precies vertaalt in zetelverdeling. Want ook op lokaal niveau hanteren de Britten een districtenstelsel. En dan zie je dat kleine verschillen in de uitslagen al tot grote swings kunnen leiden in de zetelverdeling. Dus het is wat moeilijker te voorspellen, ja, hoeveel zetels ze gaan winnen. Maar volgens de laatste prognoses, ja, er staan, ja, vandaag 5000 raadzetels op het spel. Duizend daarvan zouden wel eens naar de Green Party kunnen gaan. En als je weet dat de Greens op dit moment 900 raadzetels hebben, dan zou dat meer dan een verdubbeling zijn. Dus ja, inderdaad, dat zou echt hun beste resultaat ooit zijn.
1: De naam doet natuurlijk vermoeden dat ze zich op natuur, milieu, klimaat richten. Waar staat de partij nog meer voor?
2: Ja, het was heel lang een klassieke groene partij. Klimaatverandering, duurzaamheid, de energietransitie, dat was heel lang, ja, de kern van hun politieke boodschap. In een periode, ja, dat ze echt in de marge van de Britse politiek verkeerden. Want in tegenstelling tot veel Europese landen, ja, hebben de groenen, mede door dat districtenstelsel, nooit echt voet aan de grond gekregen. Maar vorig jaar kregen ze een nieuwe leider, Zach Polanski. Ja, en toen zijn ze echt een hele andere koers ingeslagen. Natuurlijk is groen beleid, klimaatverandering nog heel belangrijk voor de Green Party. Maar ze gingen zich ook steeds meer profileren als een alternatief voor Labour, als een echte linkse partij. En ze gingen dus ook de focus verleggen naar andere linkse thema's. Dus een ruimhartig vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld. De superrijken gaan we extra belasten. We gaan de water- en energiebedrijven gaan we nationaliseren. Ze hebben een heel scherp pro-Palestijns standpunt. En daarmee zie je ook dat het wel een impact heeft gehad. Want je ziet vooral de linkervleugel van Labour, die ontevreden is met de koers van Labour, dat in die groep, ja, dat ze daar de meeste stemmen weghalen. Dus zeg maar de aanhang van de vorige Labour-leider Jeremy Corbyn, hè, die een ultralinkse koers voer met Labour, ja, die lopen nu massaal over naar de groenen en denk dan aan veel jonge progressieve kiezers. Maar ook, je ziet bijvoorbeeld dat de moslimgemeenschap in Groot-Brittannië heel erg aangetrokken is door dat standpunt over Palestina, over Gaza. En ook daar trekken ze op dit moment heel veel stemmen.
1: En deze Zach Polanski, die dus het roer om heeft gegooid, wat is dat voor type?
2: Ja, een opmerkelijk figuur met een nogal kleurrijke carrière, kun je zeggen. Hij was ooit eens acteur, koorzanger is hij geweest. Hij is zelfs hypnotiseur geweest. En daar is ook zijn bekendste claim to fame van, met een verhaal uit 2013... waar de schandaalpers nog altijd pap van lust. Namelijk dat hij met hypnose vrouwelijke borsten kon vergroten. Dat claimde hij toen. Nou, daar wordt hij nog altijd door achtervolgd. Maar ja, in de jaren daarna ging hij zich steeds meer in de politiek begeven. Eerst als lid van de Liberaal Democraten, een kleine oppositiepartij hier. En toen maakte hij de overstap naar de Groenen. En ja, vorig jaar werd hij de nieuwe partijleider van de Groenen. dus één raadslid. Hij is wel lid van de Londense gemeenteraad. En wel opvallend is, hè, er wordt vaak gekeken naar Reform UK, die opkomst op links en of op rechts, en de Groenen die opkomen op links. Dat zijn natuurlijk twee partijen die elkaar volkomen tegenpolen zijn. Maar er zijn ook heel veel interessante overeenkomsten. Vooral als je naar die twee leiders kijkt. Nigel Farage bij Reform UK en Zach Polensky. Beide zijn populisten, beide zijn erg mediageniek. Beide zijn het meeste van het bespelen van de sociale media. Zach Polensky die steekt dat ook niet onder stoelen of banken, hè, dat hij een populist is. Hij noemt zichzelf een ecopopulist. Dus een heel ander type leider dan de Groenen de afgelopen jaren gewend waren.
1: En als hij Groot-Brittannië onder hypnose zou brengen, waar leidt hij het land dan naartoe?
2: Nou ja, precies die punten die ik al zei. Hè. Maar hij heeft echt grote ambities. Dus hij wil echt het alternatief worden voor Labour. Net zoals Reform UK zich opwerpt als het alternatief voor de conservatieven, willen zij op links, zeg maar, Labour gaan vervangen. En ja, met een veel scherper links beleid dan we nu uit de portefeuille van Keir Starmer natuurlijk zien. Dus zoals ik al zei, met hoge belastingen invoeren voor de hoogste inkomens. Het is een klimaatbeleid natuurlijk dat nog veel verder gaat dan het huidige net zero beleid. De sociale voorzieningen, daarmee extra voor geld uitgeven, de uitkeringen. En natuurlijk een heel Een vluchtelingenbeleid dat bijna tegengesteld is wat de huidige regering wil, namelijk de deuren openzetten.
1: En mensen met zo'n uitgesproken profiel, en vooral politici, die hebben dan veel volgers, maar soms ook wel tegenstanders. Hoe is hij onomstreden nog als leider binnen de partij? Of zijn er ook wel mensen die denken, nou, het is dit
2: niet zozeer allemaal? Niet zozeer binnen de partij, maar hij roept wel controverse op. En het is ook een soms een ongemakkelijke coalitie waar die leiding aan geeft. Dus aan de ene kant een grote groep jonge progressieve kiezers en ook dus een grote groep moslimkiezers, Britse moslims die voor de Groenen gaan vanwege het pro-Palestijnse standpunt. Maar dat is ook een groep die op sociaal-cultureel niveau juist heel conservatief is. Nou, Zach Polensky is de enige Joodse partijleider van dit moment. Hij is de enige partijleider die openlijk homo is. En dat zijn waarden die met sommige van zijn achterban stroken. En je ziet ook
1: Niet stroken.
2: Je ziet ook dat hij hij heeft gezegd dat het een grote uitdaging voor hem was om die enorme aanwas van nieuwe leden en kandidaten om die te screenen. En dat heeft ook een aantal kandidaten moeten weren vanwege antisemitische uitspraken. Een week geleden nog werden zelfs twee kandidaten van de Green Party in Londen gearresteerd op beschuldiging van het aanzetten tot rassenhaat. Een van die kandidaten had een bericht gepost op Instagram waarin ze zei, het rammen van een moskee is geen antisemitisme, maar dat is wraak. Nou, die is natuurlijk nu ook geschorst in de partij. En dit zijn toch wel de groeipijnen waar hij als leider op dit moment mee te maken krijgt.
1: Arjen van der Horst, dank je wel. En later dus de komende dagen de uitslag voor de Greens, maar ook voor de andere partijen in Groot-Brittannië bij die lokale verkiezingen.

0: Luca Bloem met In Between Days. In New York opent in het Center for Architecture een tentoonstelling over de huizen van Gerrit Rietveld. Want deze architect, bekend van zijn minimalisme en strakke lijnen, bouwde niet alleen 100 huizen in Nederland. Ook in het Amerikaanse Ohio blijkt een huis van hem te staan. Fotograaf Arjan Bronkhorst stelde de expositie samen. Nu in New York. Goedenavond.
1: Ja, middag, goedenavond.
0: Avond. Ja, hallo.
1: Ja, het is voor mij middag, maar goedenavond voor
0: precies.
1: Jullie.
0: Ja, even voor de luisteraars die Rietveld niet op het netvlies hebben staan. Hoe zou jij zijn bouwstijl omschrijven?
1: Vindingrijk. Ik toch wel. Ja. Ja, ik ben door Rietveld zijn gebouwen aangetrokken. Door de klare lijnen, het mooie lijnenspel en de ruimtes die hij heel goed kan scheppen. Maar hij kon ook ontzettend goed omgaan met beperkingen. En hij was ook heel erg vindingrijk eigenlijk vanuit zijn expertise als meubelmaker, zoals hij is begonnen.
0: Ja, en er is dus ook een huis in Amerika gebouwd. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Hij heeft dat gebouwd voor een professor Parkhurst. Die was in 1956 op uitwisseling bij de Universiteit Utrecht. Hij had toen al een stuk land gekocht in Ohio. En hij heeft aan Rietveld gevraagd om daarvoor een ontwerp te maken. Hij was erg gecharmeerd van moderne architectuur. En Rietveld heeft daarvoor een ontwerp gemaakt. Het was een geaccidenteerd terrein. Ook nog eens heuvelachtig met een eigen riviertje op het terrein. Heel mooi. En het eerste ontwerp dat Rietveld maakte was ook echt prachtig. Een vrij groot huis met ruim uitzicht naar beneden op het riviertje. En later is dat ontwerp wel aangepast. Het was te groot. Dus het was waarschijnlijk ook te duur. Hij kon zich niet veroorloven. Ik denk ook dat het zo vaker gaat, hè, als je als een architect een ontwerp maakt voor een huis. Maar in ieder geval, het ontwerp is aangepast. En uiteindelijk heeft hij het derde ontwerp mee naar huis genomen. Heeft het aangepast aan, sowieso is het natuurlijk het metrieke stelsel omrekenen. Maar ook heeft hij een paar andere aanpassingen gemaakt.
0: Die professor?
1: Professor Parkhurst. En heeft het huis met zijn familie en vrienden heeft hij het zelf gebouwd.
0: Oké. En wat vond Rietveld ervan als bewoners nog aanpassingen aan zijn ontwerp wilden of maakten?
1: Ja, hij vond dat eigenlijk wel prima. We hebben dus brieven gezien, ook de correspondentie tussen beiden. En hij was het daar eigenlijk wel mee eens. Maar kijk, het komt ook, hij had waarschijnlijk inmiddels een goede relatie met deze professor Parkhurst. En ook eigenlijk in mijn boek, in die 20 huizen die ik heb gefotografeerd voor Beelden van de Eenvoud. Daar staat ook wel met name die relatie tussen Rietveld en zijn opdrachtgevers centraal. Maar Parkhurst die maakte bijvoorbeeld aanpassingen. Hij wilde het dak niet helemaal plat hebben. Omdat in Ohio heb je veel sneeuw. Meer dan in Nederland. Dus dat wilde hij aangepast hebben. En ook paste hij de ramen aan. En op zich is dat natuurlijk jammer. Omdat Rietvelds ontwerpen, die zijn af. Die zijn goed.
0: Aan de andere kant, die man moet daarin wonen. Toch?
1: Die
0: met zijn familie.
1: Ja, en als je foto's bekijkt van begin jaren 60, dan was dat toch wel een heel bijzonder huis. Ja, inmiddels is het wat verder veranderd. Mm-hmm. Ook al een beetje verwaarloosd. Maar toen zag het er toch wel heel aantrekkelijk uit. Ja.
0: Ik begreep dat Rietveld in 1955 ook een bouwopdracht kreeg voor in Washington, maar dat uiteindelijk niet is doorgegaan.
1: Nee, hij heeft het huis dus ook nooit gezien. Want Het kwam begin jaren 60, was het huis klaar, 61. En toen kwam Rietveld de Verenigde Staten niet meer in. Omdat ze verdachten hem van communistische sympathieën. Dus inderdaad, in 1955 maakte hij een ontwerp voor een carillon in Washington, D.C. Het was een geschenk van de Nederlandse bevolking. Als dank voor de Marshallhulp. Uh-huh. Maar er werd hem geen visum verstrekt. En de opdracht werd ingetrokken. Dus het ontwerp is er nog wel. Het bestaat en het is me ook bekend. Maar de opdracht ging niet door. En terwijl hij is wel nog in 1952... heeft hij de tentoonstelling in het MoMA, Museum of Modern Art, in New York... heeft hij ontworpen over de stijl. Dus toen mocht hij er nog wel in.
0: Ja. En zijn architectuur, hè? Want jij hebt daar nu die expositie samengesteld. Is die nou bekend in Amerika?
1: Nee, die is niet zo bekend. Ik heb deze tentoonstelling samengesteld samen met conservator Barry Bergdon van Columbia University. Hij is ook oud-hoofdconservator van het MoMA, architectuur en design. En toen mijn boek klaar was, toen ging ik naar Amerika toe. Omdat over dit huis gewoon ontzettend weinig bekend is. Dus ik vroeg ook van ja, met wie moet ik dan eigenlijk spreken? Want ja, je komt hier aan in New York, grote stad. Als Nederlander, naar wie moet ik toe? Toen zeiden ze dus, nou, dan moet je met meneer Bergdol gaan praten. Want die weet alles van architectuur. Nou, en hij wist dus inderdaad niet dat Amerika een Rietveldhuis heeft. Inderdaad, terug te komen op je vraag, sorry dat je in de reden valt. Maar in Amerika is Rietveld met name bekend van twee dingen. En dat is het Schreuderhuis uit 1924, wat in Utrecht staat. En de Rood-Blauwe Stoel, van nog iets eerder, rond 1917. Ja.
0: Ja, en zijn architectuur in Nederland, hè, want in Amerika moesten ze hem niet meer vanwege zijn politieke opvattingen op een gegeven moment. Maar zijn architectuur in Nederland, die stuitte ook wel op weerstand, toch? Als het ging om zijn ontwerpen.
1: Ja, zeker. Kijk, het Schreuderhuis, dat is ontzettend invloedrijk geweest op architecten wereldwijd, met name in Europa, maar ook wereldwijd. Maar het is in 1924. Als je nu gaat kijken in Utrecht, dan zou je zeggen wat een hypermodern huis. Maar het is dus al meer dan 100 jaar oud. Maar toen het net klaar was in 1924, ja, het verhaal gaat dat voorbijgangers rotte tomaten gooiden naar het huis. Zo lelijk vonden ze het. En het was een totale breuk met wat ze kenden. Ja, daar was het ook voor bedoeld. Rietveld was op zoek naar een nieuwe vormentaal. En die wilde juist nieuwe dingen creëren. En het Schreuderhuis is ook wel echt een experiment dat hij samen met Truus Schreuder heeft ontworpen en uitgevoerd.
0: En wat was zijn filosofie nou als het om wonen ging?
1: Nou, hij was ontzettend goed in het scheppen van ruimte. Dus qua licht en ruimte, al had hij nog zo'n kleine terrein tot zijn beschikking of budget. Hij kon er toch ontzettend goede ruimtes mee ontwerpen. Maar hij heeft ook heel veel van zijn opdrachtgevers geleerd over ja, eigenlijk hoe je dan woont in zo'n huis. Hij was zelf heel bescheiden mens. Hij had weinig behoefte aan luxe. En van zijn opdrachtgevers, die kwamen natuurlijk aan met een soort wensenpakket. Een eisenpakket. En dan leerde hij gaandeweg ja, hoe je eigenlijk dan moest wonen in zo'n huis.
0: Ja, en dat noemde hij de wilde van eenvoud.
1: Ja, de wilde van de eenvoud, dat slaat eigenlijk inderdaad op ook een uitspraak die hij heeft gedaan. Hij noemde het zo dat we toch eens meer vooruitgang konden bereiken. Hè, wanneer we iets meer oog hadden voor de wilde van de eenvoud. En ja, je ziet het wel terug in zijn ontwerpen dat hij bijvoorbeeld... Ja, hij wilde een plat dak. Dat liet hij dan naadloos het liefst aansluiten op de muur. Zonder daktrim of wat dan ook. De ramen, de kozijnen, die moesten vlak aansluiten op de muren. Zonder afdekking. Ja, en allemaal van dat soort ideeën voerde hij door in zijn huizen en in zijn interieurs.
0: Arjan, ik wens je een hele mooie tijd in New York met de expositie. En dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, dankjewel. De expositie is in Center for Architecture tot 3 september.
0: Oké, dankjewel. Arjan Bronkhorst.

0: Met De Vlam in de Pijp, de grote hit die voor de doorbraak zorgde van Henk Wijngaard, de vrachtwagenchauffeur, die daarna heel vaak ook in de hitlijsten stond. Hij zit 50 jaar in het vak en wordt binnenkort 80 jaar. Zaterdag is er een jubileumconcert. Goedenavond, Henk Wijngaard.
1: Goedenavond, hoi.
0: Kijkt u daar naar uit, naar zaterdag?
1: Als ik nou tegen je zeg dat de organisator, de grote man naast mij, Nico Silvius en ik, we hadden maar één wens, was het maar zondag.
0: Oh ja?
1: Sorry, nee hoor. Ja, ik moedde meer zo van, ja, de spanning die is om te snijden en wat er allemaal gaat gebeuren, wat er over me heen komt, dat is, ik ben daar heel ontroerd, behoorlijk door geroerd, ontroerend.
0: Want waar zit de grootste spanning op?
1: Ja, over het optreden. Ik ga live gaan show doen. Live met een band. Kabaal. Ga ik een optreden doen van een uur. En we hopen gewoon dat we alle liedjes mooi voor de mensen neer kunnen zetten zoals ze ze willen horen. En dat ik tevreden na afloop kan zeggen van zo, wauw, dit was gigantisch mooi. Dit was leuk. Alleen, ik weet dat niet. Hè. Ik hoop dat het zo gaat worden.
0: Ja, want treedt u nog vaak op?
1: Ja, zo'n 2-3 keer per week gemiddeld.
0: Oh, dus u bent gewoon helemaal goed getraind daarvoor.
1: Jawel, ja, ik ben nog steeds goed bestemd. Dus,
0: ja, en dat voor iemand die bijna 80 is.
1: Ja, dat heeft met de stem niks te maken. Ik denk dan wel eens, ik heb het wel eens voor de grap gezegd, Sinatra was 82 toen hij in Las Vegas zijn grote hits zong in de kleedkamer ging zitten, zijn oogjes even dicht deed en niet meer wakker werd. Ja, dat trek
0: nou,
1: ik
0: dat
1: mij.
0: Is toch dat niet denk, het scenario, denk, hoop ik, voor.
1: Maar ik ben wel trots op dat zo iemand zo heeft geleefd. Daar kan ik alleen maar mijn waardering voor uitspreken. Fantastisch. Dat een artiest zo doorgaat.
0: En dat u ook nog steeds doorgaat. Ja, hè? Wat is het geheim van u, wat dat betreft?
1: Een stukje hout hier voor mijn neus. Ik klop er weer even op dat ik 79 ben. In juni word ik 80 en dat ik nog steeds medicijnvrij ben. Dat is al een enorme voordeel. En de enthousiasme van mijn publiek, wat zich wisselwerking op mij teruggeeft. Ik denk even aan een optreden in Nieuwveen. Daar sta ik morgenavond weer. Het Blokfeest Festival in Nieuwveen. Daar stond ik verleden jaar met mijn geluidsman. En toen kwam een zanger. Die kwam uit zijn Maybach Mercedes stappen, Wolter Kroes. En die ging naar mijn geluidsman staan. En die zei van, wat gebeurt hier? Waarop mijn geluidsman Simon zegt van, ja, dat is overal. Henkie, die hele zaal. En dat waren allemaal jongens en meisjes van 16, 17, 18, 19 jaar. En Wolter Kroes die keek zijn ogen uit. Die zegt van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat toont wel het succes van mijn liedjes.
0: Maar ja, want weet u wat dat is? Dat u jongeren van nu ook aanspreekt. En dat ze deze nummers van u, die sommigen zijn al hartstikke oud, met alle respect. Maar dat ze die meezingen.
1: Ja, het is een terugkeer van De Vlam in de Pijp na 50 jaar. Die opnieuw het publiek ingaat als een hit. Eigenlijk nooit geen hit is geweest. Het was altijd een hit. En die vlam brandt nog steeds, zo lieverd.
0: Ja, dat blijft gewoon. Ik hoor het ook. Ja,
1: het blijft zo. En dankzij een aantal, ik moet het eerlijk zeggen, ik kan er niet omheen. De piraten in Nederland hebben heel veel voor Henk Wijngaard betekend. In de loop der jaren hebben ze mij nooit laten vallen. Ze hebben altijd mijn liedjes gedraaid. En daar ben ik enorm trots op. En nu hebben we stations als Radio NL. En we hebben Tucker FM, maar ook Radio Continu. Stations die de liedjes toch allemaal zijn blijven draaien. En daar word ik door ontroerd.
0: Want zijn er ook radiostations die daar op een gegeven moment mee op zijn gehouden?
1: Ja, die zijn er wel geweest. Maar ik noem geen namen. Het gaat mij erom dat ik een enorme steun heb van deze mensen nog steeds. En die zijn nog steeds groot en die groeien nog steeds. Als wij een feesttent neerzetten, en dan heb ik het over een mega piratenfestival. Of ik heb het over Tucker FM. Dat daar 10, 12, 13.000 mensen op afkomen. Dat tekent wel voor de liedjes die daar gezongen worden door de artiesten.
0: En op TikTok gaan ze ook rond volgens mij.
1: Ja, Een jaar of wat geleden zei iemand tegen me: Henk, je gaat viraal op TikTok. En ik zei tegen die man, ik zei, wat is TikTok? Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, en toen moest ik naar de studio komen, Z34 in Emmen. En hij heet Gerben Vaatjes. En zei, Henk, moet je eens even kijken op TikTok. Dit is TikTok en dit gebeurt een beetje. Ik ben geschrokken van mijn succes op dat gebied.
0: Ja. Zeg, en nu zaterdag tot concert, dat is in Nieuw-Leuzen in Overijssel. Ik heb begrepen dat ook uw oude truck daar komt. Dat die helemaal is opgeknapt. Waar is dat, wat betekent dat voor u?
1: Emotie. Heel veel emotie. En ik zit hier te bibberen op een stoel van wat gaat er gebeuren zaterdag. Want ik ga de vrachtwagen terugzien die ik 40, 45 jaar geleden heb afgeschaft vanwege de drukte. Ik kon het niet meer aan. Ik denk, ik wou en met de vrachtwagen optreden en ik ook in de zalen en ook met de truck. Ik kon het allemaal niet samenvoegen.
0: En waar is die al die tijd gebleven dan?
1: Die is van de ene koper naar de andere koper gegaan. Kermis exploitant heeft hem gehad en hij is van her naar der gegaan. En
0: heeft u hem wel altijd gevolgd?
1: Ja, ik heb een jaar of 20, 25 jaar geleden met mijn jongste zoon hebben we hem teruggevonden in Surhuisterveen in Friesland ergens. Ik weet de plaats niet. Dag Surhuisterveen. En daar stond hij op het terrein. En die man die zei, Henk, je mag hem terugkopen. Ik heb hem bekeken, maar hij was al dermate tomaatrijp. Een overrijpe tomaat, ja, als je weet okay. Wat ik bedoel.
0: Dus die hoeft u niet meer te hebben. Maar hij is nu opgeknapt, begreep ik.
1: Nou, ik heb geen idee hoe hij eruit ziet. Nou,
0: gaat u erin rijden morgen? Is dat het plan? Of zaterdag?
1: Het mooie verhaal is dat iemand zei, Henk ziet een meisje van 22 jaar terug.
0: Oh, dat
1: vind ik leuk.
0: Nou, dat is mooi, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, en wat gaat er nog meer gebeuren zaterdag?
1: Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik mag met die auto waar ik toen 40, 50 jaar geleden mee ging rijden, mag ik ermee naar Nieuw-Leusden. En naar een chauffeurscafé. En daar mag ik de mensen een presentje geven uit naam van Nico. En ze krijgen allemaal een vierkant, geintje hoor, vierkante bal gehakt. Dus okay. Ze krijgen een balletje mayo, een chauffeursbal. En ze kunnen met Henk op de foto voor de Scaria. Ja, en daarna gaan we met de vrachtwagen naar de tent. We rijden hem naar binnen. En de band begint te spelen en dan kom ik eruit. Ik kijk uit, hier ben ik.
0: Oh, en dan hoop ik dat er wel al getankt is. Want voor u, want 30 tonnen diesel hoorde ik u net over zingen. Het is niet meer zoals toen. Hè?
1: Nee.
0: Als het gaat over tanken.
1: Nee, we gaan naar elektrische auto's toe. Ja,
0: oké. Ja, nou. Ik wens u ontzettend veel plezier zaterdag. En morgen dus ook weer een optreden. En de laatste nummer wat u heeft geschreven is wel al eventjes geleden. Komt er ook nog nieuwe muziek uit?
1: Het laatste nummer wat ik heb geschreven, heb gezongen, en dat is nu een enorme hit, is Dat is wat mijn opa zei.
0: Oké. Maar en komt er nog een nieuwe aan? Of zegt u het is wel even goed, mijn repertoire?
1: Ja. Ik ga een liedje zingen over mijn treintje.
0: Ja, over elektrische truck kunt u mooi gaan schrijven.
1: Oh, kan ik ook over gaan zingen.
0: Of de dieselprijzen.
1: De nieuwe single wordt toch mijn treintje. Boemeladiboem. Samen met treintje drink ik een wijntje.
0: Nou, en dat is uw vrouw toch, treintje? Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Henk Wijngaard over trucks en treinen en treintje. Ik wens u een mooi weekend toe. Dit was Het Oog, donderdag 7 mei. En morgen dan zit hier Simone Wijnmans. Straks natuurlijk Nooit meer slapen. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacob Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
3: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: NPO Radio 1.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Can't you see?

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.